De groep Fiju Kichiora komt uit Lissabon, Portugal en Kaapverdië. Ze reizen muzikaal en fysiek tussen deze twee plekken in. Het gaat om een mysterieus muzikaal collectief dat Afrikaanse diaspora-ritmes combineert. Qua stijl mixen ze traditionele invloeden zoals Funana, Semba en Kuduro met moderne elektronische muziek, synthesizers en veldopnamen. Fiju Kichiora betekent huilend kind trouwens, in het Kriolu, dus het Kaapverdiaans Kreools. Hun debuutalbum, Rakoja, verscheen in 2024 en zorgde voor een doorbraak in de Portugese en internationale muziekscene. Het nieuwe werk, Ti Manche, is ontstaan uit het luisteren naar situaties die zich in het dagelijks leven afspelen. Het album, opgenomen in São Nicolau, São Vicente en Santiago, is opgebouwd uit gesprekken, veldopnames en fragmenten die wijzen op minder zichtbare lagen van de Kaapverdische context. Geweld, uitputting, grogue, dat is een krachtige, ongeagede rum, vergelijkbaar zo'n beetje met de Braziliaanse cachaça, meestal tussen de 40% en 60% alcohol. En ook herinnering en afwezigheid, al die zaken verweven zich hier. Het project ontstond uit rouw en het verlangen naar een land dat jarenlang alleen in de verbeelding bestond. Ti Manche betekent tot de dageraad en dat verwijst naar die periode. Niet als een afgesloten verhaal, maar als een opeenstapeling van ervaringen, spanningen en emoties. Fiju Kichiora.

Fijo Kichora. Soms klinkt het als een soort Portugese ken. En dan is er Jana Immert. Jana Immert is een, ook weer, net zoals vele vernieuwende muziek, elektronici van alle geslachten, in Berlijn gevestigde geluidskunstenares en componiste die werkt met ruimtelijke compositie, film en live performance. Haar werk verkent de grens tussen muzikaal geluid en ruis, waarbij ze uitgebreid experimenteert met veldopnames om meeslepende geluidsomgevingen te creëren. Ze houdt zich bezig met thema's als tijdelijkheid en vergankelijkheid, met name in de context van de ecologische crisis, en creëert atmosferische geluidswerelden die dissonantie en fragiliteit omarmen als reflecties van onze realiteit. Deze Immert heeft nu de soundtrack gemaakt voor Messengers, een documentaire van Jeffrey Zablotny uit 2025. Deze film is een poëtische verkenning van 3 ondergrondse telescopen in afgelegen gebieden van Canada, Japan en Antarctica, die een nieuwe manier onthullen om het universum van binnenuit te ervaren. Als het ware dromen we ondergronds, in de aarde. Alleen daar, beschermd tegen de overweldigende ruis van kosmische stralingen, kunnen de wetenschappers hopen de bijna onmerkbare sporen van neutrino's te detecteren. Die ongrijpbare boodschappers, messengers, die grotendeels onopgemerkt door het universum reizen. Het universum begrijpen begint namelijk eerder met luisteren in plaats van kijken. Luisteren naar de sterren, net zo goed als naar ons onderbewustzijn. Dat is het idee waar zowel de film van Zablotny als de soundtrack van Immert om draaien. Immert construeert een muzikale taal die voortkomt uit deze manier van luisteren. De puls wordt gereduceerd tot een langzame innerlijke ademhaling. En harmonie wordt een reeks zwevende resonanties. In plaats van de luisteraar emotioneel te sturen, moedigt de muziek aandachtig luisteren aan. Elke aangehouden toon en zorgvuldig gecreëerde stilte vraagt ons om op dezelfde manier met geluid om te gaan als de wetenschappers met hun detectoren, geduldig wachtend tot betekenisvolle signalen uit de schijnbare stilte tevoorschijn komen. De uitdaging is dus om het bijna onmogelijke gefluister van een neutrino te onderscheiden van deze overweldigende achtergrond. Immert's muziek weerspiegelt dat proces. Onder de schijnbare stilte blijven microscopische timbrefluctuaties, spectrale trillingen en subtiele harmonische transformaties in constante beweging. De film Messengers beweegt zich moeiteloos tussen bossen, bergen, mijnen, monumentale ondergrondse laboratoria, microscopische animaties en de enorme afstanden die neutrino's afleggen die in de buurt van zwarte gaten ontstaan. Immert bereikt een vergelijkbare vloeiendheid met geluid, individuele muziekfragmenten verschuiven tussen intieme, bijna lichamelijke resonanties en immense architectonische ruimtes zonder gebruik te maken van conventionele filmische middelen. Lange nagalm roept ondergrondse kamers op. Afgesloten akoestische volumes suggereren het binnenste van de aarde zelf, terwijl langzaam evoluerende harmonische velden zich lijken te ontvouwen over geologische in plaats van menselijke tijd. Door het hele album heen toont Immert een buitengewone gevoeligheid voor spectraal evenwicht. De meeste muzikale energie bevindt zich in de lagere en in de middenregisters, waardoor een warme, donkere klankomgeving ontstaat, waarin delicate, hogere harmonissen alleen verschijnen wanneer ze echt nodig zijn. Hybride timbres, zwevend tussen analoge synthese, bewerkt akoestische klanken en omgevingsresonantie, blijven opzettelijk ambigu. Instrumentale identiteit maakt plaats voor het gedrag van het geluid zelf. De soundtrack van Messengers duurt tijd een half uur,
is onze pièce de résistance voor vanavond. Veel plezier met Jana Irmerts Messengers. Tot volgende week.

0: Radio Centraal 106.7 FM. Maandagavond 7 uur, Afrobureau tot 8:30. We gaan van start vanavond met een Congolese zangeres die, wanneer is het, rond 1990, 91, overleed. Slachtoffer van AIDS, ook toenmalig. Mpongo Love. Je hoort ze hier in het nummer Monama Elima.
1: Monama, eh? Yeah. Monama, eh? Hey.

Arbenna was la voix la plus limpide du Congo. Een pongolof was dat samen met de groep Cheke Cheke Love. Met daarin onder meer ook, even kijken, ja, in Pompo Dees op saxofoon natuurlijk. Dit nummer, Monama Elima zeker was het. Nee, of welke heb ik gespeeld? Ja, Monama Elima, inderdaad. Compositie van Lutumba Simaro van de OK Jazz. De OK Jazz, die komt nu. Een nummer van begin jaren 70. Een nummer gecomponeerd door Yulu Mabiala. Yulu Mabiala die later nog een succesvolle solo carrière zou uitbouwen met zijn eigen groep. Ja, met verschillende groepen. Met Rumbaya, met Les Trois Frères, met... Les Trois Frères, dat waren drie zangers met dan het orkest. Rumbaya en daarna ook met de Kamikaze Loningisa. Yulu Mabiala was afkomstig uit Congo-Brazzaville, maar... zong de eerste jaar dus samen met Franco, goed bevriend met Franco, ook goed bevriend met de dochter van Franco, want hij huwde de dochter van Franco en werd zo dus de schoonzoon van Franco Luambo Makiadi. Yulu Mabiala leeft gelukkig nog altijd, maar speelt al heel lang geen muziek niet meer nadat hij... Wanneer was het? 15 jaar geleden of zoiets. Een hersenbloeding kreeg op het podium tijdens een concert in Congo, Brazzaville, in Pointe Noire, denk ik dat het was. Werd dan overgebracht naar Frankrijk voor verzorging en verblijft sindsdien ook in Frankrijk. Dus de OK Jazz, toen was het nog gewoon de OK Jazz begin jaren 70. De Puissant was er nog niet aan toegevoegd, met de nummer Selina, een compositie dus van Yulu Mabiala.

De fantastische gitaar van Franco, daarin Celina, van de Julu Mabiala, compositeur. Toen nog zanger bij de OK Jazz. En de volgende link naar het nummer is dat we een nummer gaan spelen van de broer van Franco, Bavon Marie-Marie. Dat was de jongere broer van Franco, die ook een heel goede gitarist was en die zijn eigen groep had opgericht, Orchestre Negro Succès. Was daar heel succesvol mee, was ook razend populair. In die periode als schone jongeman tot het noodlot toesloeg en hij na een ruzie met zijn vriendinneke kwaad in de auto stapte, of had ze ruzie? Nee, ik denk dat ze samen ruzie in de auto hadden en daardoor rees op een camion een zwaar verkeersongeval. We spreken nu over augustus 1970 in Kinshasa, zwaar verkeersongeval waarbij Bavon Marie-Marie overleed. Dus dat is ondertussen 56 jaar geleden, een dikke 56 jaar geleden, ik denk 3 augustus 1970, dat verkeersongeval plaatsvond in Kinshasa. En de gazetten stonden er dagenlang vol van dus, want Bavon Marie-Marie was de chouchou van alle jeune Kinoise. Toen, die vriendin, die heette Lucy, of dat was misschien niet haar officiële naam, maar dat was haar koosnaampje, Lucy. En Bavon Marie-Marie had ook een aantal nummers gecomponeerd voor zijn vriendin Lucy, zoals deze Mille Zaïre pour Lucy. Zaïre was toen de munteenheid in het, inderdaad, toenmalige Zaïre. Bavon Marie-Marie avec Negro Succès.

0: Zimbabwe. Zimbabwe met John Pounds. Oftewel helemaal John Pounds. Nee, Woemar. Nee, opnieuw. John Pounds, nee, Vuma Varanda, zo is het. Met het nummer Sarazwako uit zijn album Wakandi Nola uit 1993. En Sarazwako betekent Goodbye, Unfaithful Wife. Zimbabwe, dat was muziek uit 1983. Nu een van de moderne of de hedendaagse populaire artiesten uit de muziek in Zimbabwe, dat is Ja Prayas. En je hoort Ja Prayas hier met Ruzowa, hedendaagse muziek uit Zimbabwe. Voilà, het nummer start. Zo dadelijk zijn we vertrokken.
1: Aigle.
0: Ja, dat is duidelijk een vergissing. Aigle, dat is Fally Ipupa. Het Ja Prayas ging ik spelen, dus hier is Ja Prayas. Mijn excuses.

Giorgiara was dat met Achikele Giorgiara uit Ghana. Moderne Ghanese, ja, popmuziek is het eigenlijk. Deze Achikele uit zijn album Yau Boga was een groot succes voor hem. Mr. C, dat is ook een artiest-zanger uit een LP, Nyewonko. Ik denk dat dat album uitkwam zo op, ja, kwam uit op Asona Records in 1987. En daaruit het nummer Nana. Dat was nogal een raar begin. Door een knopje dat uit was, vielen de eerste tonen weg. Dus hier met het leiden.

Een klassieker van Abby Crenshill. Ik denk uit 1986. Papa Sammo. Waarin Papa Sammo, die al veel te lang buiten Ghana in Europa waarschijnlijk verblijft. Waar hij hem oproept van terug naar Ghana te gaan, terug naar zijn dorp te gaan. Omdat hij al veel te lang in de kou in Europa is gebleven. Papa Sammo. Rikketikketik. Dit komt uit Nigeria. Agbemi Sola Music Afroculture.

De plaat begon als een geweldige kraker in het begin. Stilletjes aan werd het veel beter naarmate de naald verder en verder vorderde. Geweldige jazzy highlife van Saint Michael. In de jaren 70 beschouwden een aantal van die highlife muzikanten zich als heiligen blijkbaar. Je had ook nog Saint Augustine en zijn Rovers dansband. Deze is dus niet Saint Augustinus, dit is Saint Michael, Saint Michael. Mr. Monkey, gevolgd door Professor Chike, uitgesmeerd over de volledige kant van deze LP. Ik denk ergens laat jaren 70 op het EMI-label in Nigeria verschenen. Dit zijn nog de Ghana Superbeats, ook opgenomen in Nigeria. Maar afkomstig uit Ghana.

bijna 8:30. Bijna het einde van Afrobureau. Weinig nog met twee nummers uit de rijke catalogus van

Nu zaterdag op de Summer Bummer, Alexander van Schlippenbach, samen met Paul Nielsen Love. Tweemaal Alexander van Schlippenbach, de eerste maal een opname gemaakt, een concertopname op de Total Music Meeting 98, met Alexander van Schlippenbach samen met drummer Tony Oxley in Digger's Harvest. En het tweede nummer, Japo, opnieuw Alexander van Schlippenbach, opnieuw met een drummer, Sven Ake Johansson. Japo, ook concertopname gemaakt in het Quartier Latin in Berlijn. Nog eenmaal Alexander van Schlippenbach, solo, the onlyest, the loneliest, part 1. Dit is de Final Frontier.

Een beetje rust met Frédéric Chopin. Zijn nocturne nummer 2 werd gespeeld door pianist Sandor Falvey. Paul Nielsen Love was ervoor met Ken Vandermark in Finnish Wood. Paul Nielsen Love samen met Alexander van Schlippenbach, ons eerste gast op de Summer Bummer 2026, zaterdag 29 augustus. Op vrijdag 28 augustus is Das B met drummer Tony Buck. We luisteren een solowerk van Tony Buck.

Repos Beni Felicite de Lama. Dat was een cantate voor alto van Johann Sebastian Bach met Andrea Scholl en het Orchestre du Collegium Vocale onder leiding van Philippe Herwegen. Terug naar de Summer Bummer van volgend weekend. We spelen een groot deel uit Self-Contained Underwater Breathing Apparatus van drummer Tony Buck. En hij speelt samen met Das B. Ook gesignaleerd op de Summer Bummer zijn dus tweemaal Maria Portugal. Samen met Marta Varelis op zaterdag en op vrijdag met het Erosao Septet. We gaan luisteren naar Maria Portugal met haar percussietrio, het Erosao percussietrio. En dit is Tripa.

De geweldige Jimmy Scott. When did you leave heaven? Met Charles Mingus op de bas. En Vasilena Serafimova in drie stukjes van drie pièces froides van Erik Satie. En y regardant à deux fois, passé en encore. Uit een nieuwe cd van haar, Melodies in a Bottle, samen met het quatuor Ardeo. Terug naar de Summer Bummer, naar zaterdag meer bepaald. Het trio Rodrigo Amado, Joël Leandre en Gerald Cleaver. Daar vonden we niet echt iets van, daarom Joël Leandre toch wel. Met Kevin Norton, Winter in New York, deel 5 en misschien 6.

Joël Leandre en Kevin Norton, bas en vibrafoon en percussie. Winter in New York 2006, dat was deel 5. Zelfs nog een klein stukje van deel 6. Dit was de Final Frontier. Vrijdag en zaterdag is er de Summer Bummer. 28, 29 augustus in de Trix hier in Antwerpen. Voor het volledige programma verwijs ik u graag naar soundinmotion.be of trixonline.be. Ik ben er terug binnen een kleine maand. Tot dan.

Welkom op de 106.7 Radio Centraal. Het is 6:27:54 hier in Antwerpen en omstreken. En u bent al wakker natuurlijk, want jullie staan allemaal zowat op het balkon of naar buiten te turen voor de laatste stonden, de laatste minuten, de laatste van die maansverduistering. Misschien volledige maansverduistering, maar toch wel behoorlijk. En zeker nu, ik heb het begin proberen mee te volgen. Het was niet veel soeps. Het is te zeggen, het was heel veel soep en weinig maan. Weinig maanballetjes, maar veel soep. Toen ik op de parking van de fabriek stond en ik de maan terug kon lokaliseren... hebben we er toch nog wel even naar gekeken en zou ze nu toch wel stiltjes aan terug volledig onbedekt mogen worden. Ja, en het is dan ook wel bijna, het is zo stiltjes aan licht aan het worden, dus het is de hoogste tijd voor na de nachtshift. Na 5 weken hebt u dat moeten missen, maar... Dat is allemaal oké. Ik heb jullie niet gemist en jullie hebben mij waarschijnlijk ook helemaal niet gemist. Er was voldoende entertainment op deze radio. En voldoende om u mee bezig te houden, om over te kniezen rondom de radio en rondom dit programma. Maar, zwart, blijf rustig kijken naar dat kleine sikkeltje dat wat groter wordt voordat het helemaal verdwijnt terug in de ochtend stond. Had ook wel een mooie titel geweest voor een programma natuurlijk. In de ochtend stond. Voilà, dit is terug live Technics Jan op de 106.7. Tot spijt van wie het benijdt, hier zitten we terug. En 5 weken, 6 weken weg geweest, dus er valt wel heel wat te vertellen, maar we zullen dat in schokjes doen. Toch wel wat herinneringen ophalen, dat wordt wel leuk de komende paar uitzendingen. Maar we hebben vandaag, deze maansverduistering. U had natuurlijk ook de gelegenheid om op 12 augustus 's avonds de zonsverduistering mee te maken. Maar bon, ik ben al vooruit aan het lopen op wat komen gaat. Laten we beginnen met die jingle, terwijl dat jullie rustig naar de hemel staan te turen om die mistige maan toch maar te lokaliseren. Het is toch wel... Het is de moeite sowieso, dat natuurfenomeen. Bedenk dat het... Wat voor effect dat moet gehad hebben zo'n 10.000 jaar geleden of 3 of 4 of 5.000 jaar geleden of zoveel 10.000 jaar geleden op de sapiens die toen al op deze aardkloot rondliepen. Maar met iets minder morgen dan heden ten dag. Nou, dat komt wel in orde. Na de nachtshift, wij zijn vertrokken nog tot 8 uur op de 106.7 Radio Centraal. Tot wanneer de Deb hier haar programma komt doen tussen 8 en 9. Zo, tijd voor... Wacht. Even de jingle ontsluiten.

Voilà. En nu zijn we echt van start gegaan. Nou, het is te zeggen, laat mij nog even terugtrekken.

Misschien moet ik toch eens voor een maxi-versie gaan van deze jingle. Dit is toch wel erg kort. 2 minuten 30 en dat op min 8. Dat is 10%, nog 8% meer. Dus, allee, dat is bijna 3 minuten. Dat is toch niet van doen.

Ik ben hier van harte.

0: Mooi. Ja, een spannende aflevering van na de nachtshift, na de zonsverduistering.
1: Nee, het is niet waar. Dat is een negentje.

spanning hier in Noord-Spanje stijgt ten top. Spannend met al die wolken. En dan weer wel en weer niet. Zonlicht. Het is toch wel een hele uitdaging, een beleving om een goed plekje te vinden voor de volledige zonsverduistering 1 en dan nog eens apart van de miljoenen kijkers die een stukje mee willen genieten van dit fenomeen en toch wel met horden soms samen troepen op plateautjes met misschien een wat beter zicht, maar die wolken heb je toch niet zo snel in de hand.

0: U hebt het misschien door of niet, maar dit is live opgenomen op die 12e augustus ergens in Noord-Spanje.
1: We worden hier ook begeleid op de achtergrond door het groot klokken... Ik wou zeggen klokkenkoor. Dat is het misschien wel, dat hier een serenade, een shamanistische serenade brengt ter gelegenheid van de zonsverduistering. Ik heb gevraagd of ze lid willen worden van Radio Centraal. Sommigen zagen het zitten, anderen keken me verschrikt aan. Ik weet niet waarom. Maar sommigen toonden toch wel interesse en geven het beste van zichzelf. Luisteren we gespannen mee naar deze zonsverduistering symfonie.

De heidense rituelen die weer zelf op de andere kant van de berg tegenover het symfonisch orkest hier beneden houden, die knippen we er veiligheidshalve uit. Willen het gehoor, de luisteraar van de Radio Centraal, niet al te zeer shockeren. Genieten we vooral verder van deze symfonische impressie van een zonsverduistering.

Nu lijkt de zon wel op het eerste kwartier van een wassende maan. Niet wat gesluit door wat avondwolkjes. Sonja, heb jij er enig idee van hoe laat het momenteel is? Want het is natuurlijk, het is een opname, het is helemaal niet live. Wie weet. Het is 9 minuten na 8 uur 's avonds op deze woensdag 12 augustus 2026. Hier, en bij ons komt de zon, de overschot van de zon komt er weer wat sterker door van achter de wolken. En zo lijkt het wel een gelig eerste maankwartier.

0: Ik weet niet wat dat technisch zijn momenteel in de studio aan het doen is. Ik hoop dat hem af en toe toch wel eens een muziek zien opzetten, want anders wordt dit wel heel saai. Je hebt dit allemaal al meegemaakt.
1: Dus... Sorry, Jan. Hey,
0: maar misschien niet aan de volle 100%.
1: Nee. Mag ik verder doen, ja? Ik probeer gewoon een pijpje te stoppen voor mij, hè? Bij het sfeer.
0: Voor ons is dit ook wel bijzonder spannend, want hoe hoog wij ook gekropen zijn, ja, het kan altijd wel blijkbaar ietsje hoger, ietsje beter, ietsje uitdagender, ietsje, nou. We hebben alle bagage al helemaal een bergtop hoog gesleurd via allerlei beestenpaadjes. Dat zijn we gewoon. Om toch wel naar dit bijzondere natuurfenomeen te komen kijken. Het is de tweede keer dat ik dit meemaak, 1998. Bijna midden augustus 1998 was ik daar ook voor de eerste keer getuige van. En dat heeft duidelijk wel een blijvende indruk nagelaten. Daarmee dat ik Swinging Sunny helemaal opgedragen heb van rij naar dit punt, hier. Van daaruit gaan we kijken. En voilà, zo zijn we hier gekomen. En ja, Sonja weet hoe laat het is. Tijd om de glazen nog eens te vullen.
1: De vorige zonsverduistering die ik meemaakte was volledig in Noord-Frankrijk waren we toen afgezakt. En dat was op 11 augustus 1999. Jan, onthouden we het deze keer, hè? Een glaasje bubbels.
0: En dan kom je tot de constatatie dat de zonsverduistering toch iets langer duurt en dat je toch te weinig alcohol mee naar boven hebt gesleurd. Oh, oh, oh.
1: Een zonsverduistering duurt wel iets korter dan een maansverduistering. De snelheid van de sterren, de planeten en de manen liggen wel wat anders.
0: Het is allemaal minuut aan minuut. Het is geen reportage of zo. Het is eigenlijk live, maar niet live. Uitgesteld leef.
1: En hij wil dan dat ik een muziekje opzet terwijl hij er de hele tijd over aan het lullen is. Come on, ja.
0: Het is nu een heel raar licht. Heel raar, het wordt avond rondom ons, maar het heeft een hele specifieke, gelige, gebroken lichtkleur. Anders dan anders. Je zou opkijken, mocht dit gebeuren zonder dat de zon verduisterd wordt, dan zou je raar opkijken. Het is ondertussen 7:45. En we gaan voor die laatste 25% van de zon in. Dus in Antwerpen heeft men, Sonja, in Antwerpen heeft men dit nog allemaal kunnen zien. Daar kon men volgens mij tot een 89% of 90% gaan. Dus ik denk dat we nu dat wij hier nu in Noord-Spanje aan de 80% zitten. En wij gaan nog even door.
1: Moet ik een muziekje opzetten?
0: Toch wel erg spannend.
1: Muziekje? Nou ja, dat symfonisch shamanenorkest klangelt nog steeds op de achtergrond. Die konden er ook niet genoeg van krijgen. En die voelden ook die speciale vibraties.
0: Ik heb hier een handverrekijker bij met daar die filter door. Je kan daardoor eigenlijk niet zo heel veel meer zien dan die gelige bol die groter is dan met het gewone oog. En dan die hele zwarte contouren van de maan die zich aftekenen tegen dat gele oppervlak, dus dat schijnen oppervlak van die zon. Hele scherpe contouren. En dat kan je beter zien met een verrekijker, ja, tuurlijk.

0: kussen. Krampachtig schreeuwen. Wat is er mis? Wat is er mis? Wat is er mis? Toch ongelooflijk dat die man net die volledige zon bedekt. Dat die afstanden zo perfect zijn. Het begint hier stilaan avond te worden, maar dan met dat heel speciale... Wat, klopt het, Sonja? Met wat geel licht rondom ons? Of hoe kan je het beste omschrijven? Alles is nog te zien, maar het is zo... Het licht is gebroken, echt. De schaduwen zijn er nog, maar helemaal niet zo scherp. En het is niet zoals er een wolk voor de zon komt. Het is wel degelijk... Het heeft dat speciale... kleurfilter effect. We zitten bijna aan hetgeen dat ze in Antwerpen hebben kunnen zien of kunnen zien op 12 augustus van op het Mas of waar dat het ook mogelijk was.
1: In dichte drommen samen.
0: Ik hoop dat iedereen daarvan genoten heeft, is nog van aan het genieten.
1: Nagenieten.

Even voor de duidelijkheid voor de luisteraar, er is maar één spoor dat momenteel opstaat. Het geklingel van het Shamanorkest. Dit, u krijgt alleen het geluid, behalve dan de microfoon die nu af en toe openstaat. U krijgt alleen het geluid dat toen op dat moment, op 12 augustus, 's avonds is opgenomen.

0: toch een vrij bijzonder, uniek moment. Niet omdat je kan het zo wat om de x tijd wel ergens ter wereld gaan opvolgen, maar toch voor ons toch wel uniek. Mijn tweede keer, een volledige alweer. Sonja?
1: Nee, ik heb enkele gedeeltelijke gezien in de jaren 70.
0: Ja. En herinneringen of zo? Of heb je specifieke herinneringen van toen?
1: Nee, ik weet dat dat tijdens een dag, in het midden van een dag was. Tijdens de schooluren en dat op de speelplaats was. En dat we met de juf naar de speelplaats gingen en dat we allemaal met een brilje hebben gekeken. Ja, en dat was wel speciaal, maar ja, dat was het dan. Hè.
0: In 1998 was ik, 14, 15 jaar. Heeft voor mij wel een blijvende indruk. Nee, 14, 15, nee, klopt eigenlijk niet. Ik was iets ouder dan 14, 15 en dat heeft dus een blijvende indruk op mij nagelaten. Zo, ja. Het is nog een fijn sikkeltje. Ik vrees nu al dat wij zo meteen ietsje hoger zullen moeten gaan krapen. Het is spannend. We hebben erom gewet, een fles cava hebben we erover gewet. Wie heeft gelijk? Wie haalt het?
2: Ik heb gewonnen.
0: Wie mag de fles leeg drinken?
1: Die is al leeg.
0: Ja, die is al leeg.
2: Straks.
0: Ja, en de auto staat heel ver. Oeps.
1: Beneden aan de berg.
0: We zullen wel een andere bron moeten aanboren, vrees ik. Maar toch wel zeggen dat we vanavond ook wel, toch wel veel geluk hebben met het weer. Er zijn heel wat nevels. Inderdaad, stof en vochtnevels. Er zijn wat wolken, maar voor de rest is het hier ook wel open lucht. Er zijn geen bosbranden in de buurt, waarvoor dat we ook al heel wat schrik hadden gezien de toestanden in Frankrijk en Spanje en Portugal. Dat het eigenlijk compleet uit de hand aan het lopen is. Oh, we komen aan de laatste 10% of zo van die zon. En dan is die helemaal weggehapt. Weggehapt door de maan. Je kan nog niet met je blote ogen naar de zon kijken, want dat doet te veel pijn. Maar als je rondom je kijkt, dan zie je je eigen schaduw heel zachtjes. En je ziet alle licht eigenlijk. Ook wel wat gefilterd. Het groen komt er wat groener uit. Het geel komt er wat geler uit. Een aantal kleuren worden toch wel wat geaccentueerd. Sonja is nog helemaal niet zo bruin na 4 weken bakken. De ene hittegolf naar de andere, blijkbaar, in deze zon. Oh, la la la la la. Nog een klein sikkeltje. Laat is het moment? 20:22.
1: Om 29 zou het worden.
0: En binnen 7 minuten zou het inderdaad het hoogtepunt van deze zonsverduistering zijn.

0: Het is bijzonder hoeveel dat je nog kunt zien. Zo één...
1: met zo weinig zon. Zo'n klein sikkeltje zon is wat er toch nog heel veel te zien.
0: Je kunt alles nog zien.
1: Ja. Maar wel met die het is een hele filter, een gelige filter die erover ligt. Indrukwekkend. Dit wordt bijna aftellen, want die sikkel wordt steeds smaller en smaller en smaller. En dan zie je die twee hoekjes eigenlijk stilaan terugtrekken.

het is me toch ook niet ontgaan dat het hele leven stilaan stilvalt. Het zijn in ieder geval de toeristen en zo die hun posities hebben ingenomen, denk ik. En toch ook wel heel veel mensen die met een brilletje staan kijken. Dus die is ook wel plots een heel stuk rustiger geworden. Al horen we de vogels en sommige insecten toch nog altijd bezig.

steeds zijn schaduw te zien. Er is bijna niets meer van over van die zon. Je kan ze nog altijd niet aankijken. Het is een heel bijzondere, bijzonder zacht blauwe lucht. Er valt nog altijd heel veel te zien, terwijl dat het licht ook stilaan wegvalt.

dit is toch wel een witte bol aan de hemel waar je nauwelijks naar kan kijken. En toch is alles licht. En de natuur weet het ook even niet meer. En wij... Daar komt de duisternis.

0: speciaal kleurenspel nu. En daar krijg je die corona. Daar. Ja, doe nu die bril maar uit. Yeah, wow. Het is alweer ongelooflijk. Het is nog een klein beetje dat rode. En je hebt die mist rond die heel magisch uitstraalt als een heilige aureool. Ik heb aan de linkerkant nog een beetje rood. Maar voor de rest hebben we nu 1 minuut en een half om de bril af te zetten. En dit heel speciale, die hele speciale donkerte rondom rond mee te maken, te beleven. De vogels trekken in allerijl richting hun nest, want ze zijn het even kwijt. De nachtdieren beginnen nu op te nemen en de rest is gaan slapen. En kijk, die maan die past perfect. Die past perfect over de zon. Ongelooflijk. Zo, zie je dat links daarvan nog steeds dat rode? Mm-hmm. Wat zou het zijn? Nu ben ik met de verrekijker aan het kijken en ik zie dat nog steeds. Nu zie ik dat aan beide kanten verschijnen. Steeds meer aan de andere kant, want we zijn ondertussen die 1 minuut is aan het lopen. En daar komt die eerste zonnestraal al terug. En krijg je helemaal. Ja, krijg je dus weer dat hele speciale licht. En dat gaat nu zo snel. Dat tegen zo'n enorme snelheid. En dan krijg je dus weer. En dat is al te heftig voor met je blote ogen aan toe te kijken. Dus dan moet je terug die filter gebruiken. Dus we hebben, zonder het te weten, hebben we al 1 minuut, een half hier kunnen kijken naar die zonsverduistering. En ja, nu zijn we terug verplicht van die eclipsbrilletjes terug op te zetten. En kunnen we nu terug. En dat komt met een enorme snelheid, dat licht.
1: Zo rond de 3000 km per uur is dat zo'n teken. De onaardse, aardse lichteffecten.
0: Net boven onze horizon krijg je dat echte, felle, bijna ledlicht, dat koude ledlicht, dat eerst doorkomt.
1: Je hoort het gechirp op de achtergrond dat meer op de voorgrond komt ook. Het nachtelijk gechirp. Dat zo meteen ook weer verdwijnt met de heropkomst van het licht van de zon.

We zijn wel over dat hoogtepunt waar we zo lang hebben op gewacht. Het was toch alweer een zeer magisch moment. Zo kort, zo ijl, zo vergankelijk.

En wij kunnen nu stilaan beginnen aan 13 augustus 2026. Een extra dag in de dag.

die finsternis en

nachtdieren zijn ondertussen teruggestopt. De dagdieren zijn ondertussen ook gestopt.

fel witte licht komt nu steeds meer weer tevoorschijn. Maar omdat het avond is, zal het hier op deze plaats waar wij staan ook wel redelijk snel gedaan zijn. Ik ruim dus nog even verder de berg op. Dat is het geluid van het filtertje, de Eclipse filter. Ik ga niet snel genoeg de berg oprennen om de zon achter de berg te zien verdwijnen. Dus nu komt er een heel andere duisternis zo meteen. Maar de dieren

0: kussen.
1: Is er een stukje vinyl? Historisch vinyl, picture disc. Een 1998 op Markant. Naar aanleiding van die zonsverduistering.
2: Een verbaasde merel, opgeschrikt. Zelfs die insecten zijn de kluts kwijt.

Het was voor ons eerder weinig zee. Geen zee eigenlijk. En zodanig veel zon. Oei. Dat er van dat derde. Maar de herfst.

Au, au, au. You are the sunshine of my... Sacha Distel, alle twee verkeerd en Brigitte Bardot. Ooit nog, ik denk een van de eerste relatie. Ja, een van de ja, vroege in een lange rij van Brigitte Bardot. Jammer dat ze niet tot inkeer is gekomen voordat ze stierf. Oh, wacht even. Nee, nee, nee.

Jean, wat stak daar nu weer in, jongen, in die platte tas. Fantastisch. Zo. Fijn dat u ervan genoten hebt. Goedemorgen uit Antwerpen. Dit was na de nachtshift op 28 augustus. Nog 6 minuten en dat laat ik graag.

0: Beste mensen, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Mr. Montenegro.
0: Ik heb een hele slechte nacht gehad, dus ik kan u verzekeren dat de ochtend niet beter is. En sorry Bruno dat ik hier toch dik tegen mijn goesting sta. Mm-hmm. Want ik sta recht, ik zit niet, ik sta. Dan kan ik ook rapper gaan lopen hier. Sabiet. Toch een aantal belangrijke doden deze week. Dolly Parton is dan gestorven. Dus ik dacht, ik pak een singeltje mee van haar, maar ik heb dat dan maar niet gedaan, want iedereen post nu niet eens. Iedereen is niet eens fan van Dolly Parton. En natuurlijk, Radko Mladic is gestorven. Voor sommigen een held, voor anderen een misdadiger. Voilà.
1: Maar de muziek past heel goed bij ons album van vandaag.
0: Wat is het album van vandaag, beste lezende, voor de lezende luisteraar?
1: L'Étoile Mystérieuse. Want het zit ook een beetje met bizarre, absurde dinges. Voor de eerste keer echt wel zwaar bij Hergé. We zitten in 1941. Hm. Wanneer het wordt aangekondigd, L'Étoile Mystérieuse. Dat is ook een vrij moeilijke nacht voor Schuifje.
0: Ah, voilà. Trouwens, voor de nieuwe lezende luisteraar, het programma heet De Ochtendjuwelen van Psycho Kev. Dus, ja.
1: Het begint wel goed, hè?
0: Ah, je gaat direct beginnen voorlezen. Vas-y.
1: Gewoon één stukje.
0: Vas-y, mon loup.
1: Quelle nuit magnifique. Mais quelle chaleur. On se croirait en plein été. Une étoile filante, vite, Milou. Un vœu. Au lieu de faire des vœux, tu ferais beaucoup mieux de regarder devant toi. En dus op het derde plaatje, als Milou dat heeft gezegd, loopt hij tegen de paal. En je ziet heel veel sterretjes.
0: Sinds dat jij hier die beeldjes hebt beginnen voorlezen...
1: ja.
0: besef ik dat er veel meer lagen liggen in die kuifjesstrip dan ik dacht. Mm-hmm. Even terzijde, Linda van de Mechanic,
1: ja.
0: Ze had het dan over mijn favoriet album, de Juwelen van Bianca Castafiore. Mm-hmm. En ze zegt, dat is eigenlijk een boek dat vooral Bob de Moor is. Omdat ze met die man... ze kent je wel wat. En ze zegt, dat is typisch de humor. Dus heel veel van die grappetjes, zeker als hij erbij komt in de Kuifje-reeks, zijn typische Bob de Moor-grapjes. Goed, ik wou misschien vertellen voor Radko Mladic, maar ik heb er niet zoveel zin in. Misschien moet ik dat toch doen, omdat ik toch goed geplaatst ben om daarover te kunnen commentariëren. Ja. Ja, dus die... Eigenlijk moeten we dan beginnen in de jaren 80.
1: Mm-hmm.
0: Tito is dood en Joegoslavië, wat dan nog een eengemaakt land is in theorie, geraakt in een economische crisis. Maar Joegoslavië, wat wel een socialistisch regime, maar was een vrij land. Maar het was niet pro-Westen, het was ook niet pro... Het was eigenlijk meer pro-Westen dan pro-Sovjet-Unie, want daar hadden we altijd ruzie mee. Maar toch een doorn in het oog van het Westen.
1: Ja.
0: En dan begint dus het Westen met in de jaren 80 mee de meest extremistische figuren te sponsoren. Hè? Milosevic, Tudjman en dan die Izetbegovic van de moslims. Die kregen dan geld uit de Arabische wereld. Dus dat begint al in de jaren 80, dat sponsoren, omdat ze, het Warschau-pact was er nog. Joegoslavië had een van de grootste legers van Europa en zelfs ter wereld. Want iedereen heeft een pistool in huis, hè, daar.
1: Mm-hmm.
0: Elk huis heeft een wapen, hè. Dat, ja, dus ja, dat begint dan al, hè. En dan is er die burgeroorlog en dan de Slovenen. En ook gelijk hier, hè, de Vlamingen te zeggen. Het is hier we hebben hier veel schulden, waar moeten wij betalen voor die walen?
1: Mm-hmm.
0: En die walen die zeggen dan, die Magnet zegt bijvoorbeeld, België heeft voor ons alleen maar zin als er sprake is van solidariteit, waarmee hij bedoelt, zolang dat de Vlamingen blijven betalen, heeft België voor ons zin. Maar dat was dus daar ook het geval, dus dat land valt het tegen. En Bosnië, wat een fictief, wat eigenlijk een onbestaand... dat is eigenlijk een onbestaand land, is ook een onbestaand... heeft nooit... Ooit in de 14e eeuw was er een Bosnische staat, maar dat was eigenlijk een Servische koning met een Servische bevolking. Dus er is eigenlijk historisch geen ene grond om Bosnië of Bosnië en Herzegovina. Maar goed, die stemmen, die verklaren zijn toch onafhankelijk. En de Serviërs zeggen, wij doen niet mee, wij willen bij Servië in Bosnië. Omdat de Tweede Wereldoorlog nog heel hard leefde. Waarbij dat dan de Kroaten en de moslims de Serviërs hebben afgeslacht,
1: mm-hmm,
0: in Bosnië. Dus de Bosnische Serviërs die zeiden, wij doen even niet mee, wij blijven liever bij ons moederland Servië. Maar even nog één ding over die Mladic en dan stop ik erover. Tijdens die burgeroorlog hadden de Verenigde Naties veilige havens ingericht, van die safe havens, en dat waren steden, waaronder Tuzla en Srebrenica en zo, waarbinnen geen wapens mochten worden gedragen, maar die ook door de Serven niet zouden worden aangevallen. Dat was toen een soort van deal. Maar wat gebeurde er? Moslim-extremisten die gebruikten die safe havens om van daaruit aanvallen uit te voeren, onder andere Tuzla, Srebrenica, op de Servische dorpen er rond. En de Servische bevolking in die dorpen af te slachten. Mm. En de blauwe helmen, die deden daar niks tegen. En de leider van die slachtpartij was de muzulman, een crimineel, Nasser Oric. Oké, Mladic, die... Maar Mladic heeft als kind zijn grootvader en zijn familie zien afslachten door de Oestasjas. En dus die nadert en die zegt van, ja, oké, tegen de blauwe, maar wij willen wel de daders van die slachtpartijen. Ja, fijn. Die werden niet uitgeleverd, dus hebben ze inderdaad heel die mannelijke bevolking afgeslacht in Srebrenica. En ja, je kunt dat niet ontkennen, dat is gebeurd, hè. Maar dat was een wraakpartij natuurlijk. En, dus voor heel veel Serviërs, dat was gewoon iemand die voor hen opkwam en die hen verdedigde. Ja. Als ik vanuit Montenegro-Kroatië binnenrijd, of als je vanuit Montenegro-Kroatië binnenrijdt, dan zat er aan de grens een gigantisch groot bord aan de Kroatische kant met een gigantische foto van een Kroatische generaal. Die is veroordeeld ook voor oorlogsmisdaden in 1995. Welkom in het land van generaal Kratjanin, geloof ik. Dus voor die Kroaten was die misdadiger ook iemand die het voor hen opnam. Dat is een beetje het probleem. Hè?
1: Maar dat is hetgeen dat heel veel mensen niet zo goed begrijpen. Dat is die eeuwenlange geschiedenis die wij hebben. En alles is een wraakactie.
0: Ja.
1: Mensen gaan dat dan bestempelen als... dat is een oorlogsmisdaad eigenlijk. Zelfs in de middeleeuwen... Dat is altijd geweest, dat is zelfs vandaag nog.
0: Ja.
1: Als er een oorlog start, dan worden er mensen gedood. En, ja,
0: weet wat er ook gebeurt natuurlijk in de Joegoslavische burgeroorlog? Het eerste was dat ze gevangenissen openzetten en tegen die misdadigers zeggen, kom mee met ons vechten. Mm. Wat de Russen nu ook doen in Oekraïne. Ja. En waarschijnlijk de Oekraïners ook. Maar ik wil nog één ding zeggen. Het is niet... historisch gezien hebben de Serven en de Kroaten altijd vreedzaam samengeleefd en zelfs samengewerkt tegen hun respectievelijke bezetters. Ja. Zelfs de Albanese en de Serviërs hebben historisch gezien nooit conflicten gehad. Tot sinds Tito eigenlijk. Ja. Of 20e eeuw. Maar ervoor waren er ook geen... Zelfs met Albanese waren er eigenlijk niet zoveel conflicten. Maar goed. Dus dan gaan we nu wat Joegoslavische muziek spelen. Hè.
1: Ja, en iets positiefs dan. Want oorlog en...
0: Ja. Het is New Wave. Joegoslavische New Wave.
1: Dat is keigoeie.
2: Dames en studio Jugoton Expressa, Dennis en Dennis. Zapravo, Davor i Marina. Davore, vi ste i vokalni solista.
3: Da, pijam.
2: Ali ste istovremeno i kompletni orkestar.
3: Da.
2: Rećete kako to uspijevate?
3: To danas nije problem.
2: Šta svirate?
3: Pa sviram uglavnom klavijature, znači elektronske instrumente s klavijaturama, synthesizer, električni klavir, vokoder, a ritmičku sekciju svira rita mašina, koju isto tako treba isprogramirati.
2: I kad nastupate imate dovoljno ruku, nogu da sve to obavite?
3: Ne, zato trenutno i ne nastupamo. Ovaj.
0: Misschien een woordje uitleggen. Dat was een interview voor de radio, waarin de interviewer, we spreken over 1983, niet zo goed weet wat elektronische muziek is. En dan vraagt hem dus om Davor, de zanger van Dennis en Dennis. Dennis, wat speelde jij eigenlijk? En dan zegt hij, Davor, ik speel eigenlijk alles. Hè. Toetsen, zingen, enzovoort. En de vocoder, enzovoort. Oh, en hoe doet jij dat dan als je optreedt? En dan zegt hij, Davor, maar wij treden niet op. En dan begint dus het nummer.

0: Het liedje net T.I.A., dus jij en ik, hè, toi et moi. En zij zingt dan van, oh, je ruikt naar de zee, mi recherche namore, je ruikt naar de zee. En dan zingt ze, de laatste autobus vertrekt zonder ons. Oh, oh, oh, T.I.A. Suggestief, mag ik wel zeggen.
1: Dat is ook s'avonds dan.
0: Ja, s'avonds, s'nachts, die blijven op het strand liggen poepen. Hè. Mm-hmm. Oh ja, want dat deden die dan. Hè. Ja, de laatste bus vertrekt zonder ons. Mm-hmm. En dan nog. Voilà, een beetje New Order erbij, afgekeken. Ja, en wat is nog met ons kuifken?
1: Dus op de eerste pagina merken ze die ster op. Die heel fel aan het schijnen is. Ça m'intrigue aussitôt rentré, je téléphone à l'observatoire. Dus er is nog een observatorium.
0: Ja.
1: Allô, l'observatoire. Voici, monsieur. Je viens de remarquer dans la grande ours une grosse étoile très brillante. Pourriez-vous me dire... En Milou zegt... Demande lui aussi pourquoi il fait si chaud. Want het is eigenlijk heel warm.
0: Ja. Het is een onheilspellende, drukkende warmte, ja. Warmte die onverklaarbaar is in het koude seizoen. Want het is herfst of winter.
1: Maar, ik dacht herfst.
0: Herfst, ja. herfst. Goed, een geheimzinnige ster. Een andere geheimzinnige ster die pijlsnel de hoogte inging en dan uitdoofde, is die van Jason Hardy. De zwarte...
1: Die ken ik niet.
0: Ah, oei. Al 3 weken is er een ongelooflijke hetze aan de Universiteit van Gent en in Cambridge. In Gent is er een Nederlandse prof, Bauke de Vries, die heeft budget gekregen om onderzoek te doen naar onder andere liberalisme. En die mag, omdat hij budget heeft, mocht hij dan binnenkomen bij Gent. Die had beurzen gekregen en die stelt dan een team aan. En een van zijn leden is dan de Nathan Kofnas, een Amerikaanse Brooklyn-Jood, die onderzoek doet naar, hoe hij dat noemt, naar erfelijkheid en intelligentie. En door groepen. En dan dus tot gemiddelde komt. En die ontdekt dus, zijn onderzoek is controversieel, en hij had dan zo de laatste weken zijn pijlen gericht op een zwarte, de jongste zwarte prof ooit in Cambridge, en ook denk ik de enige, die een beetje een posterboy was, een knappe gast, sportief, publicaties.

0: Ja, ondertussen duiken er schooldiploma's op, waar het blijkt dat je, als je naar school kunt lezen en schrijven, die verklaarde dan, hij was wel heel sportief, dat hij op 35 dagen 30 marathons had gelopen. Wat fysiek niemand kan, zelfs de beste marathonloper ter tijde kan dat niet. En hij beweerde dat hij dat wel deed, om dan geld in te zamelen voor het goede doel. Allemaal van die leugens over zijn persoonlijke prestaties, dat klopte niet. En ook zijn wetenschappelijke publicaties, die waren eigenlijk bijna allemaal plagiaat.
1: Uh-huh.
0: En dat is ook aangetoond. Enfin, ik heb dat artikel gelezen van die Kofnas. Ik bedoel, dat de wetenschap, het wetenschappelijke palmarès van die Ardy, dat was echt, dat was gewoon een wetenschappelijke fraudeur. Bon, dat is dan uitgekomen omdat je Kofnas heel erg anti-Cambridge is en tegen hun diversiteitsbeleid. Want hij is echt zo, speelde eigenlijk vals. Hè. Je moet mensen op hun merites beoordelen en aanwerven en niet op hun
1: afkomst.
0: En die RD heeft dan, omdat hem door de mand viel en de storm heel grote proporties aan, heeft hij dan zelfmoord gepleegd.
1: Wow.
0: Ja. Daarover heb ik ook juist iets gelezen van een Turkse Nederlander, een journalist in Elsevier, die dan heel kwaad is van, op die manier, een Turkse Nederlander, die zegt van, op die manier, door zelfmoord te plegen, behouden nog altijd het scenario en je behoudt de controle over je eigen. Dus voilà, maar ondertussen, die Kofnas die dan zo half zijn gat bij op de Universiteit van Gent werkt, is dat nu zo wat buitenspel gezet en mag Gent, hij mag eigenlijk niet meer in de lokalen komen, want Petra de Sutter vindt dat allemaal zijn schuld is. In een notendop is dat wat er gebeurt.
1: Mm-hmm.
0: En zo wereldwijd, wetenschappers die het opnemen voor Kofnas en dan in Gent proffen die het dan opnemen voor Petra de Sutter. Enfin, dat is een heel gedoe. Ook omdat er binnen de vakgroep wijsbegeerte intern al die proffen onderling, die wilden die Kofnas niet. Van die vooropgestelde klachtbrieven circuleerden om dan te zeggen, ons welzijn, wij voelen ons niet meer veilig. En dan, omdat die Kofnas daar rondloopt, een beetje een kindertuin, vind ik dat allemaal. Maar erg natuurlijk van die zwarte prof die dat dan, Ardy, die dan gewoon uit het leven is gestapt.
1: Uh-huh.
0: Die was ook heel jong nog. Hè. Uh-huh. Dat was dan een van de thema's van. Ik wou dit nummer trouwens spelen terwijl je de Zwarte Ster las, maar ik was het vergeten, omdat ik dat goed vond als achtergrond.

0: En toen?
1: En toen... De spanning. Dus Kuifjen en Bobby gaan naar het, naar het conservatorium. Naar het observatorium. Maniveris. En ze bellen aan. Pas de reur en encore grossi. Je voudrais parler au directeur de l'observatoire. Monsieur le directeur est occupé. Ze doen de deur dicht.

0: vind dat ook knap dat die Kuifje daar voor de eerste keer in zijn leven aankomt en direct een directeur vraagt en ook de naam niet kent, maar die gewoon dat lef heeft en hij wil iemand op zijn niveau spreken, namelijk de directeur. Mm-hmm. Ik vind dat toch knap dat je dat kan.
1: Maar dat is ook Kuifje, hè? En ondertussen, dit is het 10e album van Kuifje en ik denk dat Kuifje toch al wat bekend is. En ja. Dus vandaar dat hij zich permitteert.

0: Ondertussen, want ik heb dan dat goedkoop abonnement op de Groene Amsterdammer. En dat is €15 voor 10 weken, inclusief dus het magazinetje zelf thuis geleverd door het postbodetje. En er stond een artikel in, gewoon kort. De eurobriefjes zijn 20 jaar oud en de eerste briefjes van een euro, er is een, toen een wedstrijd voor uitgeschreven. Ja. En een Oostenrijker heeft die gewonnen, namelijk een Oostenrijkse Robert Kalina. En de opdracht was toen, al die briefjes moeten dus een ontwerp voor hebben. Maar er mocht niet verwijzen naar landen, naar personen, naar naties. Het moest abstract zijn. En het moest eentje uit de prehistorie, eentje uit de Romaanse periode, de gotiek. Dus elk van die dingen had een thema. En de winnaar was in Oostenrijker, die had dan onbestaande bruggen ontworpen voor op de briefjes. En onbestaande gebouwen met open deuren en open ramen, als symbool voor Europa, dat bruggen, dat verbindt. Mm-hmm. Of Europa dat een open huis is, waar iedereen transparant is. En nu is er een nieuwe wedstrijd en je kunt erop stemmen. Op welke briefjes dat je wilt, op welke tekening dat je op de briefjes wilt, kunt stemmen op via een of andere site. Elke Europese burger, EU-burger, kan erop stemmen. Mm-hmm. Voilà. Ja, welke site, dat weet ik niet, Bruno. Ik weet dat je dat ging vragen, maar nee, ik weet het niet. Dan moet je even www.insane.com intikken en dan kun je dat... Het staat hierin. Het ontwerp van de eurobiljetten door Koen van de Ven. Ah, 30 jaar geleden, pardon. 30 jaar geleden. Ja, de bankbiljetten. 30 jaar geleden ontwierp Robert Kalina de bankbiljetten voor een continent dat dacht dat de geschiedenis voorbij was. Hij bedacht ramen en bruggen die niet bestonden en zeker geen nationale helden. Nu mogen alle Europeanen op het ontwerp stemmen. Dus nu mogen allemaal stemmen. EU, niet Europeanen, EU. Burgers mogen erop stemmen. Moesten dat willen. En voilà.
1: Op een bizarre manier is Kuifje binnengeraakt in het observatorium. En hier krijgen we ons volgende ding dat een beetje vreemd is. Ah, voilà quelqu'un.
2: Le châtiment. Aha.
1: Pardon, monsieur, pourriez-vous me dire...
2: Le châtiment. Je leur ai dit, c'est le châtiment. Le châtiment. Le châtiment, n'oubliez pas.
1: Het lijkt op een professor die van de trap kwam en Kuifje aansprak in al die gekheid. En dan stopt dat ook ineens. Dus Kuifje stapt dan gewoon verder door. Stelt zich gewoon er zijn twee vraagtekens, één bij Kuifje en één bij Bobby. En hij loopt dan door om verder te gaan naar een deur waar het entrée interdite staat.
0: Dus op straat loopt er zo'n beetje een krewiete zot. Hè,
1: deze is in het observatorium.
0: Le Châtiment, dus die onheilsprofeet zit daar ook.
1: Ja, ja, die komt uit het observatorium. Waarschijnlijk okay. Is dat de tweelingsbroer van de... Hoe heet hem nu? Kalifiet?
0: Dat doen we eraan denken. Dat las ik in de tijd. Mm-hmm. Twee termen. Ik kan ze even... ik ga het even citeren. Dus volgens rechts... hebben linkse mensen een last van klimaathysterie. En volgens links hebben rechtse mensen last van migratiehysterie. Mm-hmm. Maar beide zijn hysterisch.
1: Mm-hmm, klopt.

0: De link met wat je voorleest is William, de zanger. Allee, de zanger is William Shatner van die science fiction reeks. Hè?
1: Star Trek.
0: Star Trek.
1: Ja. Star Trek.
0: Star Trek. En die covert de Cramps. Dat is een nummer van de Cramps. Hè?
1: The bird is a word.
0: Ja. Garbage Man is het nummer.
1: Ja, maar ik deed dat altijd.
0: Oh ja, dus goed, blijf dat doen. En ondertussen, in het concert, in het observatorium.
1: We gaan een klein beetje voorop lopen, want dat is natuurlijk wat we doen hier in het programma. In
0: ja, we moeten, dat niet, ik vind, we moeten dat niet chronologisch voorlezen.
1: Nee,
0: ook
1: absoluut
0: niet. We mogen van voor naar achter gaan.
1: Hetgeen wat ik heel interessant vind, dus het is extreem warm aan het worden. Het wordt warmer en warmer en warmer. Mensen komen buiten op straat, begrijpen ook niet goed wat dat er aan de hand is. Maar dit is een heruitgave van de originele versie. Dus hierin zie je ook de tekenstijl. We zitten op pagina 6, lezende luisteraars. Dat alles nog heel simplistisch is. Er zijn heel weinig details. En ik vind dat persoonlijk mooi.
0: Maar echt?
1: Ja, ik vind dat heel leuk. Ik hou van die essentie.
0: Ah, ja, terwijl
1: de ander is ook mooi, hè?
0: Terwijl iedereen, en ik ook, ik vind... Vanaf de Edgar P. Jacobs, die achtergronden, ja, vind ja, ik... Ja.
1: Dat is heel chic, maar het zijn twee dingen. Hè. Dat is hetzelfde zeggen als... New Wave is beter dan jazz. Dat is niet. Het is allebei even goed.
0: Ja, je kunt ze ook niet vergelijken. Het zijn andere paradigma.
1: Ja, klopt. Dat heb je zo mooi gezegd.
0: En ondertussen?
1: Ondertussen, et bien, mieux qu'a-t-il? Want Milou is heel bang. En Kevi begint te lopen. Je ziet zijn schaduw. En ik dacht dat het iets te maken had met die schaduw die achtervolgen. En hij springt op de paal. Il était temps de trouver un poteau. En op de paal, er zijn... honderden ratten die over de straat lopen. Les rats, ils quittent les égouts. On les dirait frappés par de panique.
0: Het wordt wel goed opgebouwd.
1: Ja,

0: Ik las, ik denk dat het in De Groene was, over een term, China Maxing.
1: Ken ik niet.
0: Europa is, alleen van Spanje tot Moskou, is Europa ontfrauderen. Hè. We hebben, mm-hmm. Daar zijn we niet. Maar de rest van de wereld is aan het boomen en zijn er heel veel jongeren.
1: Hè. Ja.
0: Nu, voor heel veel jongeren, vandaag de dag wereldwijd, zijn de Verenigde Staten al lang niet meer een voorbeeld of een... Of een
1: nee.
0: Want eigenlijk hebben die alleen maar ofwel Trump gekend, ofwel die seniele Biden, of daarvoor ook Trump. Dat is al viermaal...
1: Het is 12, hè?
0: 12 jaar al, hè? Ja. Die eigenlijk alleen maar dat soort van mensen kennen. Mm-hmm. Dus is eigenlijk Amerika, Verenigde Staten helemaal geen voorbeeldland niet meer, maar China meer en meer. En,
1: ja.
0: We hebben dus wereldwijd influencers die ook natuurlijk... die ook betaald worden natuurlijk door Chinezen, door China, om reclame te maken voor China. En voor heel veel jongeren wereldwijd is China een voorbeeldland geworden. Mm-hmm. En zijn ze China nu aan het imiteren met dansjes, met dat is iets dat ik niet had durven beseffen, dat nu wereldwijd aan het gebeuren is. En ze noemen dat China Maxing. Ja.
1: Ik luister wel soms naar de radio van Pyongyang.
0: Ja, maar ja, versta je dat?
1: Nee, ik versta dat niet, maar dat is...
0: Je hebt geen uitzending in het Nederlands, gelijk vroeger Radio Free Europe, en dan zonden die uit van het zo...
1: Schip?
0: Nee, dat is van het... dat is tijdens de Koude Oorlog, dat was een CIA-radio.
1: Ja.
0: Die hadden overal zendmassen staan, om de grens met het Warschau-pact.
1: Aha.
0: Zodat dat mensen konden luisteren naar, in hun eigen taal, ja, naar nieuwsberichten in het Hongaars, in het Pools, in het Russisch enzovoort. Over de vrije wereld.
1: Mm-hmm.
0: Wat er in de vrije wereld allemaal in het Vrije Westen kon en gebeurt. Maar Pyongyang heeft dat niet.
1: Nee. Het is altijd zo die sterke vrouw die het nieuws voorleest.
0: Ja, theatraal, hè.
1: Ja.

0: En jij volgt dat dan via een website of via een app?
1: Radio Garden. En Radio Garden zie je de wereldbal en dan kan je... Ja, ik haat dat woord eigenlijk. Scrollen. Nee, ja. Gewoon de wereldbal doen draaien.
0: Ja.
1: Ja, zoals dat je dat fysiek zou doen. En dan zijn er allemaal groene dotjes. En als je met je cirkeltje op het groene dotje blijft staan, dan hoor je... Heel belangrijk, lezende luisteraars. Het is daarom dat dat wel leuk is, die Radio Garden. Je krijgt niet... Ik mag het zeggen soms, hè. Ja. M&M of Studio Brussel en Van den Brol. Nee. Nee, als je in België bent en je scant over Antwerpen, dan krijg je Radio Centraal.
0: Wauw.
1: En dat zit.
0: Nee.
1: Ja, dat is echt waar. Dus dat zijn meestal lokale radio's, net zoals Radio Centraal, die op Radio Garden te horen... Ja, er zijn natuurlijk ook wel populaire, hè? Maar je krijgt de speciale...
0: Oh, dat ze bij downloaden, kunnen ze naar Zagreb en Moskou en zo luisteren.
1: Absoluut, ja. Ik ben een grote fan van het zuiden van India. Vind ik geweldig. Ik eet graag Indisch, maar echt Indisch eten. Ah, ja.
0: Oké. Wat een ontboezemingen, zo had ik nog niet... Trouwens... Een ontboezing uit mijn persoonlijke leven, min of meer, omdat dat een beetje verband had met die Jason Ardy, die dan de posterboy van de tragische figuur, dat dan ontmaskerd werd als een soort van bedrieger. In het begin van de jaren 90, beste mensen, of beste lezende luisteraar, dan was er geen internet, geen gsm's. Dat is een heel andere tijd. En het stedelijk onderwijs in Antwerpen, die waren heel blij, want in de Speerstraat, in de normaalschool, dus de opleiding voor tot lagere school leren, was er eindelijk eens een Marokkaanse student ingeschreven. En iedereen ging door de tak van, yes, wij krijgen het stedelijk onderwijs, hè? Niet het katholieke net, maar wij krijgen als eerste onze Marokkaanse leraar. En iedereen was door het dolle heen. Dan kwam die student van voor onder het bord staan en dan moest je zo dingen opschrijven. En dan maakte hij DT-fouten en die kon niet foutloos schrijven. En zijn toetsen waren ook eigenlijk minder goed dan aanvaardbaar en zo. Maar het stedelijk onderwijs moest en zou hun Marokkaanse leraar hebben. En ja, ze hebben dan zo door de vingers gekeken en die erdoor gelaten. Well, ik neem aan dat hem dan zich achteraf heeft gepakt en een heel goede leraar is geworden. Maar dat was ook zo. Toen ben ik erom denken van... heel blij van, eindelijk is iemand van kleur. Hè. Dus onze Marokkaanse Antwerpenaar die dan les gaat geven. En dan eigenlijk... Niet zo... naar analogie met... niet zo goed was.
1: Maar dat heel spijtig is... is dat die dingen... moet ik het zeggen? Vaak worden er bepaalde mensen gekozen, ondanks dat er duizenden anderen zijn die echt goed zijn.
0: Ja.
1: En dan komt zoiets in een slecht daglicht. Zelfs met vrouwelijke kunstenaars, waar ik heel hard fan van ben. Ik ken er heel veel en ik zoek ze ook op, die supergoed werk hebben. En hetgeen dat je dan soms ziet bij musea's of galerijen, dan nemen ze iemand, dat is het erge, hè? Ze nemen iemand om inderdaad interessant te zijn en divers te zijn. Maar ik vraag mij altijd af, waarom is het vaak, niet altijd zeg ik, hè? Maar vaak dat het echt super slecht is en niemand durft dat zeggen, terwijl het er honderden, duizenden anderen zijn die voor het rapen liggen, die super goede werk maken.
0: Ja. Naar analogie daarmee... In Nederland, over de literatuur dan, ik moet even hoesten. In Nederland was er al lang, Nederland had al langer zijn allochtone Nederlandse schrijvers. Uh-huh. Ik was een hele grote fan van Hafid Bouazza, een Marokkaanse Nederlander. Ook het enige boek dat ik ooit in mijn leven, ik heb dat gelezen, ik heb dat uitgelezen, ik heb de laatste bladzijde gelezen, ik heb dat boek omgedraaid en ik ben terug op de eerste bladzijde beginnen lezen de volgende seconde. Uh-huh. En dat was een boek van Hafid Bouazza, Paravion. Dus ik vond dat boek zo fantastisch dat ik dat in één ruk twee keer heb gelezen.
1: Ja.
0: En ik heb dat in mijn volwassen leven nog nooit gedaan, behalve bij hem. Natuurlijk, hier in Vlaanderen, wij hadden niet onze Marokkaanse Vlaamse schrijver en wij moesten dat ook hebben. En dan duikt er dus... dingen op, hè. Fikri El Azouzi. die dan zo even furoren maakte met verschrikkelijke boeken. Maar ja, het was dan, we hebben eigenlijk ook onze Marokkaanse schrijver. En ja, enfin, ik ken dan, er werd dan gezegd hier in het literaire wereldje dat zijn eerste boek, die heel slecht was, dat hij dan niet had geschreven, maar iemand van de PEN, van de PEN-vereniging. Ik weet zelfs wie. Zijn voornaam is Sven en zijn achternaam begint met een p en eindigt op Urs. Maar Svet, dus dat hij eigenlijk die boek had geschreven en die niet eens goed was. Dan heb ik in een tijd een relatie gehad met een logopediste.
1: Mm-hmm.
0: En zij was ook de logopediste van Fikri El Azouzi. En die had toen een column in De Morgen, op donderdag. En op woensdag stuurde die zijn tekst eerst naar haar door, om te verbeteren en om aan te passen. En zij deed dat. En zij stuurde dan gecorrigeerd, want die kon ook goed schrijven, die dame. Terug naar de Fikri en dan bracht hij dat binnen bij De Morgen. Hetzelfde verhaal. Terwijl wij hier ook in Vlaanderen Mustafa Kur hadden, een Turkse, een goede schrijver. Een goede schrijver. Of hebben, hè, die mensen, die is er nog. Maar ik weet niet.
1: Ik denk ook.
0: We mogen dat niet doen. Allee, stel dat ze tegen ons zeggen, oh Bruno en Mr. Montenegro, wij vinden jullie leuk, want jullie zijn vreemdelingen. Ja, wat?
1: Nee, dat zou ik.
0: Ik kots daarvan.
1: Mm-hmm. En het speelt ook in nadeel, want dat geeft mensen die er dan tegen zijn, laten we die dan. Ja, het is rechts.
0: Rechts, ja.
1: Ja, dat geeft munitie. Keiveel munitie, om te kunnen zeggen van, ah ja, zie je wel.
0: Je ziet er wat je ziet, Joegoslaaf, want anders hadden we er niet gezeten. Zo dat.
1: Ja.
0: Ik haat zoiets. En ook, dat is heel neerbuigend. Zo van,
1: ja.
0: Het is een vreemdeling, hè, dus dat moeten we niet zo streng beoordelen. Want, oh god, ze kunnen niet, we zullen dat door de vingers zien. Maar waarom?
1: Ja.
0: Ik vind dat beledigend. Ja. Voor ons allemaal.
1: Eigenlijk is dat...
0: Dat is racisme.
1: Dat is racisme, hè. Omdat,
0: want het zijn vreemdelingen, ze kunnen niet beter.
1: Dat diploma dat ze geen erachter hebben gehaald.
0: Ja. Kijk, het is een tijd toen ik nog in het zakenleven stond, een assistent...
1: Ah, je hebt in het zakenleven gestaan.
0: Ja, ik deed in zaken.
1: Per toeval.
0: Ik deed in zaken. En ik had zo een jonge gast die me hielp, de Ladi. En dat was een Tsjetsjeen.
1: Mm-hmm.
0: En die kwam zo uit het Grozny. En die kwam af met een diploma, ingenieur in de petrochemische enzovoort.
1: Mm-hmm.
0: En ik deed die sollicitatie en ik begin zo met hem te spreken. En ik vraag, zeg, wat zijn dat eigenlijk organische verbindingen? En hij wist niet wat dat was. Maar organische verbindingen is gewoon de chemische verbinding van alles wat petrochemie is. Ja. Dus dat diploma was vals. Maar ik heb dat niet gezegd. Ik heb die aangepakt.
1: Ja.
0: En we waren een heel goed team. Nou, die was ook zo'n Russische bronde medaille in het worstelen.
1: Zalig, keigoed.
0: Maar er zat potentieel in. Dus misschien heb ik mij er ook... Nee, ik dacht gewoon van, ik pak die wel. Allee, ik weet niet. Niet omdat ik dacht dat Russen of Tsjetsjenen minder slim zijn. Integendeel, ik heb heel veel respect voor die mensen. Maar goed, misschien eens een streepje muziek.
1: Ja, dat is goed.

0: C'est le châtiment. Faites pénitence. La fin des temps est venue. Je suis Philippus, le prophète, et je vous annonce que des jours de terre vont venir. La fin du monde est proche. Tout le monde va périr. Et les survivants mourront de faim et de froid. Ils auront la peste, la rougeole et la choléra.
1: Stok. Allemaal, alles.
2: Alles tegelijkertijd. Dus Kuifje komt die profeet, maar ik denk dat hij een profeet is. Hè? Dus hij kwam van het observatorium en hij lijkt op de omgekeerde versie van de professor in het observatorium. Want wel,
1: ah ja.
2: Tintin.
1: Vorige week had ik gezegd dat Elvis was dan op 16 augustus, maar ik heb niks gespeeld van Elvis. Mm-hmm. En nu is dan Dolly Parton dood, maar ik heb niks bij van Dolly Parton. Maar er is één ding dat hen linkt, en dat is de verschrikkelijke figuur van Colonel Parker. Die wou namelijk van Jolene, van Dolly Parton, dat Elvis dat coverde. Maar dan Parker eiste altijd de helft van de royalties. En Dolly Parton heeft nee gezegd. Mm-hmm. Ik heb er nachten van wakker gelegen. Maar ik heb dat niet gedaan. En hoe? Want achteraf is het toch multimiljonair geworden met dan de rechten op dat nummer. En op I Will Always Love... Nee, I Will Always Love You, wat Parker van Dolly Parton voor Elvis. En, maar dat was het probleem. Elvis, vanaf dat hij in de klauw van die Colonel Parker kwam, had hij alleen nog maar slechte muziek gemaakt. Allee, Elvis heeft nooit een nummer zelf geschreven.
2: Voilà, ja.
1: En Colonel Parker, die zocht dan songschrijvers, maar die moest altijd de helft van de royalties hebben. Mm. En waardoor dat heel veel goede songschrijvers afhaakten en zeiden van nee. En ze eigenlijk op de tweede rangsmarkt slechtere... Maar een van de nummers die dan Elvis heeft gecoverd is Suspicion van Terry Stafford. Wat een ongelofelijke knaller. Ik vind een geweldig nummer. En echt een klassieker uit de popcorn, hè. Dus gewoon dat die... Dus voilà, we zijn vertrokken.

0: Ik vind dat zo schoon, die melodie en ook die tekst. De twijfel van, ik zie die graag, maar is ze wel trouw? En ik vind dat zo de pijnlijke eerlijkheid. Dat die jonge gast toch wel in 1960 durft tentoonspreiden. Ja. Inderdaad, terecht. Terecht.
1: Het applaus.
0: Ja, natuurlijk, felicitaties van de jury. Goed.
1: Zeg maar, eigenlijk slaagt dat er wel een klein beetje op, hetgeen dat we er juist vertelden. Ja. Dus heel veel muzikanten in dit geval. Er waren ook heel veel Zweedse schrijvers, hè, songwriters, voor bekende artiesten.
0: Okay.
1: Eigenlijk kunnen die ook geen ballen.
0: Nee.
1: De meeste mensen die worden geselecteerd op basis van hun looks. Het IQ doet er niet toe. En dan worden die op het podium gezet en dan zijn er superhits.
0: Oh ja.
1: Ja. Eigenlijk is dat bijna hetzelfde als die
0: ja.
1: Die situaties, die gevallen waar wij er net over spraken.
0: Zwaar. Maar dan heb ik heel veel respect voor de producers daarachter. Want een van mijn helden is Frank Farian, een Duitser. Dat is een uitvinder van Boney M.
1: Oké.
0: Okay. Dus hij speelde al die nummers van Boney en hij zong die ook. Hè.
1: Zalig.
0: Ja. Dat is allemaal een blank en bleek een Duitser, hè? Frank Farian. Boney M, ik vind dat fantastisch. Ja, daarna is hem in de fout gegaan met Milli Vanilli. Dat was ook hij.
1: Oei.
0: Maar dat was dan gewoon slecht. Eruption met One Way Ticket, dat is een cover, is ook van zijn stijl. Die Frank Farian. Die is een paar jaar geleden is hij wel gestorven natuurlijk. Gelijk iedereen op een gegeven moment sterft. Voilà.
1: Toen ik ben...
0: Oh, Bruno, nog maar 7 minuten te gaan. Ik heb niet geklaagd.
1: Nee.
0: Ik heb wel koppijn, hè. Ik heb er eigenlijk allemaal echt geen zin in. Nog 7 minuten. Dat halen we wel, hè.
1: Ja, ik sta nog 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ik tel met de vingers.
0: Oh, jij gaat 7 minuten vol praten nog.
1: Nee. 6 plaatjes.
0: Vas-y. Ja.
1: Kijfje was in slaap gevallen door de hitte. En hoort zo...
2: Allez-vous-en. Allez-vous-en. Oh, mon dieu. J'ai rêvé, et c'est la pendule qui m'a réveillé. 8 heures juste, encore 12 minutes. Au moins que... Oui, je me souviens, cette pendule retardée.
1: Want er is dus voorspeld dat om 8 uur, 15 minuten en 34 seconden...
0: Ja, die ster...
1: Die ster die helderder en groter wier... de aarde zou... Ja,
0: zou raken dat de aarde zat.
1: In collision. En collision. Vite téléphonons à l'horloge parlante. Toch zalig. Ik herinner me nog dat ik ook vroeger soms belde
0: naar de sprekende klok.
1: Nut. Tip. Tip. Tip. 8 heures, 12 minutes, 10 secondes. Tip. 8 heures, 12 minutes, 20 secondes. Tip. 8 heures, 12 minutes, 30 secondes. Tip. Ai. Geweldig, hè? Dus omdat die klok tikt, weet hij dat het einde nabij
0: is.
1: En inderdaad, heel het gebouw begint te door elkaar te schudden. De luster, bezetsel dat eraf valt, ramen die kapot springen. Ça y est, la fin du monde! Voilà. La fin du monde. We hebben nog 6 minuten. Ik kan niet meer voorlezen.

0: Maar is de aarde dan vergaan of niet? Want je...
1: Ja, dat is inderdaad iets dat we... Allee, ja. Kom ik volgende week terug, lezende luisteraars? En of de week daarop? Of is er iets in het mysterie? Is de aarde vergaan? Nee, nee. Mr. Montenegro en ik, wij hebben op het einde van de maand september een tentoonstelling. En ik heb aardig wat werk te verzetten.
0: Jij tenminste werk te verzetten?
1: Ja, u hebt het al gedaan.
0: Ik...
1: U was al klaar.
0: Gun mij toch in mijn rol. Ik breng de dagen slenterend en mij vervelend door.
1: Dat is waar.
0: Slenterend door de stad van koffiebar naar koffiebar.
1: Joegoslavische van... nietsnut.
0: Echt, ja. Montenegrijnen zijn luierikken, dat is algemeen.
1: Ja, dat is
0: het. En dan, ja... Dus misschien, ik weet niet, gaat u dan volgende week wel of niet hier aanwezig zijn?
1: Dat weten we nog niet. Oh. Alles hangt af wat er op de volgende pagina gebeurt. Van L'Étoile Mystérieuse. Misschien verdwijn ik in een champignon.
0: Mm. Oké. Okay. Ik hoop dat je er bent. Dit was zo duidelijk. Hè. We spelen nog geen nummerken en dan is het
1: ja,
0: veel
1: absoluut. Maar, ja? Dus de mensen mogen weten... 25 september.
0: Ja. Wat is er dan?
1: Dan is er een tentoonstelling. Eigenlijk een tentoonstelling vind ik zo'n beetje een vreemd woord voor hetgeen dat we samen gaan doen met David Soels en Dr. Benway.
0: Uh-huh.
1: Want het is toch net iets anders, hè? Al zeggen we het zelf.
0: Ja, het is anders. Het is 3 dagen, dus... als mensen zin hebben en budget, dan zijn ze...
1: Zeker budget, anders kom je niet binnen.
0: Dan zijn ze welkom... fijn, oké, okay, dus tot luisteraars, tot volgende week. En Bruno, ja. Ik hoop jij ook. En anders, ze zijn verontschuldigd, want je hebt een grondige reden om
1: te verdwijnen.

Goedemorgen, welkom op Radio Centraal 106.7 FM in Ecologica, uw programma over sociaal-ecologische kwesties en met aandacht voor muziek. Ja, van gletsjerbreuken tot bosbranden, er valt wel weer heel wat te zeggen over die klimaatontwrichtingen. De escalatie van sociaal-ecologische problemen en zo, ja. We beginnen hier met Tricky, iets van Tricky, Makes Me Wonder, featuring Marta.

0: Luca Bloom horen we hier met die acoustic motorbike. En ja, eergisteren is er weer van alles gebeurd. Er is een grote gletsjerbreuk geweest. En ja, we gaan eens luisteren naar wat dat ze daar gisteren over zeiden op het nieuws van Democracy Now.
1: Democracy Now, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Nermeen Sheikh. More than 350 people are dead and over 1,300 remain missing after a massive wall of water, mud and debris crashed through a Himalayan river valley on the border of Nepal and Tibet. It's the region's worst disaster since a devastating earthquake over a decade ago. The mudslide swept through the Lende Khola River Valley just after 8:30 a.m. on Wednesday, washing away homes and burying entire villages. Water levels along the river at one point rose by as much as 27 feet over half an hour. This is Sabina.
0: Ja, dat hoorden we dus gisteren. En intussen zijn er natuurlijk weer nieuwe ontwikkelingen. Ik lees hier bijvoorbeeld dat er een dam in een meer met 2 miljoen kubieke meter water in Tibet is gebarsten. En het overstromingsgevaar is nog lang niet geweken. Ook al veel doden gevallen en andere slachtoffers en zo. Allerlei reddingsoperaties die daar nodig zijn. Maar ja, hoe komt dit nu eigenlijk? Heeft dit veel met klimaatontwrichting te maken of niet? Ik heb er een achtergrondartikel over gelezen. En hoe zit dat nu? Er was een desastreuze overstroming rond de grens tussen Tibet en Nepal dus. En die komt door een afgebroken gletsjer. Dat stellen wetenschappers ook in een voorlopige analyse. Maar wat ging er precies mis en zijn zulke rampen ook te voorkomen? Wel, er is dus een gletsjer aan de noordkant van de Himalaya afgebroken en naar beneden gekomen. En op satellietbeelden van de gletsjer kun je echt een rechte lijn zien waar deze dwars doormidden is gebroken. Dat zegt Walter Immerzeel van de Universiteit Utrecht. Die is expert op het gebied van gletsjers in de Himalaya-regio. En wat dus afbrak, dat is een enorm stuk, 1,5 kilometer breed en ook grofweg 1 kilometer lang. Het stuk viel zo'n 1200 meter langs een steile helling naar beneden, zo gewelddadig dat het een meetbare aardbeving veroorzaakte. Wat zegt die Immerzeel nog? Op zijn pad sleurde de gletsjer enorme hoeveelheden water, sediment en rotsen mee. De massa bereikte 10 kilometer verderop de rivier aan de grens tussen China en Nepal, waar deze doorstroomt tot in de vallei. En het resultaat is dan te zien op de schokkende beelden die woensdag de ronde deden van tientallen meters hoge golven die de vallei inrazen en mensen en voertuigen verzwelgden. Die golven zijn dan nog steeds een mengelmoes van al dat materiaal, zo zegt Immerzeel. De vraag is nog waar al het water van de overstroming precies vandaan kwam. Dat is niet helemaal geweten. Maar komt dit dus door de klimaatverandering? Door de opwarming van de aarde smelten de permafrost en de gletsjers hoog in de bergen. Bergwanden worden instabieler, zegt Immerzeel. Klimaatverandering schiep hiervoor de voorwaarden. De beelden van de vloedgolf vol puin zijn schokkend, maar helaas niet verrassend. Dat schrijft een glacioloog, namelijk Levan Tilitze van de Monash University, donderdag in The Conversation. Als een expert op het gebied van gletsjers heb ik een versnellende terugtrekking gevolgd over de hele wereld en de rampen gezien die daarop volgen. Een specifieke ramp direct toeschrijven aan klimaatverandering is echter lastig, dat zegt Immerzeel. Zeker is wel dat dit niet gebeurd was als de gletsjers niet al aan het smelten waren geweest. Maar, zegt Immerzeel, of de breuk zelf direct toe te schrijven is aan klimaatverandering, dat is nog een open vraag. Ja. Oké. Zullen we eens gaan naar Wilco. Hè? Wilco, misschien hebt u ze gezien deze week in het Rivierenhof. Ze stonden daar twee avonden op een rij. En hier is hun Poor Places. Poor Places. Maar ik moet dit even afzetten en dan kunt u het horen. Oei. Ineens waren we hier offline. Goed, dan gaan we nog wat een cd-nummer kunnen opzetten van Luca Bloem. En dan gaan we dat hier proberen te regelen. Hè.

0: wordt er op beleidsvlak nog altijd veel te weinig gedaan. Er is eigenlijk ook niet zoveel woede bij mensen, heb ik de indruk. Er is veel onverschilligheid bij veel mensen. Of ja, er is ontkenning, of ja, er is van alles zo. En ja, er is dan schuldig verzuim bij elites die, ja, die dus niks doen. Alsof dat dan allemaal het nieuwe normaal is geworden. En ja, als je daar wilt tegen protesteren, dan moet je in Brussel zijn op 11 oktober. Ik weet niet of dat zo'n marsen veel gaan helpen. Er zijn natuurlijk ook andere methoden. Maar ja, klimaatactivisten worden daar met de nek voor aangekeken. Dus ja, waar wordt dan opgestapt? Waar wordt dan voor opgestapt? Voor leefbare zomers, voor gezonde natuur, voor propere lucht, voor betaalbare, goed geïsoleerde woningen, voor hernieuwbare energie, voor een rechtvaardige transitie, zullen veel mensen zeggen, waarin niemand achterblijft. Misschien dat anderen dan pleiten voor een sociaal-ecologische revolutie in zo'n mars. Het kan verschillende kanten uit, denk ik. Maar ja, de tijd van Talbe, dat, ja, die lijkt dus toch wel voorbij. De wetenschap is al heel wat decennia glashelder. De excuses zijn op. Elke vertraging heeft gevolgen. En elke gemiste kans heeft een prijs. Zondag 11 oktober start die mars aan het Noordstation in Brussel om 2 uur 's namiddags. U kan het in uw agenda schrijven. Ik ga eens proberen of ik dit niet kan beluisterd krijgen. Even proberen.
1: To be the impact of various ecological problems, for one thing on society, and possibly economic problems.
0: But ja, je hoort daar dus Murray Bookchin in 1992, een interview dat hij had in Londen, dus waar hij over van alles sprak en dus ook over de ecologische crisis. In 1992, Murray Bookchin, we gaan eens een handvol minuten luisteren naar wat hij daar toen verteld heeft over die kwesties. De filosoof Murray Bookchin, die al vanaf in de jaren 60 veel bezig was met ecologische kwesties en ook wel sociaal-ecologische kwesties.
1: To be the impact of various ecological problems, for one thing on society, and possibly economic problems. But I think people increasingly will have to broaden their vision of what constitutes the environmental crisis. What they'll have to see, in my view, is and expand their horizon.
0: Ah, nee. Ik kan het niet helemaal laten horen. Sorry, nog wat muziek dan, hè. Ja, niks aan te doen.

Je hoorde twee liedjes van Ben Harper. Eerst hoorde je Less en dan Burn to Shine. En vanavond is er ook iets te doen in Berchem, in Coop Centraal. U kent dat misschien wel, die coop waar allerlei ecologische voeding wordt aangeboden. Een coöperatie opgestart door onder andere de jongeren van Youth for Climate. En vanavond is daar de laatste zomerbar. Ze doen daar dus ook soms zo wat lezingen en zo. Ik heb daar ook eens een quizavond meegemaakt. Ze hebben daar wel een mooie tuin. Ik weet niet hoe het weer gaat zijn. Als dat dan niet buiten is, zal dat dan wel binnen er zijn, denk ik. Het is niet ver van Berchem station en ze vertonen deze avond de docu National Emergency Briefing. Het is ook ondertiteld in het Nederlands. En de National Emergency Briefing is een Brits initiatief en informatieve presentatie door onafhankelijke wetenschappers en experts over de klimaat- en natuurcrisis. Het doel is om beleidsmakers en het publiek feitelijke bewijzen te tonen en op te roepen tot een urgente, grootschalige noodaanpak. Het brengt experts samen op het gebied van klimaat, weerextremen, voedselzekerheid en ecosystemen zonder politieke sturing. De docu is ook een oproep tot actie. Het vraagt de overheid om een grootschalige respons, vergelijkbaar met een oorlogsmobilisatie of een coronabriefing. Het programma is zo dat het daar om 7 uur begint. Dan is de bar open en om 8 uur start de documentaire. Je betaalt een vrije bijdrage en het geld daarvoor gaat dan naar de organisatie achter die briefings daar in Groot-Brittannië. Waar is het te doen? Coop Centraal, Statiestraat 115 in Berchem. Dus vlakbij het Berchem station. Coop Centraal, Statiestraat 115. Ja. We zijn hier een beetje in de mist aan het lopen, want ik heb eigenlijk niet zoveel cd's bij. En het internet werkt niet, dus ik had hier van alles voorbereid. Maar ik kan het niet laten horen, jammer genoeg. Ja, nog wat muziek dan zeker. Hier.

Je hoorde de laatste keer Luca Bloem vandaag met Mary Watches Everything. En Ecologica stopt er nu mee. Ja, het was wat kort vandaag, maar door allerlei technische problemen gaat het hier niet wat ik hier allemaal heb voorbereid. Dus zal ik maar de nachtmachine opzetten. Binnen 2 weken is Ecologica er terug en volgende week is hier aan de Werpis dat programma over kwesties in Antwerpen. Ik hoor jullie wel, jullie horen mij wel, denk ik, een van de komende vrijdagen, dus tussen 10 en 11 uur 's ochtends. Dag! Even nog een oud nummer. Ja. En dan dit. More.

0: Voilà. Terug in de studio met Krij Gaaf. Uit Wilrijk. Maar dat horen jullie misschien niet graag. Als ik zeg uit Wilrijk.
1: Ik leef van de stad.
0: Van de stad.
2: Ja, dat kent je dan toch?
1: Oh, ja. De periferie.
0: Zeg maar, zijn er gelijkaardige bands in Wilrijk? Als jullie? Zitten jullie daar in een scene of zo?
1: Nee. We zitten daar in een vacuüm, denk ik.
2: Ik denk eerlijk gezegd dat wij redelijk uniek zijn. Ja, de wieren overlast met de Buurse feesten was vergeleken met een catastrofe op speed.
0: Catastrofe op speed?
2: Ik weet niet of dat een goede vergelijking is.
0: Ja.
2: Maar dat is wel gezegd geweest.
1: Ja, ik heb dat ook gehoord.
2: En er zijn ook mensen die zeggen dat ze de nummers die we brengen ook allemaal wel eens ergens gehoord hebben. En zoals we er straks al zeiden, we hebben veel invloeden. Maar ja, de bedoeling is toch van ambiance te maken met Vlaamstal, Antwerpstalige nummers.
0: Ja, want wij hoorden hier daar juist More van Club Soda Mighty.
1: Ja, die zijn er zo. Die is Club Soda Mighty van
0: More. Ja, oké.
2: Dat is ook met dezelfde drummer van de Multats trouwens, Simon. Een keigoeie drummer, lekker strak.
1: Goeie groepje. Goeie groepje, More.
2: Goeie groepje ook, ja.
0: Het staat op een compilatiealbum van Bomb Your Brain. En het komt uit de brain side, want je hebt een bomb side en een brain side. Dus de tweede kant van de plaat is de brain side. Hebben jullie brains?
2: Nee, omdat je er straks vroeg, dat er nog groepen zijn.
0: Ja?
2: Er zijn wel wat punkgroepjes bezig in het Nederlands ook wel tegenwoordig. En ik denk dan aan Defecte Gasten. Er zijn er nog zijn, hè.
1: En, Vetig Front, toch ook Nederlandse dingen?
2: Jullie doen ook Nederlandse dingen, ja, dat klopt. Maar dat zou ik niet associëren met dezelfde punk als dat van ons.
0: Nee. Ik ga even mijn vraag afmaken, want dat was misschien raar klinkend, maar zijn jullie veel bezig met de brains of moet het echt veel het gevoel zijn ook?
3: Het is vooral het gevoel, denk ik. Hè. Ik denk, de bieren is meestal onze inspiratieman. En daar bouwen wij meestal gewoon op voort. Dus,
0: En jullie teksten zijn ook soms politiek.
2: Ja, dat klopt.
0: En vanuit een linkse invalshoek of zo?
2: Ja, dat was een karig,
0: joh. Ja, dat is een karig. Ja. Daarom dat jullie nu op Radio Centraal zijn uitgenodigd, natuurlijk. Ja. Oké.
2: Ja, kijk, als je ziet wat er eigenlijk politiek tegenwoordig allemaal gebeurt. Ik vind dat de jeugd ook wel wat terug van meer in reactie en reactief mag reageren.
0: Ja,
2: Maar ja, ik ben zo jong niet meer.
0: Nee. Zit dat er al lang in bij u? Of
2: ja,
0: is dat
2: ik ben regelmatig opgepakt. Wees baldadigheden met betogingen. Dus niet dat ik daar zo fier op ben. Ik heb me eigenlijk beter niet laten pakken. Maar, kijk, je ziet dat wel gebeuren dat in de wereld overal ontwrichten is en dat is geen goede zaak.
0: Nee.
2: Maar, ik moet wel toegeven, ik ben van de vier jongens hier waarschijnlijk de meest reactionaire en ik moet altijd oppassen met de teksten om het niet te veel in die en ook te duwen.
0: Reactionair in welke zin?
2: Ik zou teksten maken zoals, ik zal maar iets zeggen, do they owe us a living, because they fucking do.
0: Ja.
2: En dan teksten maken like Antifa.
0: Ja, ja.
2: Dat is al, dan
0: echt de reactie zo.
2: Reageren, ja.
0: Ja, reageren.
2: En, ik zie in Antwerpen tegenwoordig veel jonge bands, zoals de Meltets, zoals Rehash en nog nu niet al een hoop andere, die waarschijnlijk ook wel politiek bezig zijn. Maar ik zie dat publiek zo niet... hetzelfde als wij in de jaren 80 waren.
0: Ja.
2: In de jaren 80, 90 waren wij, we stonden bekend bij elke betoging, we waren tegen alles tegen. Maar we waren wel reactionair, versta je?
0: Ja. Maar je zei daar juist ook, het moet dansbaar blijven. Is dat dan geen uitdaging om mensen te proberen politieker bewust te maken of zo en dan toch tegelijkertijd dansbaar te houden? Dat lijkt me niet zo simpel.
2: Dat kan wel. Ik heb net al gezegd dat ik niet te extreem in die teksten wil gaan.
0: Ja.
2: Ook naar de jongens toe, dat hoeft ook niet.
0: Uh-huh.
2: Dus, maar... Ik kan hierover zwijgen.
0: Beetje gematigd.
2: Ja, ik voel me toch like crap.
0: Hoe zit dat met de andere leden? Zijn jullie ook even politiek gemotiveerd?
3: Nee, joh. Nee, maar politiek interesseert ons eigenlijk weinig. Allee. We zijn wel bezig met wat er allemaal in de wereld gebeurt, maar echt politiek gezind of zo, nee. Echt niet.
0: Nee, nee.
1: Ja, ik ben hier nog nooit voor Palestina komen betogen.
2: Ik
1: zeg. Nee.
2: Nee. Ik al wel.
4: Maar wel sympathie.
1: Oh, sympathie.
0: Ja. Goed. Is er nog iets dat we kunnen draaien nu van jullie? Hypocriet? Zullen we dat eens beluisteren?
2: Dat is een goed idee.
3: Ja, hypocriet.

0: Ja, Baby Please Come Back van The Spanx. Waarom heb je dit meegenomen, Frank?
1: Omdat we die de list inderdaad een paar keren hebben gezien hier in de buurt van Antwerpen. Een café in Antwerpen en ik vind dat altijd goed. Ah, ja. Dat is een goeie rock and roll groep.
0: Die zijn ook uit de Antwerpse regio of zo?
1: Nee. Ik weet niet van waar ze zijn.
2: Die zijn hier de kant van Vlaams-Brabant.
0: Ah. Ja, Vlaams-Brabant. Goed, we komen zo stilaan aan het einde van ons programma. We hebben nog een kleine 10 minuten. Ik ga jullie de micro geven en jullie mogen gewoon zeggen wat jullie nog willen zeggen. Het is gewoon vrij.
2: Ja, ik kan het misschien wel zeggen. Ik ken Frank, we zijn binnenkort 60. En voor de mensen die ons kennen, gaan we waarschijnlijk een feestje geven in de Visit in Wilrijk, waar we zelf ook nog gaan spelen.
0: De Visit in Wilrijk, waar is dat in Wilrijk?
2: Dat is op de Biest. Dat is
1: de Haarstraat.
2: De Haarstraat, ja.
0: Is dat een jeugdcentrum?
1: Ja.
2: Ja, ja, ja. Ja, ja. Dat zou dus begin november ergens zijn. Maar omdat het is allemaal nog niet echt bevestigd, dus Bert gaat hier even uitleggen hoe dat je ons kunt contacteren of kunt vinden via...
3: Wel, zoals ik er straks heb gezegd, gewoon via YouTube kunnen onze nummertjes beluisteren, via Facebook kunnen ons ook opzoeken en lid worden natuurlijk, liefst zoveel mogelijk.
0: En, lid worden van een groep?
3: Van het Facebook, ja, krijg af gewoon.
0: Oké, het is geen pagina, het is een groep op Facebook?
4: Volgen op Facebook.
3: Ja, gewoon te volgen op Facebook. En als je natuurlijk een mail wilt sturen, dat kan ook altijd. Dat is gewoon krijggaaf1@gmail.com.
0: Ja, want jullie zijn nog op zoek naar concerten ook.
3: Als dat mogelijk is, ja. Als er mensen zijn die bereid zijn om ons uit te nodigen, graag. Elk café dat wel een liveband speelt of een klein festivalletje of dergelijke... stuurt gerust een mail.
0: Ja, ja. Is dit jullie eerste keer op Radio Centraal?
3: Ja, dat klopt.
1: Ja. Oh nee, ik heb hier ooit nog gedraaid, dat wel, ja.
2: Ik ook, maar dat is heel lang geleden.
1: Dat was in de jaren 80, dat was ik 16 jaar.
0: Oké, en welke soort programma's hadden jullie?
1: Ja, dat was in de zomer... maar wij speelden zo wat van alles, vooral New Wave in goeie funk. Maar wij mochten vooral reclame voor Jelinko, de jeugdclub op Linkeroever. Wij draaiden er ook in en dat was deze bij onze stalplaat. Stalkaart, zo.
0: Ah, oké. Er was een jeugdclub op Linkeroever waar dat jij vroeger actief was ook.
1: Ja, ja.
0: En die bestaat nog, die jeugdclub?
1: Nee, die is al heel lang dicht, al 30 jaar.
0: Ah ja, 30 jaar, ja. Misschien dat ik het daarom ook niet gekend heb.
1: Nee.
0: Ja. Ja, ik ben ook van Linkeroever, daarom.
2: Ah.
0: Ja.
2: Misschien kan de Carol het volgende nummer inladen.
0: Ja, maar jij wou misschien ook even zeggen wat voor programma je had op Radio Centraal.
2: Ja, maar ik heb gewoon meegeholpen, denk ik, met Ooit de Radio. Dat is ook een vriend van mij die vroeger hier een programma had.
0: Ja.
2: Dus, ik heb er zelfs een jaar op lagen. Dat is echt lang, lang geleden.
0: En ook wat punkie, of?
2: Ja, punk, allemaal punk.
0: Ja, ja. Oké, wat wouden jullie nog kwijt?
4: Ja, het volgende nummer.
0: Het volgende nummer?
4: De overgang, de Frank was weer even beginnen spelen. Zo. Samen waar even aan het spelen. En dan zo, ja, we moeten dan toch een overgang hebben. Nou ja, een ander stukje ertussen. En dan gaan we dat nummer bij noemen. Ja, de overgang. En daar is dan een tekst uit ontstaan. En dan is zo dat nummer ontstaan. Dus.
0: Oké.
4: Laat het maar horen.

0: Voor Ihre Zukunft was dat. En we zijn aan het einde van het programma gekomen. Bedankt voor jullie komst.
1: Ja.
0: Kom gerust nog eens terug. En ja, ik wens jullie veel succes met de rest van jullie muzikale pad. Zeg nog eens wanneer dat daar juist is in Wilrijk, dat feest.
2: Dat gaan we laten weten, hè.

0: Radio Centraal, 106.7 MHz stereo. Centraal op DAB Plus met digitale radio Antwerpen en streaming op www.radiocentraal.be. Welkom in het Oormuseum, Radio Centraals opstoot van Palais Lally. Voor wie niet geluisterd heeft, zullen we het nog een keer herhalen. Fragmenten uit nagenoeg 45 jaar opnames, stoffige cassettes, beduimelde cd's en achter de kast gevallen minidiscs. Voor u, terug opgerakeld, ontfrommeld en met de bijbehorende apparatuur terug gelezen.
1: Antwerp is een programma over kwesties in Antwerpen. Dag.
2: Voilà.
3: Dankjewel.
0: Een streaming op www.radiocentraal.be. Welkom in het Oormuseum, Radio Centraals opstoot van Palais Lally. Voor wie niet geluisterd heeft, zullen we het nog een keer herhalen. Fragmenten uit nagenoeg 45 jaar opnames, stoffige cassettes, beduimelde cd's en achter de kast gevallen minidiscs. Voor u, terug opgerakeld, ontfrommeld en met de bijbehorende apparatuur teruggelezen.

Manu Dibango in performance op het podium.

0: Nog een laatste nummer van Manu Dibango in de Sphinx in Boeghout. Africa Boogie. Een 12 minuten en 3 seconden durend nummer.
1: De luisteraars worden nogal verwend, hè? Maar ik vind je niet.
0: En of zoals ik eruit trouwens.
1: En diegene die het niet graag horen, ja, even de pot op.
0: De beste.
1: Ik ga wandelen, Mick. Ik hoop dat u de danstop 10 tot een goed einde brengt.
0: Ik hoop het ook. Het wordt weer een moeilijke bedoeling.
1: Dada.
0: Allee, Manu.
1: Wat zei je, match nu?

0: Tot zover het optreden van Manu Dibango. Straks in Afrit misschien nog twee biznummers van die ook nog op deze band staan. We gaan verder met de nieuwe LP van de Reds, DC. Een dubbel LP.
1: DC et pas de là-bas.
0: Whatever we do, misschien noemde het zo, ik weet het niet, want het label is aan beide kanten hetzelfde, verkeerd geplakt.
1: C'est ici que ça se passe. D'ici, c'est d'ici. Ah.

De Red DC. Terug naar de LP van de week. Womad Festival LP. XTC. Nearly Africa, bijna Afrikaans.

Radio Centraal, 106.7 MHz stereo. Centraal op DAB Plus met Digitale Radio Antwerpen en streaming op www.radiocentraal.be. Welkom in het Oormuseum, Radio Centraals opstoot van Palais Lally. Voor wie niet geluisterd heeft, zullen we het nog een keer herhalen. Fragmenten uit nagenoeg 45 jaar opnames, stoffige cassettes, beduimelde cd's en achter de kast gevallen minidiscs. Voor u, terug opgerakeld, ontfrommeld en met de bijbehorende apparatuur teruggelezen.

In de amusementswereld creëert men regelmatig nieuwe stemtypen waarmee men het publiek probeert te vermaken. Zo maakt de bariton Morisot gebruik van de diplofonie. Want hij kan zijn stemplooien zo laten trillen dat hij twee basistonen produceert. Eerst hoort u hem zingen met zijn normale stem, daarna als het fenomeen met de dubbele stem.

0: destijds steel Hawaiian bij Joske en Etienne met een vervormde stem.
1: En dan had ik 3 versen gezongen en kon ik niet mee zingen, haast. Zo hees werk dan.
2: Allemaal, u hoort dat maar uit de goede stembaar te knabbertjes.

0: duizenden stenen die ik verlegen heb.
1: Die smaaklessen, nou ja, dat is dus een kwestie van appen slikken en boeren, om het dan maar plat uit te drukken.

De Mars der Vrijgezellen, de monochroom set, overwegend lichtblauw in dit geval. En meteen ook de French Impressionist, u weet wel, die Scotten. A Selection of Songs, de blik 12 inch, deze week. Theme from Walking Home.

0: elegante, korte promenade over het mengpaneel, opgedragen aan de meisjes van Innamorata. Gelukkige verjaardag.
1: Op 25 september viert Innamorata haar eenjarig bestaan.
2: Dat moet gevierd worden, maar niet zonder de luisteraar.
1: Daarom nodigen Pia Pia Pia en Zizi Di Dizi u uit op een spetterende Innamorata-fuif in de studio van Radio Centraal.
2: Je brengt gewoon uw favoriete plaat mee naar de studio en dan kunt u hem zelf aankondigen.
1: Ook spijs en drank zal aanwezig zijn. Als u wilt meedoen, moet u wel even bellen naar 216 1016 of schrijven naar postbus 554. U komt toch ook naar de Innamorata-fuif op 25 september.

kwart na twee, 14:15, een nieuw hoofdstuk inblik. Schrikbaak. Accretions. Accretions.

0: aan de hand van de uitstekend gepresenteerde informatie op de binnenflap van deze dubbele LP, de Music and Rhythm, verneem ik dat Vic Coppersmith Heaven jarenlang de producer is van de Jam en van nog een aantal Engelse groepen. Hij zelf is zeer sterk geobsedeerd door Balinese muziek en heeft speciaal voor dit album ook deze track met gamelans uit Bali opgenomen. Nu gaat Fred even wat informatie geven in verband met het optreden en de persoon zelf van Manu Dibango, de multi-instrumentalist en arrangeur en componist uit Cameroen.
1: Inderdaad, Manu Dibango vandaag in blik het tweede gedeelte van zijn optreden van enkele weken geleden op het Sphinx Festival. Straks gaan we vier nummers uit dat tweede gedeelte beluisteren, gemonteerd voor u door Radio Centraal. U krijgt gedurende de uitzending van deze vier nummers ook bij manier van informatie dan een interview te horen dat Mr. Mandingo ter plaatse opnam. Dat ook ineens live werd uitgezonden, maar voor diegenen die het toen niet gehoord hebben, krijgen ze vandaag dus in surplus nog maar eens een gedeelte uit dat interview, waarin Manu Dibango op de vraag van Mr. Mandingo of het optreden van Manu Dibango eigenlijk een uiting is van de zwarte diaspora, dus de verspreiding van de Afrikaanse cultuur over de hele wereld. Wel, daar kreeg hij als antwoord op dat dat misschien wel het meest interessante onderwerp is voor een Afrikaanse muzikus om te bespreken. Afrikaanse muziek is volgens Manu Dibango inderdaad over de hele wereld verspreid. Het beste voorbeeld daarvan is de jazz, een geïntellectualiseerde vorm van Afrikaanse dansmuziek, zoals Dibango zegt, die zijn wortels inderdaad gehaald heeft in Afrika. Maar, zegt Dibango ook, kijk maar eens naar de reggae op dit moment, naar de soulmuziek. Heel de wereld, waar er ook muziek gemaakt wordt, is doordrongen van die Afrikaanse muziek. Het is er voor een Afrikaan, volgens Dibango, dan ook ontzettend interessant om de wereld af te reizen, om te kijken hoe de Afrikaanse muziek overal geïntegreerd is en om ze dan zelf ook nog te spelen zoals Dibango doet. Hij heeft het trouwens over de term de muziek Afrikaan, dat wil dus zeggen de meervoud van de verschillende soorten Afrikaanse muziek die overal over heel de wereld gespeeld worden. Hij vindt ook de rol van de Afrikaanse muziek op wereldniveau ontzettend belangrijk, omdat volgens Dibango die Afrikaanse muziek meteen ook de Afrikaanse cultuur en de Afrikaanse maatschappij uitdrukt, weerspiegelt. Weerspiegelt dan vooral in de dans, want dat is toch hoe dan ook voor Dibango het voornaamste, dat is het ritme van de Afrikaanse muziek. Si le pied ne balance pas, on ne peut pas s'exprimer, zegt Dibango. En nu het tweede extract uit het optreden opgenomen door Radio Centraal op het Sphinx Festival van Manu Dibango.
0: Ashiko Betty, daarna een stuk interview en dan Mamari, Mangala Bolo, Afrika Boogie, Manu Dibango. Meer dan een half uur op Radio Centraal in blik.

Aladdin.

0: Radio Centraal, 106.7 MHz stereo. Centraal op DAB Plus met digitale radio Antwerpen en streaming op www.radiocentraal.be. Welkom in het Oormuseum, Radio Centraals opstoot van Palais Lally. Voor wie niet geluisterd heeft, zullen we het nog een keer herhalen. Fragmenten uit nagenoeg 45 jaar opnames, stoffige cassettes, beduimelde cd's en achter de kast gevallen minidiscs. Voor u, terug opgerakeld, ontfrommeld en met de bijbehorende apparatuur teruggelezen.
1: Nummer 10 in de teamblik YMO.

De Tin Blik, nummer 10 was dat, Yellow Magic Orchestra, Technodelic. Het nummer is Your Music. De nummer 9, Marine, met de zeer snobbische titel Reef Gorge. Het eerste nummer van de A-kant, Remember Caribou, 12 inch.

0: de nummer 9. Intimblik, nummer 9. Section Française, Les Disques du Crépuscule. Dan toch een Belgisch groepje.
1: De eerste nieuwkomer ook meteen in de...
0: Marine dus met de Rive Gauche.
1: Op nummer 8.
0: De linker of ja.
1: De tweede nieuwkomer.
0: Ja, mijn ding, oh, neem het.
2: Ja, je spreekt voor de linker of
0: De linker over, de Rive Gauche.
1: Nummer 8, daar hadden we het over. Nummer 8.
2: Nummer 8, de...
1: Gap Band.
2: De Gap Band. And it's talking about the morning, you know?
0: Early in the morning.
2: Early in the morning.
1: En zoals ik al meermaals gezegd heb, ja. Was het haantje bij Radio Centraal kraait, zo kraait het nergens.
0: Uh-huh. Ook niet om 2:40.
2: Gap Band, zo.
0: Teamblik nummer 8.
3: Oké. Okay.

Radio Centraal, 106.7 MHz stereo. Centraal op DAB Plus met digitale radio Antwerpen en streaming op www.radiocentraal.be. Welkom in het Oormuseum, Radio Centraals opstoot van Palais Lalie. Voor wie niet geluisterd heeft, zullen we het nog een keer herhalen. Fragmenten uit nagenoeg 45 jaar opnames, stoffige cassettes, beduimelde cd's en achter de kast gevallen minidiscs. Voor u, terug opgerakeld, ontfrommeld en met de bijbehorende apparatuur teruggelezen.

0: George Faith in the Midnight Hour, een Lee Perry productie van 1977.
1: En we komen terug bij de beste LP aller tijden van deze week.
0: It's cultural, it is culture.
1: Deze maal met Cali Weed Song.
0: Beste LP aller

beste LP aller tijden van deze week. Culture, Culture. Joe Gibbs, productie. Het volgende is een singeltje. Eentje van Glenn Brown, Lambsbread International.

0: Radio Centraal 101.6 met Dokter en de Professor. We hebben vanavond reeds verschillende telefoontjes gekregen van mensen die zeer verbaasd vroegen of wij nog aan het uitzenden waren. Er schijnen dus wel enige ontvangstproblemen te zijn.
1: Indien u ons op dit ogenblik niet moest horen, bel dan niet meer naar Radio Centraal. U weet het. Er zijn kleine problemen, maar hopelijk worden die snel verholpen.
0: Vooral in de buurt van het station en zo, en van het Sint-Jansplein. En daar zou een andere zender in de lucht zijn die ons dus geweldig stoort.
1: Oui.

0: U hoort het al, dub. Dub na 12 op Radio Centraal. En binnenkort misschien een special Dr. Dog en Professor Kat. Dub special.
1: Een dub show en professor, ik zou het ineens voor volgende week plannen, niet?
0: Waarschijnlijk volgende week de 3 uur durende dub show.
1: Vertel het voort, want niet al onze fans kunnen ons horen vandaag. U hoort het, ze bellen ons op.

0: En dit is de dokter, dit is de professor op Radio Centraal.
1: Dance, dub, zeggen we.
0: Het schijnt dat wij een beetje moeilijker te ontvangen zijn, want we krijgen verschillende telefoontjes binnen. En andere mensen telefoneren ons met nuttige tips en raadgevingen.
1: Een tip van Fred, als u ons beluistert met een self-control automatische AFC-tuner, zet die AFC af en zoek ons een beetje op, manueel.
0: Een andere goede raad was het verzoek voor een beetje harder door de micro te roepen. En wij wachten op muziek.
1: Upsetting. Upset.
2: Shocks of mighty.
1: Shocks of mighty.
2: Hit me back.

0: Soul, reggae, styling.
1: Muzikale stoten.
0: Zo hebben we ook nog Baron Lee. Baron Lee met een wereldhit.
1: Popcorn.

0: Sir Collins Musical Wheel, de New Crossfire version van Exodus. En we volgen met Bob Andy's Songbook. We volgen Bob Andy. We volgen hem.
1: Bob Andy, life could be a symphony.
0: We volgen Bob Andy met zijn songboek. We volgen hem.

0: Life Could Be a Symphony.
1: Een Studio One LP, Bob Andy's Songbook.
0: En nu de Studio One Showcase Volume 3 met Brentford Rockers.
1: Blue Moon.

0: De houseband van Studio One met Blue Moon.
1: In een Studio One van Alton Ellis. Darker Shade of Black.

0: enkele jaartjes terug een enorme hit voor Engelbert Humperdinck, deze Ten Guitars Professor.
1: En nu volgt Diana van George Fate en Lee Perry. Diana.
0: Dat was een enorme hit van Paul Anka.

0: muzikale cultuur doctored and professored on this Tuesday evening.
1: Oh my darling, you're my love.
2: Een kleine overview van de wereldhits van de laatste jaren. Prins Iwill heeft ons nog beloofd van straks even een seintje te geven. Hij kan ons nog ontvangen, ondanks alle storingen.

Zo dadelijk volgt nog een klassieker voor Elisabeth. Dr. Dog en Professor Cat, cool, cool, DJ, style. The best.

Van deze Elisabethiaanse serenade gaan we natuurlijk over naar Bob Dylan. Just Like a Woman.

0: Robert Palmer heeft een LP geproduceerd voor Desmond Dekker, uitgebracht op Stiff Records. En die heet Compass Point.
1: Het nummer is Hurt So Bad.

Dr. Alimentado, Sons of Thunder. En nu Culture, de beste LP aller tijden van deze week. Een nieuwe mix van Vacancy, More Vacancy.

0: Dit was Dr. Dog en
1: Professor Cat.
0: Althans voor vanavond. Het is 7 na 1.
1: En dit is te zien op onze Clock Tower. Onze Clock Tower.
0: Onze Blackboard.
1: Onze Blackboard Jungle Dub Clock Tower Mix.
0: Tot volgende week.

0: Radio Centraal, 106.7 MHz stereo. Centraal op DAB Plus met digitale radio Antwerpen en streaming op www.radiocentraal.be. Welkom in het Oormuseum, Radio Centraal's opstoot van Palais Lally. Voor wie niet geluisterd heeft, zullen we het nog een keer herhalen. Fragmenten uit nagenoeg 45 jaar opnames, stoffige cassettes, beduimelde cd's en achter de kast gevallen minidiscs. Voor u, terug opgerakeld, ontfrommeld en met de bijbehorende apparatuur teruggelezen.
1: Aanleiding van de 60-40 viering van de gebroeders Schouwenaars heb ik besloten om een reportage te maken over hun leven. U zult zeggen, jawel, ik zeg jawel. Want precies 60 jaar geleden, op 13 februari 1933 om precies te zijn, zijn de gebroeders Schouwenaars, Ballon en Balijn, tezamen op de wereld gezet door hun moeder. En precies 40 jaar geleden, op 13 februari 1953 om precies te zijn, zijn zij achter de tralies gevlogen. U zult zeggen, hoe is dat allemaal begonnen, dat idee, om dat te doen? Ik zeg, ja, ik ben eigenlijk al mijn hele leven gefascineerd geweest door mensen en door het doen en laten van die mensen. Door hun achtergronden. Door het waarom en wie en hoe en waar precies dat alles gebeurd is. Een klein beetje, ja, een beetje historisch geschiedkundig. En toeval wil nu, ja, dat ik juist dus te weten kwam van die gebroeders Schouwenaars en met het idee rondliep om een reportage te maken. En toen dacht ik, ja, laten we dat dan pakken. Ik ben niet echt een journalist, hè. Ik ben ook niet echt een historicus, maar ik vond het dan plezant om te doen.

0: lekker voorstellen.
1: Ballen Schuivenaars en dit is mijn broer Ballon Schuivenaars.
2: Ja, Schuivenaars.
3: Goedemiddag, heren.
1: Ja, natuurlijk, het is van de beste Schuivenaars.
3: Ik zal maar meteen met de deuren in huis vallen. Hoe is het allemaal begonnen?
2: Hoe is het allemaal begonnen? Hier is het begonnen.
1: Hier, hè?
3: Hier, precies, ja, op deze plaats.
1: Hier begonnen.
3: Oh.
1: Dit was vroeger een moederhuis, zoals men zegt.
2: Een kraaminrichting.
3: Dit groot gebouw met die gele tegeltjes was vroeger een kraaminrichting.
2: Prachtig gebouw.
1: En nu, net zoals zoveel gebouwen, een
2: staat het leeg, hè?
1: Leegstaand pand. Leeg, hè?
3: Ja. En daar hebben jullie dus
1: Hier zijn we dan
3: een tijdje gebleven.
1: Hier zijn we dan binnengebracht.
2: Ja, 13
1: februari, mevrouw. En dan zijn we meteen de tondeuse ingegaan. Zo'n glasbak.
3: Oh ja, de couveuse, ja.
1: Ja, noemt u zoals het wil.
2: Precies.
1: Wat ze dan nemen, hè?
2: We waren een beetje licht uitgevallen.
3: Was niet allemaal in orde met gewicht.
2: nee, dat bepaald.
1: Nee, dat was niet in orde.
2: Later is het allemaal wel in orde gekomen, maar ik woog zo'n 450 gram. Dat viel nog mee, want Balijn die was nog een stuk lichter.
1: Nee. Dat is een beetje een overtrokken beeld. Want, zo, hè, Ballon die is gewogen terwijl hij zijn broekje nog aan had.
3: Dat maakt natuurlijk
1: het verschil.
3: Ja,
1: vandaar dat verschil.
3: En was dat een aangenaam verblijf?
1: Ja, nou.
2: Dat moet het wel geweest zijn, maar
1: dat gezegd,
2: kan ik het me niet zo herinneren.
1: Je kent het wel, hè? Het eten niet, je dat en zo van die dingen.
2: Dat
3: wordt wel vaak gezegd over ziekenhuizen, hè?
1: Bepaalde
3: dat
1: dingen weet ik nog, ja. Want wij lagen daar, het vierde raam, daar,
2: maar dan achteraan.
1: Helemaal achteraan.
3: Dus met zicht op die andere straat aan de andere kant.
1: Ja, het was toen heel erg koud, 13 februari.
2: Ja. Mama heeft het me allemaal verteld. Maar dat is handig, jong, dat jij dat allemaal nog
1: ik weet niet allemaal meer. Hè.
3: Maar daar zijn niet echt nog documenten van?
2: Alles vergeten.
1: Er zijn nog dingen natuurlijk, maar het is eigenlijk trouwens niet hier begonnen. Het is
2: daar
1: begonnen. Ginds.
2: Dat steekje.
3: Ginds?
1: Ja,
2: ginds.
3: Kunnen we misschien daar eens een kijkje
1: gaan doen? Ja, dat wil ik wel doen.
3: Zeg, en was dat een makkelijke bevalling?
1: Dat moet u aan moeder vragen.
2: Ja, dat gaat nu niet meer. Ik denk het wel. Zij heeft altijd gezegd van wel eigenlijk, hè?
1: Ze heeft niet te klagen gehad.
2: Zo floep, floep, eruit. We waren natuurlijk
1: hier was het
2: heel erg zwaar.
1: Dat speelt natuurlijk ook een rol. Hier was het. Hier was vroeger dus, hier waar deze garagepoort is, was vroeger een sigaren- en krantenwinkel.
2: Ja, kochten we altijd snoepjes toen we
3: klein
2: waren.
3: Zo'n leuke ouderwetse krantenwinkel met drop en zuurtjes.
1: En onze vader die had toen geen auto, maar hoe ging het ook weer?
2: Een bakfiets.
1: Een bakfiets. Die had hij hier geparkeerd, zoals
2: tegen de gevel.
1: Zo, bakfiets. En moeder die zat nog in die bak eigenlijk, van die bakfiets. En hij was dan binnengegaan om dus sigaren te kopen en likeurtjes en zo. En de gazet, hè.
3: Ja.
1: En toen is het gebeurd.
2: Ja, toen is het gebeurd.
3: Gewoon op de straat.
2: Ja, gewoon op de straat. En we zijn gewoon op de straatstenen terechtgekomen, maar zonder veel erg.
1: Hij lag hier ongeveer, hier zo.
2: Ja. Want
1: uitgekomen. Eigenlijk ben ik de oudste dus.
2: Pasgeboren kinderen.
3: Ja.
2: Konden we vliegen, hè?
1: En er is zoveel veranderd.
3: Dat is nog een geluk geweest, jongens, dat jullie zo vroeg bij de kraaminrichting waren.
1: Ja, natuurlijk.
2: Ja.
1: Heel maar er is veel veranderd, hè, sindsdien.
3: Ja.
1: Wij zijn veranderd.
2: Nou, wij zijn veranderd.
3: Ja.
2: In vliegen kunnen we niet meer.
3: Nee.
2: Dat niet.
1: Ja, als we hier nou zo staan.
2: Maar voor de rest zijn we er toch echt goed vanaf gekomen eigenlijk.
3: Het is een heel mooi verhaal.
2: Ja. Zijn wij niet mooi? Zijn wij niet mooi, zo? Los bij.
3: Ja. Het is een heel mooi verhaal. Mooie, knappe kerels.
2: Gezondheid.
3: Ja, dat waren compleet andere tijden toen, hè. Wij kunnen ons dat bijna niet meer voorstellen, maar mensen moesten toen inderdaad hun bevallende vrouwen nog per bakfiets naar de kraaminrichting brengen, hè. Auto's, dat was er bijna niet. Dat was een zeldzaamheid eigenlijk eerder. Wij kunnen ons dat niet meer voorstellen. Wij staan er niet bij stil nu, heden de dagen. Dat de mensen zo ooit geleefd hebben. Dat zij hun boodschappen deden met een bakfiets, zeg. dat denken wij toch nog niet meer aan als wij met onze auto naar de supermarkt gaan, waar ze alles en nog wat verkopen. En wij laden ons karretje vol en we betalen met een betaalkaart en we laden onze koffers vol en... Dat kunnen wij ons niet meer voorstellen, hè, zo'n bakfiets. Wel, zo'n fenomeen, daar kan ik uren bij stilstaan en van genieten. Ja, dat ooit bestaan heeft.
2: Het ouderlijke huis. Nou ja, het ouderlijke huis. Eén van de vele eigenlijk.
1: In zo'n lange rij ouderlijke huizen. Ballon?
2: Ja, we zijn ontelbare keren moeten verhuizen. Dat kwam door pa, zijn werk. Ja, dat we moesten verhuizen. Moesten.
3: Maar als ik het goed begrijp, dit is eigenlijk het huis waar jullie na de geboorte...
1: Ja, nadat we dus uit Tondeuzen kwamen, zijn we naar hier verhuisd.
2: Eigenlijk van de visbak hier binnen.
1: Ja, en dat was hier toen nog iets... Ja, het was hier toen nog veel rustiger dan nu eigenlijk. Ja. Dus wij speelden hier dan ook op de straat.
2: Hebben we nog geen auto's en zo.
1: En EP Silicon en zo, die speeltjes. Hier, spel.
2: Met de knikkers.
3: Hadden jullie veel speelkameraadjes hier in de buurt?
1: Ja. Oh ja, zeker.
2: Ontelbare.
3: De kindertjes van de buren en zo.
2: Ja, wij stonden hier helemaal in het centrum van de belangstelling. Ja. Hè?
1: Omdat we met z'n twee waren eigenlijk. Omdat we één en toch twee waren.
2: Ja, dat vonden ze wel leuk.
1: En met de knikkers, hè?
2: Hier was het dan allemaal... In het midden van de weg, ja, waar nu al die auto's...
1: Ja, kijk, het is dus niet meer te doen. Hè?
2: Kijk, dat, wat een drukte.
1: Dat, wat wij toen deden, had onmogelijk geweest.
2: Nee. Hier was het allemaal te doen. Hier. Ja. Dit putje, het is er nog.
1: Is er.
2: Dus eigenlijk alles wat er van heel deze straat overblijft, dat is dit putje en het huis.
3: Het is best een mooi huis, hè?
2: En dan met de knikkers, zo. Plop, in de put.
1: Zo, ja.
2: En dan, in de put, dan was weer gewonnen, hè?
1: Zo.
2: Maar dan met een knikker.
1: Ja, met een echte knikker, hè?
2: Ja. Waar zijn die knikkers trouwens?
1: Of ik dacht dat jij die... heb jij die niet meer?
2: Nee.
1: Hoe bedoel je?
2: Nee, ik heb ze niet meer. Ja, god, dat is zonde, hè? Dat is zonde.
1: Hoe, jij hebt die niet meer?
2: Nee, ik heb ze niet meer. Ik denk dat we die ooit aan het kindje van de buren gegeven. Kan dat?
1: Maar daar weet ik niks aan. Daar kan ik me niks
2: buurman in ieder geval. Ja, god, zonde. Nu wonen er ook allemaal andere mensen.
1: Hoe, jij hebt die knikkers niet meer?
2: Nee.
1: Zeg maar, hoe kan dat nou eigenlijk? Jij... Oh, er komt weer een wagen aan.
2: Ja. Ja, we worden hier nog gewoon doodgereden. Nee, ik denk dat we die gewoon aan de... Aan het kindje van de buurman?
1: Ik heb niks aan niemand. Ik heb niks aan niemand.
2: Uitgeleend.
1: Ja, maar wanneer heb jij die dan uitgeleend?
3: Met je knikkerspelen, jongens, toch, dat is toch onvoorstelbaar. Kunt u zich dat voorstellen? Dat u midden op de straat met de knikkers gaat zitten spelen? Dat... Ik kan daar echt niet bij. Als ik mijn eigen jeugd zo eens overloop... Ja, dat waren allemaal spelletjes en poppen en meccano en raceauto's op banen en elektrische treinen. Maar knikkers, nee, dat moesten wij niet aan denken, zeg.
1: En dit is dus de ouderlijke deur, hè?
2: De ouderlijke deur. En ik denk trouwens dat ik... Er nog altijd een sleutel van.
1: Nee, jij schrikkelijk zijn. Ja. Heb jij nog altijd een sleutel?
2: Ik weet het wel.
1: Ja, maar het slot zou wel veranderd zijn natuurlijk inmiddels.
2: Ja, dat is gewoon de verkeerde sleutel. Ja, ik heb twee sleutelbossen. Eén van de actuele sleutels en één van de oude sleutels. Hier, is hij.
3: Zeg, het lijkt wel alsof hier beneden een zaak was.
1: Moet het slot nog altijd het...
2: Ja,
1: een zaak, ja. Een zaak, dat...
2: Het lukt gewoon.
1: Na al die jaren. Kom, ga binnen. Ja, ga jij maar eerst.
2: Ja,
1: mevrouw.
2: Oh, nee. Niks veranderd, zeg.
1: Niks veranderd.
2: Niks veranderd.
1: Hier had het dus.
2: Balijn. Echt Ja.
1: Dus ja, tot je wel wat.
2: Van
1: tot je wel wat.
3: Een slagerij, zeg je?
2: Ja, een slagerij.
1: Ja, dit was een slagerij. Slagerij...
2: Schouwenaars.
1: Schouwenaars, ja, zo heet hij. Schouwenaars.
0: Ah, onze vader heette ook Schouwenaars,
2: ja. Ja, toen had hij een slagerij. Papa was helemaal geen slagers, maar hij had wel een slagerij. En hier, op het venster, stond dan zo'n grote zwijnenkop.
1: Ja, ja, die zwijnenkop. Ja.
2: En die had dan dezelfde bril als papa.
1: Net als vader. Dat is echt ja, zo'n
2: soort
1: van
2: bril.
1: Een persiflage van vader was dat. Ja, dan op zijn echte
2: zwijnenkop.
1: Nog zwijniger.
2: Je ziet hem nog een beetje. Ze hebben hem er nooit echt afgekregen van
1: nee, de nee, nee.
3: Een drukke zaak mag ik aannemen.
1: Oh, nee. Nee, dat zeker niet. De achterkwartieren en daar liggen dan de voorkwartieren. En daar, ziet u daar, daar heb ik nog, als ik zo'n baas was, mijn eerste worsten gedraaid.
2: Ja, ik ook, zo groot, zo groot.
3: Ja.
2: Eigenlijk allebei zo.
1: En mijn worsten draaien.
2: Drie appels hoog.
3: En nooit de ambitie gehad om zelf volkslagen te
2: worden. Nee, dat niet.
1: Nooit.
2: Zou papa trouwens nooit gewild hebben.
1: Nee.
2: We zijn helemaal geen familie van slagers.
1: Nee, zeker niet.
3: En dat was al met een toonbank of zo. Hoe moet ik mij dat voorstellen?
1: Ja, die stond daar, hè, waar nu de tafel staat.
3: Hier. Ja.
1: Hier.
2: En zo.
1: En hier was dan een kleine koelkast.
2: Toonbank.
1: Oh, heel toevallig. Deze, weet je nog, die koelkast? Hier.
2: Een biertje.
1: Staat er een biertje in? Zo, zou dat nog lekker zijn?
2: Ja, ik heb mijn eigen biertjes meegebracht.
1: Een heel bevallig biertje.
2: Denk je dat dat nog een biertje van papa is? Dat nog altijd staat?
1: Jazeker. Niks wel, Artessig.
2: Ja, je weet nooit.
1: En hier was dan papa zijn atelier.
2: Ja, die hakte hij het vlees in stukken. Hij was eigenlijk echt een echte...
1: Kunstenaar, hè?
2: Ja, een artiest.
1: Zelf een kunst dat je deed. Het heeft altijd hier gezeten, hè? Het heeft altijd hier gezeten.
2: Altijd.
1: Ja, het is een beetje een familietrek. En daar stond moeder dan achter de toonbank.
2: Te wachten tot er

0: Ik zie het zo voor me. Die twee kleine ukkies met korte broekjes en bretelletjes die daar voor de slagerij op straat ze spelen met de boel kameraadjes die ze hebben, want ze zijn natuurlijk heel populair en ze hebben heel veel vriendjes. Ook omdat hun papa dan een zaak heeft, want in die tijd, ja, dan was je al een hele piet als je een winkeltje had, hè? En ja, omdat papa veel werk had, moesten zij natuurlijk ook wel een handje toesteken, want kinderarbeid was toen ook nog niet helemaal weg, hè? Als de ouders thuis een zaak hadden, dan was dat de doodnormaalste zaak, dat de kinderen wat helpen en ja, worsten draaien en zo, hè? Dat kunnen wij ons nu ook niet meer voorstellen, hè? We moeten toch wel schattige kereltjes geweest zijn. Ballon en Balijn. Alle twee dezelfde identieke broekjes aan. Korte sokjes. Ja, ja, ik zie het zo voor me.
1: En hier zijn we dan naartoe verhuisd in 37.
2: Ja, 37. En dat is dan het huis geworden waar we eigenlijk het langst gewoond hebben. Ja.
1: Tot, zeker, tot...
2: 44.
1: Tot 44, 44.
2: 7 jaar. 37, de oorlog hing al een beetje in de lucht.
1: Ja, die sfeer was echt, hè, was echt zo'n oorlogssfeer. Wat wordt nou oorlog, wordt nou geen oorlog. En onze vader zei toen altijd van oorlog of geen oorlog, wat kan het mij barst schelen? Ja. Hij was altijd zo eigenlijk. Hè?
2: Dat was zo'n beetje de ingesteldheid van papa, een echte plantrekker, papa.
1: Ja. En dan had jij in 44 dan... dan was daar een zeppelin gecrashed. En dan heeft vader gezegd van, hola, dat wordt hier toch een beetje te...
2: Een beetje te.
1: Te, hè?
2: En dan hadden we plannen gemaakt om te gaan verhuizen. Maar dat is er dan niet van gekomen.
1: Nee.
2: Want dan hebben ze in september 44 papa het huis uitgesleurd. De rest van de familie ook zo'n beetje. Wegens plantrekkerij.
1: Is toch echt erg,
2: plantrekkerij tijdens de
1: oorlog. Ik wil het er eigenlijk niet meer over hebben, hoor, ballon.
2: Nee.
1: Echt waar niet.
2: Nee, dat was heel, heel
1: erg. Ik wil
2: het
1: echt niet meer over hebben, sorry.
2: Die tijd.
1: Nee, heel echt, erg. Sorry, vergeef u me. Ik wil het er niet meer over hebben.
2: Moet u ons niet meer over lastig vallen. Als het ergens iets kan.
1: Plantrekkerij.
2: Maar we hebben in dit huis...
1: Veroordeeld tegen plantrekkerij?
2: Een hele... Ja, zwijgen nu over gewoon. Huh? Laten rusten.
1: Nee, maar het mag toch gewoon gezegd zijn. Het is gewoon gebeurd.
2: Zo is het gegaan. Zo is het gegaan.
1: Ja, gedane zaken nemen geen keer. Je moet gewoon... We moeten geen oude koeien uit de gracht halen of open deuren instampen. Maar het is toch maar zo.
2: Maar in dit huis hebben we echt een hele...

0: hele plezierige tijd gehad.
1: En waar woonden jullie precies? De eerste etage of het hele huis? Of?
0: De derde etage.
1: Oh, ja.
2: Op de derde etage wonen.
0: Ja. Vroeger was er ook nog een vierde etage, maar die is volledig ingezakt.
2: Naar het crèche van die Zeppelin.
1: Oh ja. Ja.
0: Weg. We zijn nog maar 3 etages, ja, daar woonden wij.
1: Het is wel een mooi huisje.
0: Ik denk dat ik nog een sleutel
3: heb
0: trouwens.
3: Het was vroeger veel mooier, hoor.
1: Ja?
3: Nee, heb jij nog eens?
0: Nee.
3: Dit is ik. Godverdomme, jij is schalkzaard, zeg.
0: Zullen we even binnen gaan?
1: Oké.
0: Graag. Ik wil nog wel eens zien wat erg veranderd is. Als het goed gaat, natuurlijk. Nou, anders breken we de deur gewoon af.
2: Ja, natuurlijk.
1: Ja, dat moet toch wel heel erg zielig geweest zijn voor die 2 jongetjes. Die 2 schattige knaapjes. Dat hun vader zomaar plots... zomaar uit hun leven gegrepen werd. En achter de tralies vloog. Ja, die jongetjes die stonden daar ineens, halve weesjes. Dat moet hen wel echt getekend hebben. Dat kan niet anders. Ze hadden dan eerst al een oorlog meegemaakt. Waar toch ook wel... armoede. Bij komt kijken. Dat is toch niet niks voor zo'n... ja, voor zo'n kind.
0: Nee, helemaal hetzelfde gebleven, zeg. Niks veranderd, hè? Ballon? Hemelsblauw. Nog altijd. Ja, de hemel is een beetje beginnen afbladderen, maar het is nog... Dat was echt de kleur die onze vader toen gekozen heeft.
1: Ja?
0: Ja. De verf plakte nog altijd tegen. Ja, je ziet de penseelstreken van vader nog. Ja, hij heeft helemaal geschilderd met een penseel.
1: In mijn kwast. Zelf gedaan, ja.
0: Wou je niet doen? Kwasten, daar hield hij niet van. Hij deed
2: de trap,
0: een penseel.
2: Ballon, de trap.
0: Ja, weet je al? Dezelfde trap.
1: Dan kan ik me helemaal voorstellen hoe jullie van die... trapleuning roetste.
0: Ja, dat deden wij inderdaad. Ja, maar nog eens even proberen. Wacht even. Van hier zo. En dan... Oh! Ja.
3: We zijn een beetje ouder geworden natuurlijk.
0: Ja. Daar kwamen we helemaal van boven.
3: Helemaal van boven, hè.
0: En boem, ik vloog op die...
3: Altijd eerst tegen deze.
2: Het stond altijd in de weg, hè.
0: Die...
2: een ballon.
0: Paal.
3: Dat kwam altijd.
0: Paal.
3: Garandeerd dat er wat gebeurde. Ik kan het nog eens proberen.
0: Misschien wel een beetje hoger. En dan kwam Balijn achter mij en boek. Zo. Ja, en dan lag hij tegen de grond. Altijd
3: dan lag hij tegen de grond, maar nu zit ik een beetje klein.
0: Zullen we naar boven gaan?
3: Zo was het vroeger. Zo was dat. Naar boven gaan, wacht even. Ik zal even.
0: Zo gingen we vroeger ook altijd. Omdat Balijn een beetje bang was dat hij van de trap zou vallen. En dan ging hij altijd achter hem.
3: Nee, zeg, helemaal niks veranderd. Niks veranderd. Niks veranderd. Niks.
1: En de onderburen?
2: De onderburen? Ja. Wow. Ja, toen je pas kwam wonen in 37 waren dat, zeggen we, ja, Joodse mensen. Hey. Maar dan, vader heeft er dan, nou ja...
0: een beetje geregeld zo.
2: Het was een beetje plantrekken.
1: Ja.
2: En dan zijn die mensen verdwenen.
0: Zo is het gegaan.
2: Zo was het gewoon, hè, in die tijd.
0: Zo ging dat.
2: Die zijn dan verhuisd, hè?
1: Ja.
2: Ja, dat heeft altijd in de familie gezet, hoor. Het artistieke. Dat heeft in de familie gezet.
0: Zo, en hier...
3: Vader was echt een plantrekker.
0: Hier, dat was eigenlijk zo'n beetje... ons...
2: Ja,
0: onze plaats eigenlijk, ons hoekje, ons speelhoekje. Van hieruit konden we zo precies zien wie dat er de trap op ging.
1: Oh ja, dat zie je precies van hier. Ja,
0: van hieruit. Ja, en dan noteerden we alles en die informatie gaven we zo aan papa, ja.
2: Ja.
0: Dat was ons speelhoekje.
1: Ja.
0: Nu al zitten zo.
3: En dan waren maar zo.
2: Daar zo groot, maar ja.
0: 3 handen hoog.
2: Een tijdje zijn die mensen dan inderdaad ook verdwenen. En dan hebben we helemaal thuis voor ons.
0: Ja.
2: Maar
3: dat werd hem dus niet in dank afgenomen, want in 44...
0: Ja, is hij veroordeeld geworden, wegens plantrekkerij.
3: Wij woonden hier al van 37. Wie had namen terecht? Nee, bedoel... Ach, lang mee.
0: Gewoon op de straat.
3: Maar wat is het van jou, Willy? Van een beetje plantrekkerij. En hier? Hier woonden wij. Hierboven.
0: Wat was dat?
3: Hier. Heb jij de sleutel? Gaat
0: dat
3: ons?
0: Samen de deur. Nee.
3: Oh, maar de deur is op. De deur is op.
0: Ja. Nee. Nee. Nee. Geluk is bij de goeie.
3: Groene muren. Daar die gele muren.
0: Ja. God, die is er ook nog.
3: Het witte plafond.
0: Helemaal hetzelfde.
3: Helemaal hetzelfde.
0: En nog altijd diezelfde typische...
3: Geur.
0: Ja, die huisgeur.
3: En die juist toen hier?
0: Wij hadden altijd zo'n heel bijzondere huisgeur. En die hangt er nog. Juist nog. En de tafel. Deze tafel gingen we altijd onder. We hebben ze bijtjes. Zo. Zo, gingen we dus... Ja, nu is dat een beetje moeilijk. Ik ben er onder zitten.
3: Wacht even. Ja.
0: Nee,
3: ik sta
0: er helemaal samen. Zitten onder de tafel.
1: Ja.
0: En dan. Dan gingen we. Zo. Oh, nee.
3: Het gaat dus nu niet meer, maar toen was dat.
1: Het is een beetje klein geworden, hè?
0: Ja, dan zaten we eronder. En dat was zo'n beetje onze burcht. Onze versterkte burcht.
3: Ze waren eigenlijk onontastbaar.
0: Godverdomme zeg. Ja, wij konden eronder doorlopen toen.
3: Ja, nee.
0: We waren amper 3 appels hoog. Laat iets dat veranderd. Amper 3 appels hoog.
3: Ja, en nu zijn wij hier zo. Zijn we niet mooi?
1: Het is een heel, heel mooi verhaal. En,
3: zijn we niet echt heel, heel mooi geworden?
1: Een mooi stel, ja.
0: Twee stevige kerels. Dat zijn wij.
3: Nu raken we er nog niet meer onder de tafel. Vroeger, kom maar gewoon onder de tafel. Ja.
1: Tijden veranderen, mensen groeien en worden groot. En ja, wat je vroeger kon, dat kan je nu niet meer, hè? Ja, de kleedjes van vroeger zijn te klein geworden en... De tafel, ja, daar zit je gewoon aan. Daar schuif je je knieën onder. Maar eronder kruipen, dat is er niet meer bij, hè? En ja, alles evolueert. En dat is toch eens mooi om daarbij stil te staan. En om daar een blik op te werpen.
0: Dit is dan de woonkamer. Hier is het gewoon.
3: Ja, dat deden wij hier wonen.
0: Daar is dat mama in de zetel.
3: Te breien.
1: Hadden mama, jullie al een televisie?
3: Daar stond de draad, nee, daar stond de draadloos. We hadden een draadloos nog, hè?
0: Ja.
1: Oh, ja.
3: En een radio.
1: Ja.
3: Deze radio. Zoiets. Ja. Zo'n oud ding, echt op.
0: We hadden ook een aansluiting voor de radiodistributie. Hier. Ja.
1: Zit er
3: nog? Ja.
1: Oh ja.
3: Dan aansluiting voor de radiodistributie.
0: Konden meer dan 5 posten krijgen.
3: En daar is dan de straat waar wij altijd speelden, daar beneden.
0: Ah, ja. Ja, en hier tegenover woonde een Joodse familie.
3: Ja, wacht even. Daar.
0: Zo, deze lopen, daar gingen we hier onder. We waren heel klein toen nog, hè? Zo, 3.
3: Zo groot, hè? 3 appels groot.
0: En dan zo.
3: Zo.
0: En helemaal beneden, katapult.
3: De katapult.
0: Helemaal opgespannen.
3: Godverdomme zeg. Echte aardschalken waren we.
0: Ja, zo, kling,
3: kling, boem, de ramen kapot.
0: Na verloop van tijd deden ze gewoon de moeite niet meer om er nog een nieuw vest te
3: maken. Nee, mijn vader die speelde ook mee. Mijn vader speelde altijd met zijn kinderen. Hè? Met zijn geweer naar erover binnen schieten en zo.
0: Soms mochten we ook wel eens met het geweer
3: spelen. Ja, we hebben vaak gespeeld met vaders. Er was echt nog zo'n vader die speelde met zijn kinderen. Die aandacht had voor zijn kinderen.
0: Nee, het was hier echt plezierig geworden.
3: Ja, plezier. We hebben hier op het langste gewoond eigenlijk, van alle woonsten waar we ooit gewoond hebben. Van 37 tot 44 jaar, dan zijn we uitgezet. Schandalig. Ik kon niet meer op.
0: Wegens plantrekkerij.
3: En dit was dan een hele speciale ruimte. Het was een beetje vaders een ruimte.
0: Ja, de artiestenkamer. Ja. Zo noemde je deze kamer, ja.
3: Het heeft altijd ingezeten.
1: En wat deed hij dan precies?
3: Ja, van alles.
0: Zijn bureau, weet ik. Hier stond zijn bureau. Hier stond zijn bureau en dan breidde hij zijn plantrekkerij voor.
3: En daar? Een schilderzezel?
0: Ja.
3: Dan mochten we dat nog eens opzitten en zo.
0: Paardrijden op de schilderzezel.
3: En dan hier?
0: Maar drie appels hoog.
3: Hier was onze speelkamer.
0: Onze kamer.
3: Dat was onze kamer. Dat was onze speelkamer.
0: Onze ruimte eigenlijk, hè? Ons.
3: Hé, hey, weet je nog?
0: Ja, zo snel. Ja,
3: het komt allemaal terug, hè? Zo.
0: Trek gewoon.
3: Ja.
0: Amai, toch een beetje te oud geworden.
3: Ja.
0: De speelkamers.
3: Dit is een tijd van komen en dit is een tijd van gaan, hè? Onze speelkamers.
0: Zo.
1: Ja, een mens moet blijven spelen, hè. Spelen, spelen, spelen, spelen. Zo blijf je jong, zo blijf je... Ja, zo blijf je... Bij de tijd, zo blijf je geestelijk open en frivol. Zo blijf je, ja, vol levenslust en hoela, hoela, hoela, hoela. Ja, ik denk dat er in elke mens toch nog wel ergens een buiten schuilt, hè? Een vrolijke, speelse hoe buiten, ja. Spelen, hè? Spelen, ja.
0: Ja, dat was dan het tweede... Ja. Ouderlijke huis.
3: En die deur hebben definitief achter ons gesloten. Voor de tweede keer eigenlijk.
0: Waarom? Voor de tweede keer. Deze de eerste dag. Keer was...
3: Zo lang geleden, in 44. En dat was onvrijwillig, mevrouw. Onvrijwillig.
0: Wegens plantrekkerij.
3: Ik wil niet meer over... Nee, sorry. Ik wil niet meer over hebben over de plantrekkerij.
0: Nee, zo.
3: Vier appels groot. Vier appels? Vier appels. Vier, vijf appels groot. Wegens
0: plantrekkerij. Nee, zo wie is dat? Vind je de weg?
4: Ja, ja.
0: Zo wie is dat? Je hebt dan prachtige herinneringen aan zo'n huis. Echt kostbare jeugdherinneringen die je hele leven met je meedraagt. En dan wordt die gat er zo stopzinnig voor een val. Plantrekkerij. Muurtje even.
3: Zo, de laatste deur. Zo is het altijd. Helden van vandaag worden morgen geëxecuteerd. Zo gaat dat.
1: Maar niet alleen spelen is iets wat je moet doen, maar ook leergierig zijn en studeren. En zo is het ook met Ballon en Balijn Schouwenaars gegaan. Zij wouden echt wel graag naar school gaan. En ze hebben dan hun lagere school doorlopen bij hen in de buurt. Het was een hele leuke school waar ze graag naartoe gingen. En waar ze vol spanning zaten te luisteren naar wat de leraars te vertellen hadden. En al die leergierigheid die spreidden ze ten toon. En ze namen alles op wat hen verteld werd. En ze waren zo leergierig en hun schriftjes die schreven ze en studeren. Dat vonden ze, ja, waren echt heel toffe jongetjes die met een hele... brede visie die het echt wel, ja, gezien hadden van, ja, we moeten echt veel weten. Zo kunnen we later ook nog wel ergens stappen gaan zetten in de wereld, hè?
3: Hier was het.
0: Niks veranderd. Precies hetzelfde.
3: Precies hetzelfde, hè?
0: Dat was...
3: De vijfde klas was daar.
0: Onze school.
3: Ja, we zien onze school.
1: De lagere school.
3: Ja, de lagere school.
0: Het was hier.
3: In 39 zijn we hier begonnen eigenlijk, hè?
0: In 39.
3: Begonnen in 39, in september 39.
0: Gewoon gelijktijdig met de inval in Polen, hè? Weet je nog?
3: Ja.
0: Toen is de oorlog eigenlijk begonnen.
3: September 39. En dan...
0: Ja. Papa die moest dan... in het leger. Maar daar heeft hij dan iets op gevonden? Altijd een plantrekker geweest?
3: Ja, een beetje plantrekkerij, weet je wel. Ja. En dan, ja, ik heb het al gezegd, de helden van toen. Ik weet er dan later weer geen helden meer, hè?
0: Maar het was dan veel later.
3: Ja, veel later. Dan was in, uiteindelijk zijn we hier afgestudeerd. Wanneer was dat ballon?
0: In 45.
3: In 45 zijn we hier afgestudeerd.
0: 45.
3: Van de lagere school.
0: Ja. Juni 45. Precies 6 jaar na het begin van de oorlog. Zijn we hier afgestudeerd. Lager onderwijs.
1: Dat is de speelplaats. Nou, ik aanneem.
3: Ja, dat is de speelplaats. Hier speelden wij.
1: Ja.
3: Hey? Dat hebben we zo. Zo. Niks aan de hand. Het is, je wordt een beetje hamer en dan, maar het komt wel terug. Het komt wel terug. Het komt wel terug.
0: En dan met de knikkers?
3: Ja, met de knikkers. Daar was dan een putje. Putje.
0: Hier, zo. Dat was ons putje. Hier. Ja. En dan speelden we met de knikkers. De knikkers in het putje krijgen. Dat deden we toen.
3: Ja.
1: Met de schoolvriendjes.
3: Ja. Ja, met de schoolvriendjes, hè. Eerlijk, ja, ja. En daar was dan de vijfde klas. Daar zaten we in de vijfde klas. In 44.
0: Het was de vierde klas.
3: Het was de vierde klas in 43. Derde. 42.
0: Tweede.
3: 49. Ja. 40, eerste. 39, 40, ja.
0: Ja. En daar is de zesde klas.
3: Dus... We schoven elk jaar één klasje op als het ware. Zo ging dat toen. Heel eenvoudig. Heel efficiënt. Zo doen ze dat niet meer, hè, tegenwoordig. Nee. Het was eigenlijk een beetje zo toch wel de mooiste tijd
0: van toen, hè?
3: Van toen. Van toen. De mooiste tijd van toen.
0: De mooiste tijd die we toen gehad hebben eigenlijk was...
3: Hier
0: weer. En dan vooral de vijfde klas. We hebben ongelooflijke goede herinneringen.
3: Ja, die zesde klas, het was dan minder omdat we dan net verhuisd waren. En dan vader die vloer, dat was wegens plantrekkerij.
0: Ja, die zogenaamde bevrijding.
3: Ja, dat was een beetje een ja. Nee, dat was de minder. Daar wil ik eigenlijk niet over hebben, dat was de mindere tijd. Het was wel minder, hè, Ballon?
0: En dan waren ze ons ook niet meer zo gunstig gezind.
3: Nee.
0: Op de school, bijna blijven plakken. Dat laatste jaar. De lagere school. Nog altijd hetzelfde gebouw.
3: Nu weer een van die vele leegstaande panden.
0: Ik ruik de geur van de klasjes.
3: Ja. Helemaal hetzelfde, hè, die geur. Nog altijd, ik kan altijd.
0: Geuren blijven altijd.
3: Wil misschien liever even

0: Het, ja, het was eigenlijk ons eerste café. Ook het eerste café waar we gewoon wij met z'n tweetjes...
1: Dit was dan ook in de periode dat we daar naar school gingen. Hè? Dat
0: nu dan een biertje kwamen drinken.
1: Naar school, ja. Dan, je bent dan moe en zo.
2: Het is de lagere school. Van de lagere school kwamen jullie naar hier.
1: Ja, precies. Ja.
0: Voor we naar huis gingen.
1: Ja, een pintje drinken, hè? Ja. En dat was hier dan.
0: Papa kwam hier ook wel eens een kruik achterover slaan.
1: Ja, en als zijn papa dan tegenkwam, dan duurde dat soms dan wel eens wat langer voor we thuis kwamen.
0: Dan bleven de mannen hangen, hè?
1: Ik kan nog één drinken hier.
0: En,
1: dat is een tap, hè?
0: De zilveren.
1: Nu sta je zachter achter die tap. Helemaal hetzelfde, zeg. Echt waar.
2: En de sfeer? Het is nog altijd zo.
1: De sfeer is helemaal hetzelfde. Niks anders. Tap jij erin?
0: Een biertje?

0: zo was dat toen, hè?
1: Zie morgen koud.
2: Dat is een compleet andere tijd natuurlijk.
0: Ja, dat is heel anders hoor. Gezondheid.
3: Water van bier. We zijn hier door deze kranen gestroomd.
0: Recht in onze monden. Alsof wij het niet helpen konden. Ik heb dat altijd ingezet, hè? Dat artistieke.
3: Ja, we komen hier maar uit een familie van...

0: Ja, Balijn is een echte zanger, altijd geweest. Dat is zo'n beetje het enigste verschil tussen ons beiden. Dat is Balijn die...
1: Ik krijg echt eind mee.
0: Een echte zanger.
1: Gezondheid.
0: Santé. Wat hier in dit café allemaal gebeurd is, dat is ongelooflijk. Wat we hier allemaal niet meegemaakt
1: hebben. Dat waren nog eens tijden.
0: Dat waren nog eens tijden. Hier is bijvoorbeeld onze tante, tante Yvonne. Die is hier in dit café gestorven. Weet je nog?
1: Die is hier gestorven in, denk ik, 44?
0: Ja, 44.
1: Is hier gestorven. Ik ga nou eens even naar het toilet, want het moet heel dringend. En ik ga eens kijken hoe het daar is.
0: Net hetzelfde waarschijnlijk. Ik ga met je mee.
2: Ja, het café Vertier. Dat was in die tijd natuurlijk helemaal anders. Het was een plaats waar de mensen leefden, dronken, meezongen met de prachtige muziek, maar ook stierven. Dat kunnen wij ons ook niet meer voorstellen, hè? Dat het caféleven dat zo dicht staat bij het gewone leven. Dat we in een café komen te sterven of dat we met de muziek zitten mee te zingen en dansen en plezier maken en samen met onze vader potten pakken tot we niet meer kunnen. Nee, dat zijn lang vervlogen tijden.
0: En dit hier, ja, nog altijd. Precies hetzelfde.
1: Niks anders zeggen. Toilet van onze ongelooflijke kroeg.
0: Deze sfeer nog eens te kunnen opsnuiven.
1: Dit, maar wat was dat toen, zeg?
0: Is eigenlijk het toilet waar we het meest op toilet zijn geweest.
1: Ja, dat zeker. We zijn even hier gebeuren het eigenlijk allemaal, hè? Ik ga nog weer op denken.
0: Ja, ik weet nog goed dat we hier soms... We zijn beide de hele nacht doorbrachten. Soms met papa erbij. Of heel bonk neer. Met onze kop al dan niet kapot. Zo.
1: Laag hier zo. In de kansen.
0: Gezellig.
1: Echt. Drinken, drinken, drinken tot we zinken.
0: En deze pispot. Die was altijd kapot. Altijd. Zo, als je hier zo. Ik weet niet of dat er nu iets gaat uitlopen.
3: Tot de tijd, hè?
1: Ja.
0: Ja, een klein beetje, maar ik heb nog niet genoeg gedronken, denk ik. Je ziet, dan sta je met je voeten onder de pot. En dan liep de zeiker altijd gewoon dwars doorheen. En dat is nog altijd het geval. Mijn balijn, mijn schoenen. Dat. Dat loopt er nog altijd dwars doorheen.
1: Ja. Kom, we gaan beneden nog een pintje pakken, zeg. Met dat snor.
0: Oh?
1: Ja. Nee, dat vind ik
0: niet. Ja,
1: nee. Niet aan de wassen. Dat deed je toen ook niet. Dat deed je toen ook niet.
0: Nee, even mijn handen wassen.
1: Nee, dat deed je toen ook niet.
0: Ik heb een beetje... Nou, je weet hoe het gaat. Zo. Is toch wel nodig. Een beetje hygiëne. Toen nam het er zo nauw niet mee. Met hygiëne.
2: En wat gebeurde er toen, jongens? Wat is er toen gebeurd? Mogen wij dat niet verder weten?
1: Nou, dat was ons café. Hier.
0: En zo hebben we in 1947 de deur definitief achter ons dichtgetrokken. Zo. En... Dan zijn we in zaken gegaan.
3: Dan zijn we in zaken gegaan.
2: En wat is er toen precies gebeurd?
4: Nou ja, dat doet het niet, Tom. Kom.
3: Nee, daar kunnen we niet over. Daar kunnen we niet.
0: Daar spreken we niet over, sorry.
2: Nee, want ik begrijp
0: het. Nee, begrijp je ons maar. Nee, kom, we zijn weer. Kom, we zijn
2: kunnen we niet wat voor zaken waren dat?
0: Nee, u gaat hem wel een beetje te ver. U gaat wel een beetje te ver, hoor. Kom, kom maar om.
2: Welke zaken deden jullie dan?
0: Daar kunnen we niks over zeggen.
2: Was dat financiële zaken of...
0: Nee, gaat u gewoon...
2: Gaat u gewoon... Was dat broodwinning?
0: Nee, gaat u gewoon ergens anders die vragen stellen.
2: En toen?
0: Kijk, we zijn in zaken gegaan.
3: Kijk, kom.
0: En dan is er van alles gebeurd, zoals dat... Ja, zoals dat gaat.
3: Zoals dat uitgaat.
0: Ja. Oké.
2: Mensen... Klopt dat? Ik heb dingen opgevangen van dat...
0: Nee, nee, ik ben niet geïnteresseerd in die dingen. Daar.
2: Maar hoe zit dat precies?
0: Absoluut niet geïnteresseerd. Hè? Daar kunnen we niet op ingaan. Heel duidelijk.
2: De 60-40-viering Schouwenaars gaan we hier besluiten. Balijn, ballon, nog een gelukkige verjaardag. En nog een vrolijk feest. Vanwege Bobby Colombo, John Bernard de Kunst en Silver Cindy.
1: Gelukkige verjaardag, ballon.
3: Gelukkige verjaardag, Balijn.
5: Happy birthday to us. Happy birthday to us. Happy birthday, Ballon en Ballon. Happy birthday to us.
1: Hé, Ballon.
3: Ja. Het is nogal wat, hè? 60 jaar.
1: Ah, 60 jaar, zeg. 60 jaar jong.
5: Happy birthday to us. Happy birthday to us! Happy birthday, dear Balijn en Ballon.

0: en 6,7 MHz stereo. Centraal op DAB Plus met Digitale Radio Antwerpen en streaming op www.radiocentraal.be. Welkom in het Oormuseum, Radio Centraal's opstoot van Palais Lally. Voor wie niet geluisterd heeft, zullen we het nog een keer herhalen. Fragmenten uit nagenoeg 45 jaar opnames, stoffige cassettes, beduimelde cd's en achter de kast gevallen minidiscs. Voor u, terug opgerakeld, ontfrommeld en met de bijbehorende apparatuur terug gelezen.
1: Een collega, voormalige collega van de VPRO, over nou, die hele situatie. En bijvoorbeeld die oversterfte, die op een bepaald moment, ja, ik weet nu wat het, ik weet niet wat het cijfer nu is, maar op een bepaald moment stond dat in België over de 2000. En in Nederland was dat maar 450. Dus er is ook iets mis met de gezondheidszorg of met de wijze waarop dat mensen in België wonen. He, slecht geïsoleerde woningen, huurwoningen die alleen verhuurd worden gewoon om te cashen. He. Dat is mensen die een tweede huis hebben die dat dan verhuren. Maar dat is in zo'n slechte staat dat het binnen veel te heet is. En mensen kwijnen daar echt in die hitte weg. Ja. Dus dat moet ook, het gaat ook over maatregelen, dus om je aan te passen aan de klimaatswijziging. Maar dan daarbovenop, bovenaan staat natuurlijk op de agenda de klimaatopwarming. Als je niks aan de oorzaak doet, ja, dan kun je blijven adapteren natuurlijk.
2: En blijven airco's overal installeren, maar dan los je het niet op natuurlijk.
3: Op sommige gebieden kan de Europese gemeenschap toch wel zeer snel gaan. Hè. Ik had een paar jaar geleden een onderzoek van de Europese gemeenschap in mijn programma besproken, waarbij men zei, ja, als men langs landbouwgronden 2 of 3 meter een strook laat en daar gewoon wilde begroeiing op laat, dan is de biodiversiteit veel hoger. Dan is de bestuiving veel beter van de gewassen en dan is de opbrengst veel hoger. En het jaar daarop, ik ging wandelen in Wallonië en overal zag ik zo van die stroken langs de velden met daarbij een bord van de Europese gemeenschap. Kijk, dit is gesponsord door de Europese gemeenschap. Dat was een jaar later.
2: Dus het is echt wel mogelijk.
3: Het is toch wel mogelijk.
2: Maatregelen.
3: Waarom? Ja, nee. Want er zijn oplossingen gekend. Hè? Allee, maatregelen gekend. Ik zeg niet dat men alles ineens...
1: Nee, maar misschien dat dus vanuit die landbouwsector, hè, want uiteindelijk die boeren, ja, dat is dus hun opbrengst. En gaat er dus misschien nu druk komen om dingen... ook al die monoculturen en... Om daar wat aan te doen. Nou, over die wilde begroeiing. Wat ik bijvoorbeeld in Praag merk, is een hele groene stad, hè, met heel veel groen en parken, plantsoenen enzovoort. Ik merk ook dat hier nu in alle parken en dergelijke men gewone beheerste wildgroei heeft.
3: Ja.
1: Dus niet meer die netjes aangelegde gazons en weet ik, maar allemaal wild. Maar wel... Het wordt wel beheerd.
2: Controleerd, ja. Ja. Ik heb de indruk dat dat ook bij ons is, hè, Daniel?
3: Ja, ja, ja. En ik heb het daarnet gezegd. Dus in Engeland heeft men vandaag gemeld dat in natuurgebieden waar rewilding wordt gedaan, dat daar de toestand beter is. Hè, dat daar dus minder uitdroging is, dat er minder natuurbranden zijn. En het is ook bij ons inderdaad, maar dus bijvoorbeeld in La Roche-Nordin heb ik gezien dat men bij zo'n een stuk dat men aan het... rewilden was, stond dan een heel groot bord. Ja, sorry, dit is geen nalatigheid van onze medewerkers of luiheid, maar dit is wel degelijk een natuurproject.
2: Ja, ja, ja. Ja, ik herinner me dat er toch al heel wat jaren geleden, dat er een langs de autostrade ook van die borden stonden, ja, met zo'n twee gaten.
3: Kijk, hier werkt men aan groene berm.
2: Voilà, voilà. En ook op stedelijk niveau zie ik toch wel dat de bermen ook groen blijven en niet per se gemaaid worden. De trambeddingen bijvoorbeeld, die zijn ook vergroend. Je ziet daar vaak gras groeien en onkruid enzovoort.
3: Er is een telefoonoproep, zullen we die even aannemen?
2: Ja.
3: Oei, te laat.
1: Ja. Oei.
3: Ja.
1: Ja, maar ook, Daniel, je hebt ook het probleem van de opwarming van steden. Hè? Omdat dat is een soort oven. Hè? Dus die gebouwen die slaan die hitte op en dat wordt 's avonds afgegeven. Nu, de wijze van wonen speelt natuurlijk ook een rol. Hè. Bijvoorbeeld in steden zoals Praag, maar je ziet dat ook in Berlijn, Je ziet dat in Wenen, je ziet dat ook in Budapest, maar ook in Parijs.

0: Eis, daar zijn eigenlijk geen eensgezinswoningen. Ik woon hier in een pand uit 1922 en er zijn denk ik 28 of 30 appartementen. Dus er wordt eigenlijk collectief gewoond. En al die gebouwen, nu zeker zijn in de jaren 90, want ze hebben daar ook geld, zeker nadat ze lid geworden waren van de EU, geld voor gekregen. Al die gebouwen zijn gerenoveerd. En dus uit die tijd al had je hier voorzetramen. Dus je hebt telkens dubbele ramen. Dus ja. Een raam buiten en een raam binnen. En daar zit dan 30 centimeter of zo tussen. En nu, die ramen zijn ook allemaal vernieuwd. Maar die aan de buitenkant die zit daar nog dubbel glas in. Als je bijvoorbeeld dat... Want 's nachts koelt het hier altijd beter af dan in België. Hè? Omdat het is een beetje landklimaat. Als je dan 's nachts alles openzet, dan koelt het wel af binnen. En als je dan overdag alles dicht doet, dan blijft de temperatuur binnen relatief laag. Als het dan buiten, zoals nu uitzonderlijk 40 graden is, had ik binnen toch nog altijd maar 28. Snap je? Ja. Dus ook de wijze van wonen, van hoe je steden inricht, maar ook gebouwen, dat is ook van belang.
1: Ja,
0: en je hebt dus...
1: Ik herinner mij, als ik in Praag was, die dikke muren met die twee ramen, dat is natuurlijk ook voor de winter, hè? Vroeger bedoeld.
0: Ja, wat de kou buiten houdt, dan houdt ook de warmte buiten.
1: Ja.
0: En dus die spouwmuren... Dus dat is de, als ik dat meet, dus van de buitenkant tot aan de binnenkant, is bijna een meter. Nu, dat is niet allemaal steen, dat zit vol steengruis. Hè?
1: Yeah.
0: Het ergste is als je hier een gaatje boort in de muur, dan weet je niet wat er gebeurt. Maar dan kan gewoon 10 centimeter uitvallen. Zo. Ja. Het heeft ook met de wijze van wonen. En ja, iedereen weet dat bijvoorbeeld in Antwerpen, zeker in de wat armere wijken en zo, dat mensen daar in hele oude huizen wonen, die heel sterk geïsoleerd zijn, ook in de winter, vochtig en dergelijke, zijn daar waar die hittedoden vallen.
2: Mm-hmm. Ja, die oversterfte, wordt dat dan gecompenseerd door een ondersterfte in de winter, of is dat een algemene impact op de bevolkings...
0: Zal een algemene impact hebben. Hè? Ik denk niet dat er een oversterfte in de winter is.
2: Ondersterfte.
0: Of ondersterfte.
2: Oh ja, dat dus het toch nog niveleert, dat niet zorgt voor een afname van
0: ja,
2: de bevolking.
0: Ja, je hebt natuurlijk... Mensen worden ouder, hè? Gemiddeld. Ja. Dit zijn gemiddelden, hè? Maar je weet ook met gemiddelden... dat zegt niet alles.
1: Ja.
0: Je hebt nu gewoon mensen... die niet hadden moeten doodgaan in normale omstandigheden. Ja. Nee, dat is ook een verantwoordelijkheid van de politiek natuurlijk.
1: Ja, natuurlijk. Ik heb even opgezocht, een beetje cijfers, tussen de meest intense golf die wij hier gehad hebben, tussen 18 en 29 juni, was er 39...
3: Radio Centraal, 106.7, megahertz in stereo. Centraal op DAB Plus met Digitaal Radio Antwerpen. En streaming op www.radiocentraal.be.
4: Woensdag, 19 augustus.
3: Vanaf 8 uur 's ochtends, 24 uur doorlopend, live.
4: Je bent welkom op Radio Centraal, de Ernest van Dijk K21.
5: Oké, dat was de foute jingle. Maar dit is wel de juiste plaats. Welkom op het golfbed. Radio Centraal. Ik heb vandaag een beetje free jazz bij, een beetje avant-garde, want dit weekend vindt Summerbummer plaats, in de Trix. Straks al eigenlijk om

Jawel, Billy Carmen. Amerikaanse drummer die met onder andere Miles Davis en Horace Silver samen gewerkt heeft, samen speelde. En in de jaren 70 bekend werd met, als drummer van Mahavishnu Orchestra. En die, wat we net hoorden, was Inner Conflict van de plaats Inner Conflict. Een misschien iets minder bekende plaats vergeleken met Spectre, die ook heel goed is. En een beetje in dezelfde lijn ligt, een beetje all over the place. En voilà, dat was de eerste. Ik zei het er net al, dit weekend is het Summer Bummer Festival. Een weekendje hoogmis voor zij die houden van iets meer avontuurlijke, experimentele werk. In het Trix, georganiseerd door de lieve mensen van Oorstof. Of music in Sound in Music, nee, Sound in Motion. Onze eigenste Koen, die ook Freak Scene presenteert hier op de radio. En waar ik persoonlijk naar uitkijk, is deze Mapcut. Een band samengesteld uit drie leden: de Oostenrijkse Lucas Koning, Audrey Chen, die in Berlijn woont volgens mij, en Julien Depré, die ook nog een paar andere projecten zal spelen dit weekend. Een fantastische band om live te zien. Lekker experimenteel, industrieel. Heavy on the ears, maar heel cool om live mee te maken.

me niet vergis, hun heel cool om live bezig te zien. Vooral ook Audrey Chen. Wat zij met haar stem kan, vind ik wel echt fantastisch eigenlijk. En dan Julien Depree, die met gitaar en pedalen vooral heel veel textuur aanbrengt. Die ook in verschillende formaties zal spelen tijdens het festival. Een andere die op het festival meerdere bezettingen zal spelen is Maria Portugal. En hier heb je haar met het Orechao Percussion Trio. Maar op het festival speelt ze in een septet of een octet. Maar hier zijn ze dus met drie.

Cordillera van Maria Portugal, haar Erasau Percussion Trio, die dit weekend in een septet zal spelen op Summer Bummer. En binnen een half uur al met de pianiste Marta Varelis zal optreden in duo, vermoedelijk volledig impro. En het album dat we hoorden, dat werd opgenomen in het Morphine Realm in Berlijn. Dat is een plek van Rabi Biaini, die daar een opnamestudio heeft. En wat ik wel echt best origineel vind, zelfs mensen tijdens de opname laat toeschouwen, laat luisteren. Die moeten uiteraard muisstil zijn. En zo combineert hij die twee eigenlijk en neemt daar ontiegelijk veel albums op en mixt de masters ook voor muzikanten. Heel fijne plek en een heel fijn, warm persoon, de Libanees-Duitse Rabi Biaini. Ik heb er een ander klaarstaan. We gaan een paar weken vooruit, want binnen een goede twee weken, vrijdag 18 september, speelt Jules Rady in het bos tijdens Dear Antwerp, een festival georganiseerd door De Single, met theater, performance en heel wat muziek. De meeste concerten en optredens gaan door in De Single zelf, maar er zijn een aantal leuke locatieprojecten. Vele zijn al uitverkocht, maar deze nog niet. Dus wie dit goed vindt, welkom 18 september vrijdag in het bos voor Jules Rady en Asa Horvitz. Van Asa zal ik dadelijk ook iets laten horen. We luisteren eerst naar Satellite.

Dit was Jules Rady met Satellites op het album Ghost Spirits. Kwam vorig jaar uit op Trill Jockey Records, hetzelfde label als Marissa Anderson, onder andere en veel meer. En zij speelt dus vrijdag 18 september in het bos naast Asa Horvitz, die zijn album Ghost komt presenteren. Asa heeft niet zo lang geleden zijn vader verloren en dat was Bill Horvitz, een vrij bekend multi-instrumentalist, componist, jazz en experimentele gitarist. En die was overleden samen met een aantal andere naasten en familieleden van Asa en die wou dat in een muzikale taal ontwikkelen en het tastbaar maken. En die heeft een fantastisch mooie plaat gemaakt en die heet Ghost. We gaan luisteren naar welk nummer? Ja, Hail Necessity.

heel, heel Necessity van Asa Horvitz samen met Carmen Quill, Ariadne Randall en Wayne Horvitz zullen zij vrijdag 18 september samen met Jules Reedy, die we daarnet hoorden, optreden in het bos. Een samenwerking met de single. En ik sprak er net over Marissa Anderson en ik heb zin om daarnaar te luisteren. Op hetzelfde label als Jules, Trail Jockey. En het album heet Into the Light. En het nummer ook.

Into the Light van Marissa Anderson. Die zag ik enkele jaren geleden op Mea Kuzma. En ik was zwaar onder de indruk. Ongelooflijk gitaarspel. En dit jaar, volgende week is het eigenlijk terug Mea Kuzma. Mea Kuzma Festival in Eupen. Dus iedereen die een beetje van avontuurlijke muziek houdt, wordt gesoigneerd deze week. Je moet er wel helemaal voor naar Eupen. En ik denk dat weekendtickets uitverkocht zijn, maar er zijn nog dagtickets. En het programma zit boordevol leuke acts. Een aantal Belgen ook, vooral heel veel internationale artiesten. Van België bijvoorbeeld Karen Willems wel en Natasha Pirard. En deze Jaan uit Antwerpen. Ik speel Purple Watermelon. Die gaan we spelen. Kwam vorig jaar uit op World of Echo. Fantastisch label.

Dat was Jaan met Purple Watermelon. Een andere groep die Mea Kuzma speelt is de Ambassade. Daar hebben we al heel lang niks meer van hebben gehoord. Maar die blijkbaar in mei van dit jaar een nieuw album hebben uitgebracht op Pinkman. De label, Nederlands label. Hoe heet die man weer? Ja, bon. We gaan luisteren naar Manerira del Inferni.

Dit was de Ambassade met hun nieuwste album, Menrira, op Pinkman Records. En ik heb het opgezocht, de man achter het label heet Marsman, of Patrick, voor de vrienden. Ik sluit deze aflevering van het Golfbed af met een act die het Mea Kusma Festival zou afsluiten volgende week zondag. De Zuid-Afrikaanse Guard Erasmus. Met het nummer Rose Drop Requiem. Rose Drop. Ik ken geen Zuid-Afrikaans. Bedankt om te luisteren. Ik ben er binnen 2 weken terug met het Golfbed op Radio Centraal 106.7. Misschien tot op Summer Bummer.

Yes, Kurt Erasmus, Roosdorp Requiem op het album Trinity for the Koison. God damn it. Zeg, tot de volgende. Take into account that the volumes...

0: Radio Centraal, 106.7 MHz van stereo, centraal op DAB+, en streaming op www.radiocentraal.be. En vandaag en morgen op het Summer Bummer Festival in Trix.
1: Ja, het eerste concert hebt u kunnen beluisteren.
0: Ja, dat was met de deur in huis gevallen.
1: Ja, een formatie, ja, de overgang was een beetje moeilijk, maar we gaan zo meteen het programma helemaal overlopen. Ja. Maar eerst even iets zeggen over deze groep die net te horen was. Cabas Sundog. Het verwijst naar de groep Cabas uit Gent, die hun album Sundog in 2025 hebben uitgebracht. Ik heb op internet gezien, dat was op 100 exemplaren.
0: Staat dat hun vierde album staat hier.
1: Ja, maar ik heb gezien dat het in 2025 uitgebracht, ja, op 100 exemplaren. Het is een gewijzigde bezetting voor het concert hier. Dus ik weet niet of ze dat album hebben gebracht, want ik ken het eigenlijk niet, het album. Zo, ja, dus dat is toch interessant om erin te komen. Zometeen om 17 uur. Trouwens, is die presentator daar bezig? Of,
0: Nee, dat
1: er wordt nog wat nage. Ja. Ja. We zijn er half ingekomen bij die presentator. Dus we gaan even het programma overlopen. Het is afwisselend. Dus van de main stage en het café stage. En zometeen om 17 uur, er is dus weinig tijd tussen de concerten, is er een solo concert door John McCowan. Wordt gelieerd met Roscoe Mitchell, ook voornamelijk bekend van het Art Ensemble of Chicago. Hij reinvents de contrabasklarinet. Dus dat kunnen we verwachten. En geen laptop wordt gebruikt, wordt ook benadrukt in het programmaboekje. Dus om 17 uur begint die. Dan om 18 uur op de main stage, Daughter Daughter. Dat gaat om vier vrouwen die een heel nieuw kwartet. Waar ik ook, ja, dus afwachten wat het wordt.
0: Is dat allemaal stemmen dan?
1: Onduidelijk welk instrument, zijn ook niet vermeld.
0: Is dat quartet of voices?
1: Ja. Ja, de voices wil ook zeggen dat zijn nieuwe stemmen.
0: Maar
1: iemand die een bas bespeelt heeft ook een muzikale stem natuurlijk.
0: Het zou kunnen dat het...
1: Dat kan ook, dus het vocale dames zijn. Dat kan
0: zoals de cd die daar straks... Ja, dat de luisteraar niet kunnen horen. Ik had hier een cd van Maya Radke, dat is ook een stemkunstenaar.
1: Ja, maar daar zitten we mee... Ja, het zal toch niet... Allee, ik zou niet verwachten dat Maya Radke dat zo gaat klinken.
0: Nee, zo zal het niet klinken.
1: Het is trouwens hun Belgisch debuut en wij kunnen het dus op de radio uitzenden.
0: Ja.
1: Vanaf 18 uur tot. Daughter, Daughter. Dan om 19 uur, compositie Mashworks, Kath Roberts en Tullis Rennie. Dat is een duo dat mini art space under construction devoted to cooperating and soundmaking. Of zoiets. 19 uur in het centrum, dat is eigenlijk een derde podium. Ja, drie podia. Dan om 20 uur, want het is, zoals we al hebben gezegd, weinig tijd tussen de concerten. Om 20 uur, dat is B. Mazen Kerbay, Magda Mayas, Tony Buck en Mike Majkowski op de main stage. Een groep uit Berlijn. En zij brengen een deconstructie van een bekend werk van John Coltrane, A Love Supreme. Van deze groep ken ik voornamelijk Tony Buck, de drummer, die nog steeds bij de Knicks speelt. Het trio dat ik een paar keer aan het werk heb gezien in Antwerpen. Maar heel interessant concert om naar uit te kijken ook. Dan 21:15, café stage. Namen zal ik hier vermelden. Julien Depré, Claire Gapen, Christine Abdelnour en Lucas Keunig. Wat gaan die doen? Even kijken. Gitaareffecten based songs, experimenteel. Ook weer om nieuwsgierig van te worden. En dan zijn we aan het laatste concert op de main stage. Erasio Septet. Met Maria Portugal, Angelica Nieskier. Ja, dat is altijd een uitdaging om al die namen proberen uit te spreken. Een internationaal festival is het sowieso. Lotte Anker, Karl Ludwig Hübsch, Moritz Wesp, Matthias Müller en Reza Askari. Een all-star septet. Releases Maria Portugal's Brazilian Songbook-inspired songs into the improv biotope. En er staat een interview met Maria Portugal in het programmaboekje dat ik hier in de hand heb. In het Engels staat het hier weergegeven, maar ja, dus... Zo, dat is vandaag een heel gevuld programma met heel wat zaken die we niet meteen kennen. Er is trouwens ook op de Radio Centraal promotiestand, wil ik even ook opwijzen. Die is aanwezig. Er is een installatie, er is bedoel dan een soort kunstinstallatie, neem ik aan. Er zijn stands, platenstand, home food selection. Dus een bar natuurlijk ook. Dus heel wat zaken hier ook nog te beleven, los van het podium.
0: Toiletten.
1: Ja, ik kan zeggen dat u ook... Om de concerten te bezoeken hebt u een ticket nodig, maar u kan ook gewoon naar de ruimte komen hier, waar onder meer de Radio Centraal Promotiestand staat, waar de platenstand is en dergelijke.
0: Bij de buren zitten wilde konijnen in de tuin.
1: Oh ja?
0: Je hebt vorige jaren altijd. Waarschijnlijk hier s'nachts ook, maar wanneer er menselijke aanwezigheid is, gaan die konijnen natuurlijk even weg.
1: Maar ik neem aan dat die zich veilig voelen, want de voeding is volledig vegetarisch, denk ik hier, hè? Of is het vegetarisch of veganistisch?
0: Ik denk dat er beide versies zijn. Want
1: is er ook vlees?
0: Ja, ik dacht dat wel.
1: Ah, bon, ja, de konijnen zullen dan toch moeten uitkijken. Ja. Oké, ja. Zo, het zijn ook momenten van stilte natuurlijk tussen de concerten.
0: Ik ga even de cd opzetten, dan kunnen we zien dat we...
1: Maya Radke of... Oké.
0: Ja. Waar is dat hier?
1: Zij neemt nu het woord. En de klank.

0: Ja, dit is dus Radio Centraal. Even zien. Zijn we nu mee in de uitzending? Ja. Dus Radio Centraal in Summer Bummer Festival in Trix. En we gaan zo dadelijk dus richting de Café Stage. Waar het volgende optreden, ja, maar dat is logisch, optreden niet zal, dus zal doorgaan. Wacht, ik ga eens proberen of je het nu hoort. Hoort je mij nu? Hoort je mij nu? Oké, dat is zeer goed, dan kun je mij beluisteren.
1: Oké.
0: Ja. Dus ik ga al even naar het café. Je kunt ook misschien eventueel zelf nog, dit is een schuif. Nee, het is in de ether nu al.
1: Ja, maar ik wil zeggen, is dat ook, zoals in de grote zaal, kunnen wij aangesloten door de PA?
0: Nee. Dus ik ga nu richting het café waar het volgende optreden zal starten. Even kijken, dat is dus John McCowan. Wacht, een bericht. Bericht.

0: is dat? Ja, dat kan normaal gezien niet. Nee, dat was we gaan in ieder geval even kijken wat we kunnen doen nog. Die fluittoon. Ja, er is een pieptoon, dus die moeten we proberen weg te krijgen. Wacht even.
1: Whenever I'm not worse, you're gonna have to come. Whenever I'm not worse, you're gonna have to come. Whenever I'm not worse, you're gonna have to come. Whenever I'm not worse, you're gonna have to come. Whenever I'm not worse, you're gonna have to come.

Hier zijn we weer, dus de pieptoon is eigenlijk opgelost. Dus gaan we nu naar het volgende concert.

0: Hey, hallo, dag radio. U heeft net geluisterd naar John McCohen als tweede concert van het Summer Bummer Festival. En er komt nog veel meer.
1: Daughter. Maar, dus ik ga nu terug naar de studio. In het boekje stond dat er geen gebruik werd gemaakt van laptop in de omschrijving. Maar er zat toch wel een of ander elektronisch toestel tussen de blaastuit en het instrument zelf. Dus er was toch wel enige vorm van extra die dus niet alleen uit het instrument zelf voortkwam. Even kijken, ik ben er bijna. In de studio op verplaatsing van Radio Centraal in Trix, zodat we verder kunnen. Zo. Ja, dit is niet goed.
2: Dus is de soundcheck bezig. Stage, daughter, vier dames, dus vier vrouwen. Daniel dacht nog dat het misschien vocalisten zouden zijn, maar we horen toch wel andere instrumenten. Hun Belgisch debuut gaat hier zo meteen beginnen om 18 uur. De klok kunnen we beter bij de hand nemen, aangezien er weinig tijd tussen de concerten is. We hebben nog 13 minuten, zie ik hier toch, in principe. Maar Daniel, je hebt daar gezeten in dat concert.
1: Ja.
2: En de speculatie was, want ik was met Alex van Smegma, is ook aanwezig daar, aan het speculeren wat het nu precies was. En we denken, het was een basklarinet, maar hij heeft er wel iets aan mee gedaan.
1: Ja, ik heb het al op weg naar hier verteld. In het programmaboekje wordt er de nadruk op gelegd. Geen
2: laptop.
1: Ja, ja. Maar er zat wel degelijk iets elektronisch tussen de blaastuit en de blask.
2: Het elektronisch.
1: Dat is het contrabasklarinet.
2: Ja.
1: Ja, er zat wel iets tussen. Ik zag duidelijk een ledje.
2: Oh ja.
1: En er zat wel iets tussen.
2: Geen
1: waarschijnlijk een soort van sampler of zo.
2: Maar geen contactmicrofoon bijvoorbeeld?
1: Nee, ik denk het niet. Ik denk dat het echt wel iets was.
2: Maar in de brochure wordt de nadruk gelegd op een polyfonisch instrument.
1: Ja.
2: Maakt hij ervan?
1: Ja,
2: of zoiets. En het zou iets met Roscoe Mitchell te maken hebben, de bekende man van Art Ensemble of Chicago, was de groep waar hij bekend door is, maar ook onder eigen naam heeft hij heel veel gedaan. Dus dat was toch een echo die daarin doorklonk. Heb je ervan genoten van het gebeuren?
1: Ja, ik vond het zeer interessant.
2: Ah, ja.
1: Ja, het eerste concert is natuurlijk een klassiek concert, hè, zoals we dat kennen al zeer vele tientallen jaren.
2: Ja. Een jongere generatie, absoluut.
1: Daar gaat het niet over. Ja. Het is een standaard eigenlijk al bijna zo.
2: Dat had ook te maken met, het was een kwartet, maar voor het concert, we spreken nu over Cabas Sundog, dus die hebben als kwartet een LP uitgebracht, maar nu waren er extra muzikanten bij.
1: Ja.
2: Dus het was een nieuwe setting.
1: Ja.
2: Dus neem ik aan dat ook meespeelt hoe het concert was, dat ze moeten zoeken naar een soort samenhang dan. Dat was het eigenlijk, denk ik.
1: Maar dit was weer iets nieuws.
2: Maar wat we zo meteen gaan krijgen, dat gaat dan toch, wat we al hebben gehoord op de achtergrond, is dat het toch improvisatie gaat worden voor een deel, zoals we dat hebben kennen misschien ook.
1: Stemmen of andere instrumenten?
2: Nee, instrumenten, hè. Ze hebben dus duidelijk, ik heb al blaasinstrumenten gehoord, ik heb allerlei dingen gehoord, dus het is zeker geen vocaal concert.
1: Nee.
2: Ja. Het hele muzikale spectrum, dus ze hebben ook van alles bij elkaar
1: gehaald. Ja, misschien hebben ze verschillende instrumenten bij die ze spelen.
2: Ja. Maar ik denk, je hebt net geen vocalen. Ik heb geen stem gehoord.
1: Nee.
2: Ah, ja, oké.
1: Okay. Ja, ik wou even luisteren wat er uit de zaal kwam.
2: Ah, dat is de soundcheck.
1: Ja, dat was het.
2: Oké, dus dat is de stand van zaken hier. Bij het gebeuren is trouwens een medewerker van de radio, Frederik, van Able to Label, is momenteel aan het repeteren met een groep hier. Hij speelt zelf synthesizer, hij is muzikant ook. Hè?
1: Ja, ja.
2: En hij is met een aantal vrienden, is hij hier aan het ze hebben een ruimte afgehuurd en ze zijn aan het repeteren. En hij wist niet dat er een festival was hier.
1: Oh.
2: Dus ja, er is enorm veel muzikaal talent bij Radio Centraal. We kunnen ook Frederik natuurlijk een keer vragen om in de context van de radio iets te gaan doen.
1: Ja.
2: Maar dus ja, hij is nu bezig. Hè. We kunnen hem nu niet... Die bijhalen. Ze zijn aan het musiceren. In de kelder. Ja, de kelder is het niet, denk ik. Ik denk een ruimte er ergens. Er zijn meerdere ruimtes in Trix. Er worden een paar podia gebruikt hier. Voor het festival, maar er zijn nog ruimtes.
1: Ja, twee jaar geleden hadden we daar boven ergens. Hè, in die,
2: ja, dat is boven. Maar
1: zij
2: zitten achteraan daar. Ja. Er is zoiets. Ik weet niet wat dat noemt daar. Is alles gebaseerd daar?
1: Zo'n Escher-achtige constructie.
2: Je kunt er alles doen. Je kunt zelf je geluiden maken.
1: Ah ja, dat is dus die...
2: Compositie, die, Meshworks, is dat Meshworks?
1: Ja, Composite Meshworks.
2: Oh ja, dus waar dus je zelf iets kunt doen.
1: Installatie, ja.
2: Dus is dat ook iets waar we dan... Want je hebt nu dat uitgezonden via dit systeem dat jij hebt. En we hebben dus geen microfoon in het café staan.
1: Nee.
2: Dus je moet er altijd, als je die wordt uitgezonden, vandaar moet jij met dat apparaat naar daar.
1: Ja, of ook straks in het centrum.
2: Oh ja. Nou, dus we kunnen enkel de main stage vanuit de PA
1: ja, uitzonden. Daar hebben we een rechtstreeks bron, maar...
2: Maar er is geen bron. In de, hoe noemt dat, in de café-podium is er ook geen bron?
1: Er is wel een mengpaneel, maar dan is het nogal moeilijk, omdat het volk moet hier langs kunnen. En het is nogal moeilijk om daar een kabel te spannen, denk ik ook.
2: Maar
1: het is even lastig of dat nog altijd...
2: Zal de aankondiging dan zo meteen wel worden? Ja. Trouwens, de mensen gaan naar daar, dus ze zullen
1: ja, ik zie de
2: beginnen.
1: Mensen anders te snel.
2: Ja, die sijpelen binnen, ja, dus toch niet voorlopig is het zeker nog niet dat je het... Er is trouwens nog geen oproep gehoord van ga naar het grote podium. Maar het zal natuurlijk binnen afzienbare tijd beginnen, maar het is nog geen 18 uur. Hè. Ze hebben dus om 18 uur voorzien. Denken de mensen gewoon met hun klok denken dat het bijna 18 uur is en dat ze daar naartoe moeten gaan. Nog 8 minuten, Daniel. Ik heb hier, kan u het uur meegeven. Nog ja, allerlei tassen hier, Daniel, zie dat je niet struikelt. Maar inderdaad, het is, ja, maar nog 8 minuten moeten wij hier, kunnen wij hier iets zeggen.
1: Ja. Of okay. We kunnen even wat muziek opzetten.
2: Kunnen we eventueel ook doen. Is er nog iets dat we kunnen zeggen?
1: Nee.
2: Jawel.
1: Dus hebben we een interview kunnen doen met iemand.
2: Ja. Ik zie, de platenstand is interessant. Hè. Ik heb wel goede dingen gevonden hier. Voor een heel zachte prijs ook. Ja, ja. Eugene Chadbourne, een cd. Eugene Chadbourne. Voor Wes Craven. Dus dat betekent Wes Craven, de bekende horrorfilm-kineast. En Eugene Chadbourne. Ik ben heel nieuwsgierig wat hij daarmee gaat doen.
1: Ja.
2: Het was €5 van een Duitse standhouder hier. En een aantal promotie-cd's voor €1. Faust ook, de versie met Hans-Joachim Irmler. Dus dat zijn heel goede producten voor een heel lage prijs, kan ik zeggen.
1: Ja.
2: Dus je kan ook uw dingen vinden hier op de platenstanden.
1: Er zijn ook echt verzamelaarsstanden waar men zeer dure...
2: Ja, ik ben een cd.
1: Zeer gezochte persingen.
2: Ja, maar die man had ook een cd bij van Sun City Girls, maar dat is dan meteen €35, omdat daarop... Ja. Wordt op
1: maar er zijn ook verzamelobjecten te vinden, denk ik.
2: Ja, vinyl voornamelijk neem ik aan.
1: Ja.
2: Vinyl, hè, dus, ja. Ja. Dus het is interessant, aangename vondsten voor mij. Van mij.
1: Ja.
2: Dat is Maya Radke die interpelleert. Ja. Het is een dansvoorstelling trouwens, kunnen misschien beginnen dansen. Maya Radke begeleidt hier een dansvoorstelling voor de luisteraars die dat niet weten. Dat is een cd uit 2006, ik vind een heel goede cd, waar zij alle klanken zelf maakt. Maar er wordt op gedanst.
1: Ja.
2: Ja, ja. Daniel heeft zijn verzameling krokodillen ook meegebracht. Een duet met Maya Radke. Dus een zeer, wat u nu hoort, is een zeer gevaarlijk ogende krokodil. Met scherpe tanden.
1: Ja.
2: Misschien laten de begeleider, ik weet niet of de presentator iets zal zeggen voor dit concert, maar je kunt dan misschien een duet met Maya Radke realiseren. Ah.

Thank you.

0: Daughter, Daughter. Dus live op het Summer Bummer Festival. Moet even zien. Dat...
1: Ben ik on air hier?
0: Ja, ja.
1: Ja, ik... Ah, Jan.
0: Dus Camila Nebbia.
1: Sta ik op, maar ik hoor mezelf niet.
0: Jawel.
1: Ik hoor mezelf niet.
0: Oh, wacht. Ja, dat. Oké. Okay.
1: Nu, ja, oh, nu hoor ik mezelf heel duidelijk.
0: Ja.
1: Ja, ik heb het een deel van het
2: daughter,
1: concert.
2: Daughter.
1: Ja. Jan, ja.
2: It was nice. Quick ben, word about Composite Flashworks.
1: Presentator.
2: Dallas Rennie and Kath Roberts, they were here in 19 playing with Derek Cerise. At the time they brought their trombone and baritone saxophone, but now they brought a whole truckload of stuff and they are playing in the center on the left side of the bar, and I urge you to check it out. They are here tomorrow the whole day and you can really help them, because it's not just the two of them playing. They have like a kind of, it's hard to describe, it's a kind of art space, interactive installation, sound lab to trigger the creativity. You can help them, they let you record stuff and they use it, and you can help them draw stuff. And but now is the only time that they will do at 7 a kind of performance in their own created art space. So please check it out if you want, and then we'll see you back at 8 for Dusby.
0: Ja, dus we hebben Daughter Daughter gehoord. Camila Nebbia, Amalie Dahl, Sun Mi Hong, Elisabeth Kudu.
1: Ja, blijkbaar een heel internationaal ensemble. Jij bent in de zaal geweest, Jan? Heb jij in de zaal gehoord? Ja, een derde microfoon moet er nog bij.
0: Ja.
3: Ja, ja. Ik ben even in de zaal gaan kijken op het einde, ja, inderdaad.
1: Ja, ja. Dus de meesten hebben het gehoord, het is in uitzending geweest. Ja, ja. Ik heb maar een deel gehoord. Ik heb een heel kort fragment gehoord eigenlijk. Ik was met iemand van de stand van Kraak aan het praten hier. Een interessante organisatie, momenteel gevestigd in Brussel. Maar ze doen een festival in Antwerpen en dat wordt door Radio Centraal.
0: Ja, dat wordt, we zenden dat ook live uit.
1: Live uitgezonden. Maar interessant, omdat ja, een jonge vrouw die literatuur heeft gestudeerd. En ze hadden veel cd's bij uit de oude, vroeger tijd. €2 het stuk. En ik heb toen interviews gedaan met de beginperiode met Johan, die in begin bij was. Niet Johan van Radio Centraal, maar van Kraak. Dus ik zit met mijn gedachten even tussen de twee dingen nu. Dus het gesprek met Eline, interessant. En dan wat ik net heb gehoord, dat was maar een heel kort fragment. Dus voor het concert kunnen jij misschien een impressie geven? Of? Maar ik, het is een vrij powerplay, was het.
3: Ja, dat was plezant. Veel snelle melodiek is af en toe... een beetje overstuurd op de instrumenten.
1: Ah, ja.
3: Ik hou er wel van dat de vier muzikanten die een geluid eigenlijk door elkaar weven. Ik veronderstel toch geïmproviseerde setting. Hè.
1: Mm-hmm.
3: Ja. Ja, ik vind ook zalige muziek voor ergens in een café te spelen, waar je heel de avond
1: rondhangt. Je bedoelt in concertvorm? Want,
3: dit was nu in concertvorm gebracht. Hè,
1: maar in een café waar mensen praten met elkaar? Gaat dat
3: vind ik zelfs nog beter.
1: Ja, zo ja.
3: Ja. soms komt muziek beter tot zijn recht als je niet op een stoel zit.
1: Maar het leek me niet daarvoor bestemd. Ze speelden wel met het idee dat die mensen gingen praten door het lakje.
3: Dat is een persoonlijk idee dat in mij opkwam op het moment dat ik erin had. Dus je wilt de muzikanten door. Ook ze nog kijken natuurlijk.
1: Ja. Het was hun debuut in België en ik neem aan een nieuwe groep, denk ik. Hè. Zoiets. De namen kende ik voorlopig niet.
3: Het zal een nieuwe formatie zijn, maar het zijn namen die regelmatig formaties vormen, als ik het zo lees.
1: Oké, het zijn 7 concerten vandaag, dus een heel gevuld programma. En de presentator heeft net aangekondigd wat er om 8 uur komt op de main stage, hè, dat zie je dan. Maar zometeen moeten wij naar het centrum, blijkbaar.
3: Het centrum.
1: En dat is het café-podium, waar Daniel dan met zijn constructie naartoe is geweest om het uit te zenden. En dat zal ook moeten daar, op dat centrum.
0: Ja.
1: Dus 7 uur wordt dat aangekondigd. En we gaan daar naartoe moeten gaan, maar het zal niet door een presentator worden aangekondigd. Het zal beginnen, denk ik. Wacht, dus het is nog 10 minuten.
3: Het gaat gewoon beginnen.
1: Ja, en dan moeten we daar... wij kunnen blijkbaar eventueel communiceren, eerlijk gezegd, maar dat is...
0: Ja, dat gaat.
1: We zijn aan het experimenteren met een nieuwe setting. Dus met, vorige keer hadden wij een kabel bij, waarbij we dan tot op de eerste verdieping zijn geraakt. En gelukkig is daartoe niemand op die kabel gaan staan, of weet ik veel. Dus nu hebben we een veel praktischere...
0: Dat was 2 jaar geleden.
3: Dat is 2 jaar geleden,
1: ja.
0: Dat was dan met een... een draadloze set, maar dan om toch nog binnen het bereik te zijn, moest die zender hier in het trappenhal hangen.
1: Ja, ja, ja.
0: En dan was er een zeer lange kabel naar de zaal, de cinemazaal, waar dan de voorstelling was.
1: En jij met een helm op en dan die microfoon erop vastgemaakt. En ik heb er foto's van gemaakt. Ja, weet ik. Dat was een historisch moment inmiddels. Dat gaan we dus niet meer kunnen doen. Dat zou eventueel kunnen. Maar...
0: Ik zou nu eigenlijk ook die hoed moeten meebrengen en de microfoon erop vastkleven, dat ik die niet moet manipuleren.
1: Ah, zo ja. Ja. Je kunt nog een beetje verbeteren. De situatie, ja. Oké, er was een heel korte brom was er in het begin blijkbaar.
0: Dat was een technisch makkement. Ja,
1: dat waren de batterijen die moesten vervangen worden, voor de mensen die dan even thuis hebben gehoord. Maar dat was een heel kort moment.
3: De machine zonder pillen.
1: Ja. Ja. Dus ze zorgen voor een grote verscheidenheid in het festival ook, denk ik.
0: Ja.
1: Met, zoals de presentator zei, ook veel vrouwen die uit musiceren. Dus daar is ook rekening mee gehouden. Want ik herinner mij trouwens, toen wij jaren geleden het Free Music Festival deden, dat een minderheid was, de vrouwen die toen aantraden.
0: Oké, daar is Nico.
1: Ah ja, Nico.
0: Ah, je wil niks zeggen.
1: Oké. Okay. Ja, we hebben ook geen vierde microfoon bij de hand.
0: Jawel, we hebben nog wel microfoons.
3: Oh, we kunnen de microfoons bijzetten.
0: Maar je wil niks zeggen.
3: Ik kan het plat.
1: Oh, nee, dus we moeten dat niet benadrukken, want het is de situatie.
0: Ja. Misschien later.
1: Ja, dat is een collega van Radio Paniek uit Brussel.
0: Binnen enkele minuten zal ik al vertrekken. Dan kunnen jullie nog wat verder doen. En dan, ik weet niet hoe het precies zit, of ik dan hoorbaar zal zijn hier al. Maar dan, we hebben een speciale...
3: Normaal wel.
0: Ja, een speciale mix voor... voor de hoofdtelefoons.
1: Ja, wat ik nu hoor is uit de zaal, neem ik aan. Er staat een plaat op in de zaal,
3: Dat is een plaatje uit de zaal.
1: Dat is Maria Portugal. Ik weet niet wat Maria Portugal is, maar dat is de Braziliaanse muziek die ook gaat komen straks.
0: Het laatste concert is het Erasoa Septet. Ja. En die gaan dus die muziek van... als inspiratie gebruiken van Maria Portugal.
1: Ah, bon, ah zo. Dus het zou kunnen dat het op de achtergrond wel... Oeh, wat is dat?
0: Dat is Maya Radke.
1: Ah ja, oké. Dus, die is ook... Nu, om 8 uur komt dan... volgde jij jazz ook als zodanig, Jan?
3: Ik volg geen enkel genre.
1: Nee.
3: Ik volg alle genres.
1: Ja, in de zin van... Dus, ze kon hier een versie brengen van John Coltrane, A Love Supreme, om 8 uur.
3: Oké. Love Supreme.
1: Een Duits kwartet. Met Tony Buck van de Nex. Dat is een groep die zo stukken van 60 minuten. Ik heb twee concerten van gezien in Antwerpen. Dat is die beginnen en dat is dan 60, 70 minuten. En ze hebben ook een heleboel CD's uitgebracht. Het wordt nu moeilijker om. Dat gaan ze zijn waarschijnlijk. Maar dat is de soundcheck van, neem ik aan, Das B.
3: Das B.
1: Ja, en B, ze komen uit Berlijn. Dat is Berliner supergroep, zo hier. Ja. Dus dat zal dan niet een heel aparte versie worden van muziek van John Coltrane, denk ik.
3: Ook wel benieuwd.
1: Wat ze nu klinkt, doet me niet direct aan John Coltrane denken. Op de tenor sax. Dus dat is...
3: Op welk instrument gaat het vertolkt worden?
1: Ja, dat stond hier niet bij. Ik weet alleen, Tony Buck is een drummer. En die gebruikt ook elektronica eventueel, maar de andere ken ik eigenlijk niet. Magda Mayas is wel, die speelt wel blaasinstrumenten. En Tony Buck heeft er ook al een CD mee samen uitgebracht, denk ik. Maar de andere ken ik eigenlijk niet. Maar ze gaan wel, die staat masterfully deconstruct Coltrane's A Love Supreme. Dat betekent, ze gaan het niet naspelen. Dus dat je moet denken, hoe was dat ook alweer? Ze gaan dus deconstrueren. Een heel verre inspiratiebron. En dan kunnen ze waarschijnlijk helemaal ergens anders uitkomen. Denk ik dan, hè? Zoiets.
3: Oh ja, ik hoop het. Dan kan ik even goed de plaat kopen.
1: Ja, zo is het. Maar. Oké. Ja, en Daniel gaat zich verplaatsen naar de. En wat moeten wij gaan doen dan? Als jij daar zit en ze beginnen daar, dan moeten wij de schuiven dicht doen van de microfoons?
3: Toen zij daar iets tussen willen zeggen, zeker?
0: Als je nog verder wilt
4: luisteren,
3: dan mag
4: je deze ook.
3: Ja, okay, want jij hoort ons terug. Hè.
1: Ah, dat is, je zei dat we dat niet mochten openzetten, die schuif.
3: Nu wel. Oh.
1: Dat is voor die, dat is voor jouw ding daar.
4: Je kunt het beluisteren op het hoofdtelefoon.
3: Ja. Ik zal...
1: Ja, ik had al een beetje gezegd, dus die platenbeurs, kan ik toch zeggen, dat was niet interessant gegeven. En Kraak, inderdaad, momenteel gevestigd in Brussel, die zijn hier ook. Ze hebben een kantoor in, ze zijn begonnen in Gent, ze hebben een kantoor in Brussel en ze doen een festival al 6 jaar in Antwerpen. Dat is de stand van zaken wat Kraak betreft. Ze hebben LP's bij, vinyl bij, t-shirts bij... En een aantal ja, vroege cd's, want ze zijn eind jaren 90 begonnen. En ze hadden er nog wel wat van. Dat was toen ook wat verdeling betreft allemaal niet gemakkelijk. En ze verkopen hier cd's aan 2 euro per stuk. Interessante zaken. Een aantal ken ik ervan en een aantal ken ik niet, dus ik kan ik nog ontdekken. Dus dat is toch een aangenaam situatie wat betreft... De beurs die je dus kunt bezoeken zonder dat je een ticket voor het festival hebt. En daar vinden ook, zoals ik zei, de Radio Centraal promotiestand, waar Koen momenteel nog steeds aan zit. Mooie badges, mooie t-shirts en nog andere informatie van Radio Centraal op de promotiestand. Dus. Ja. Oké, ga zitten daar.
3: Ja.
1: Dus... Gedeeltelijk is het ook een beetje een rustmoment tussen de concerten, want er is heel veel informatie via de muziek natuurlijk. Veel jaar waren het drie dagen, nu is het 2 dagen. Dus ik heb de indruk dat ze wel veel concerten hebben voorzien voor die 2 dagen. Alleen is terug.
3: Oké. Okay. Ja. Wat is inderdaad goed gevuld, hè? Vandaag 7 en morgen 8.
1: Ja, er is ook iets bij dat, geloof ik hier, dat is doorlopend. Van 5
3: 7 optredens en een geluidsinstallatie. Dus
1: wat er zo meteen kan gebeuren, dat gaat morgen dan gedurende 7 uur doorgaan.
5: Ja, ik ben terechtgekomen in wat denk het centrum is.
1: Ja, ik hoor net de klik, dat ze de gaai dus nemen.
3: Andere pop erin.
1: Ja, dat is een beetje... Oké, dus morgen gaat er 7 uur niet doorgaan. Dus wat er nu gaat doorgaan, dat gaat morgen 7 uur zijn. En dat gaat dus, mensen kunnen zelf niet door. Ze kunnen zelf hun eigen geluiden maken.
5: Ja, er is hier ja, alles staat hier al klaar voor de mensen. Er zijn hier allerlei instrumentjes die met elkaar verbonden kunnen worden. We hebben hier ook Alex, zie ik. Van Smigma heb ik.
6: Dag Daniel.
5: En is het...
6: Dag luisteraars.
5: Al iets interessants gezien vandaag?
6: Natuurlijk, zeker. Alles is al interessant geweest eigenlijk, zoals gewoonlijk. Maar vooral de passie van de muzikanten viel op. Fenomenaal.
5: Ja.
6: En nu krijgen we hier ook nog een prachtige demonstratie op een instrument dat zeer zelden gepresenteerd wordt. De Coco Quantus van het merk Sia Lombarde. Een soort synthesizer met veel chaotische... aleatorische toestanden in.
5: Ziet er een beetje Fisher Price uit, hoor.
6: Ja, het is een beetje Fisher Price, dat is goed gezien, ja. Ik heb er ooit eens over gelezen en het wordt 1-op-1 gemaakt door een Fransman. Ja. Ik ben heel benieuwd om het eens live te horen. Ik kan er natuurlijk filmpjes op YouTube over zien, maar dat is niet hetzelfde.
5: Nee.
6: Dus afwezigen hebben ongelijk, luisteraars, sorry.
5: Ja, ik ga nog even verder op de tafel kijken, want er staat hier wel degelijk heel veel. Ja. Ook kleine percussie-instrumentjes.
6: Ja, inderdaad.
5: En, wat is dit? Wacht, we gaan even meteen handtastelijk worden. Wat is dit? Nee.
6: Dat zijn speakertjes.
5: Ja, speakertjes, maar er komt nog geen geluid uit. Oh, wat is dat?
6: Dat kleine witte ding is van het merk Teenage Engineering. Ja, hè?
5: En dat in dat zwarte?
6: Ik denk dat dat een pedalen systeem.
5: Wacht even vragen. Ja, dit is Radio Centraal. Legt u even uit wat er allemaal te bespelen is vandaag?
7: I'm afraid I don't speak very good Dutch.
5: Oh. Yeah, this is Radio Central broadcasting live.
7: Oh, fantastic.
5: And what instruments have you brought for the people to play with.
7: Yeah, so we have brought a lot of instruments to the device that you were just pointing to, this box. It's called the Box of Uncertainty. It's made by a UK maker called Field Tone. And the same person has made this pink device there called the Weaver. And so these are processing audio from our objects and small instruments in the middle of the table. We're bringing those sounds through these devices and they're being mashed in weird and wonderful ways. So that's those two. Then we have, I have this Coca Qantas, which maybe your friend is talking about. Yeah. And then Tullis has some other things. I mean, it's a mystery what happens on that side of the table. So yeah, it's lots of electronics, analog electronics, acoustic sounds, small, and also horn, saxophone and trombone. And we're also doing building structures, cardboard structures.
5: Do you often make installations like this?
7: This is actually the first time we've made an installation. We've planned it over this long period, but we do always perform with visual elements. But this is the first time when we've moved into a space for the length of a festival and made an environment, made a temporary art habitat in the way that we're doing here at Summer Bummer. So it's kind of the first ever installation, but it's not the first performance like this. We're already working in this way with the table and with the cardboard.
5: So you don't have already experience with the input from audiences?
7: We have to a limited degree done that in performance because we have these Bluetooth speakers and we have passed them around the audience. But as for audience input into the installation, that is new. But that won't necessarily be happening in this performance, but will be happening across the weekend. As the sound of the installation changes, it will be bringing in audience collected sounds that people have gathered from all over the festival site. So by the end of the weekend, we don't know what this will sound like. And if you'd like to contribute sounds,
5: maybe.
7: Please do come.
5: Maybe I bring some sounds tomorrow.
7: Yes, please do that. We'd love you to do that. Yep. Yeah.
5: Thank you.
7: Thank you very much.
5: Yeah. Nice. Dus u hoort het zo dadelijk. Wordt hier een installatie bespeeld die u ook zelf zou kunnen bespelen als luisteraar of reeds aanwezig op het festival zijnde. Een heleboel fijne, mysterieuze objecten. Pedaaltjes en inderdaad zelfgemaakte dingen die er zo wat Fisher-Price uitzien. Met bananen, klemmen en een heleboel. Zullen we even zien wat hier is. Zo. Dat is klassiek, natuurlijk de trekfluit. Wat zou dit zijn? Dit weet ik niet precies wat het is. Het lijkt een gewoon conservatief. Wat is dit sound? Wat is dit? Ja.
8: Je hebt ook goestingen, Daniel.
5: Oh, dit is een heel mooie. Dat is een demper voor een trompet. Dus daar kan ik niets mee. Dit is nog mysterieus. Dat is een soort plastic doos met daarin zo van die lege plastic visjes die men gebruikt om porties sojasaus in te verpakken. Een cassettespeler, een draagbare cassettespeler, waar men vroeger mee over straat ging lopen. En dan inderdaad nog een heleboel dingen waarvan ik niet onmiddellijk weet of er geluid uit zal komen. Nee, dat moet via versterkers ergens komen. Dus daar zullen we op moeten wachten.
6: Ik miste toch wat elektronica tot nu.
5: Maar ja, ja, maar die moeten versterkt worden, want ik heb er al wel op gedrukt, maar er komt nog geen geluid uit ergens.
6: Oké, maar dat is typisch. Hè? Je moet ergens opduwen om het ganse proces te initiëren. Hè?
5: Die knop heb ik nog niet gevonden.
6: Ja, dat is een geheime knop, Daniel. Maar je moet eens kijken op de Box of Uncertainty. Dat is die bruine doos daar.
5: Ja.
6: Oh. Ja. Is dat, die gaat waarschijnlijk het ontbrekende puzzelstukje kunnen leveren.
5: Dus de deze. Oeh, Box of Uncertainty.
6: Ja. Het is een Engelsman die het gemaakt heeft. En hij is... Ja, dat is zijn instrument, de Box of Uncertainty. Op YouTube meer uitleg erover. Ja.
5: En is het dan zeker dat er geluid uitkomt, of hoort dat bij de uncertainty?
6: Nee. Ja, dat is ook nog een ding. Stilte is ook een geluid, hè? Het geluid der stilte. Hè? Het zijn ook aanraakvlakjes dat erop staan. Hè?
5: Hier gebeurt niets. Hè, dus ja,
6: misschien is dat de grote hoofdschakel.
5: Oei.
6: Dat durf ik niet aankomen. Omdat, ja. Ja, misschien is dat de ganse set.
5: En wat is dit? Dat is allemaal kartonnetjes.
6: Ja, dat zijn decorstukken.
5: Zijn het loops? Ja, het zijn loops. Denk ik. Ja, loopcassettes.
6: Ja. Wat dat karton doet, ja, dat is volgens mij om hier op te hangen.
5: En dit vind ik ook heel... Oh, maar dat heb ik nog niet gevraagd. Wacht even. Ja, dat gatje had ik daar straks nog
6: ocarina-achtig.
5: Niet gezien.
6: Ocarina-achtig. Ja. Een ocarina-achtig geluid.
5: Ja, dat... Is maar één twee tonen of meer proberen? Ja, als het gat niet volledig bedekt is, zijn er toch ook nog wel andere tonen haalbaar.
6: Ja.
5: Klassieker. Ja. Maar dit weet ik ook nog niet. Wacht even. Oh, jawel. Oh, ze gaan beginnen. We gaan beginnen. We moeten even het veld ruimen voor de geplande artiesten. En de cardboard.
7: Ja.
5: What is the cardboard for the?
7: It's just our cardboard artwork. It's part of our performance and it's part of the installation. Yeah, so it's an audiovisual thing. Yeah, we're going to start playing.
5: Okay, u hoort het, dus de performance gaat starten. Ik ga even een plaats vinden om de microfoon te zetten.

0: Roma.
1: Roma.
0: Ah. Não, isso. E ela fica na Roma, né?
2: Thank you.

Thank you.

Thank you.

Amsterdam.

Ik wou dat de huiselijke keer niet. Ik wou dat de huiselijke keer niet.

Ja, dit was de demonstratie van het materiaal dat hier aanwezig is. De opstelling door de makers ervan. Ik ga even terug naar de studio voor het volgende concert. En wat is de indruk?

0: Ik hoor mezelf wel degelijk. Die is wel lichaamstaal met... is er...
1: Ja, er was het gedacht dat er geen geluid meer door kwam, maar... Het komt wel degelijk.
0: Ja, okay, Daniel is onderweg naar hier terug.
2: Ja.
0: Dus het zal een combinatie worden van de soundcheck van het volgende concert dat op de achtergrond klinkt. Een zeer veelbelovend concert van Das B. En wat we juist gezien hebben daar in die ruimte. Maar dat was een echt visueel gebeuren ook. Hè. Met, ik heb hier trouwens een kunstwerk zien maken.
1: Ja. Ik moet het zien. Ik heb het kunstwerk geconsumeerd, want de opdracht was dat je zelf een tekening toebrengt.
0: Ja. Dus dat is iets wat morgen extra... Hè. Dat is... Wordt die, maar worden we nu de combinatie van Maya Radke en...
1: Van u en...
0: Maya Radke.
1: Maya Radke.
0: Ja,
1: Maya Radke.
0: Meezingt of meespreekt met het gebeuren. Dus het was een interessant om ook te zien, het gebeuren waar we net hebben uitgezonden eigenlijk.
1: Ik was hier met de koptelefoon aan het luisteren en ik had echt al zoiets van, ik moet eigenlijk gewoon zien, want deze duidelijk muziek die niet enkel voor het oor is, maar ook...
0: het was een makdruk, ze hadden voorgesneden kartonnen vormen die ze dan gebruikten. Dus van de, eerst had zij een saxofoon en hij elektronica, nadien... Hij, een schuiftrom, een trombone en zijn elektronica. Ze hadden ook blijkbaar cassettes bij, waarmee ze werkten. Maar er was ook die voorgesneden visuele vormen.
1: Ja, het leek zo op de schilderingen van oorlogsschepen om de afstand... moet ik zeggen...
0: Voorhand waren die gesneden en dan werden die aan elkaar gezet. Gewoon in elkaar geschoven en dan zit hem die dan stapte hij vooral stapte dan voor het podium, voor de tafel waar de instrumenten op stonden. En ging het dan daarbij zitten. Dus dat was aan het groeien. De dansvloer raakte zo vol, zou ik dan kunnen zeggen, met dat soort objecten. Maar, maar jij hebt er heel een tijd, ja, Daniel, je hebt ook heel een tijd daar zitten kijken.
3: En we hebben dus toch nog een interview al gehad, hè, in het begin
1: met
3: van
1: die persoon?
3: Ja, met die vrouwelijke persoon.
0: Ah, ja.
3: Dat is onverwacht, hè, want we hadden niet veel ruimte gezien voor interviews in het drukke programma.
0: Ja.
3: Maar toch nog een interview.
0: Oké, is goed.
3: Ja. Ja, ik heb het ook met Alex al gezegd, ik was een beetje teleurgesteld in de trekfluiten.
1: In het wat?
3: De trekfluiten.
1: Ah, dat waren die speelgoeddingetjes ineens.
3: Ja, normaal moet de toon zeer sterk veranderen wanneer je aan die fluit uittrekt. Wanneer je dat ding eruit, die piston er eigenlijk uittrekt. Maar dat was niet het geval. Ik heb ook zo'n teleurstellende trekfluit. Ik heb die ooit eens bij Dylan en Camille of zoiets.
1: Ik noem dat lookalikes.
3: Ja,
1: dat ziet eruit gelijk wat dat is, maar dit is het eigenlijk dat je het probeert. Ja.
0: Maar dat is toch los van dat concert wel, denk ik.
3: Ja, natuurlijk. Oh, ja. Er kwam wel geluid uit en dat was wel zeer bruikbaar. Hè. Maar, maar ik bedoel, als het instrument, dat ze bij, dus ze hebben een heleboel verzameling met instrumenten. En Alex vond ook natuurlijk dat de Box of Uncertainty veel te weinig aan bod kwam.
0: Ah, zo.
3: En er waren een aantal weinig gezien synthesizers die weinig aan bod komen in het circuit, die hier vertegenwoordigd zijn op deze tafel. En dan zou je er toch wel graag een beetje van horen.
0: Er zijn heel veel spulletjes bij, je denkt ook speelgoed en zo. Vooral, ik vond het nog heel gevuld eigenlijk. Ik heb er ook een goede indruk bij.
3: Ja, zeker.
0: Ja.
3: Wat is het volgende?
0: Het volgende is Das B. Die gaan een kwartet uit Berlijn. Mazen Kerbay, Magda Mayas, Tony Buck en Mike Majkowski. Ik heb een deel van de soundcheck gezien. Dus ze gaan een deconstructie brengen van A Love Supreme van John Coltrane. Maar ik heb wel gehoord dat het niet de associaties oproept met... dat roept bij een aantal luisteraars mogelijk wel bepaalde klanken op. Maar het gaat iets helemaal anders worden. Dus een drummer is bekend van de Nex, ook de trio de Nex. Maar vooral de blaasinstrument, dat was een trompet, maar ik denk ook elektronica. Ik zag hem dan ook met de man die het zaalgeluid gaat verzorgen communiceren, want het moest dan dit zijn. En we wreven er ook over en dan kwam er een elektronisch versterkt ding. De pianiste was Magda Mayas, neem ik aan. Een van die twee was met die trompet bezig. Mazen Kerbay of Mike Majkowski, dat weet ik dus niet.
1: Kerbay.
0: Maar het was een heel ingetogen concert. Dus het is heel...
3: Een ingetogen soundcheck.
0: Ja. En zoals ik al zei, ik denk niet dat het een herinnering gaat oproepen aan John Coltrane. Het is ook duidelijk, het is ook geen tenorsax bij of zo. Het is een trompet, elektronisch versterkt. Dat stond er, ja. Het belooft alleszins. Het staat uit Berlijn, maar ja, Tony Buck is oorspronkelijk uit Australië. Hij woont al een hele tijd in Berlijn. Maar ik denk, ik hoor nu... De mensen stappen nu beetje bij beetje binnen in de main stage, de grote zaal. En die kunnen wij dus gewoon uitzenden vanuit de PA. Dan hebben wij daar een connectie mee. Dus dan moeten we niet met dat apparaat naar daar gaan. Ja. Daarna wel, daarna is het in café weer iets.
3: Ja.
0: Met experimentele gitaareffecten.
2: Integraal of integraal.
0: Ja. Het zijn liederen met experimenteel gitaareffecten of zoiets.
2: Met extra improvisatie en yummy chaos.
0: Er is wel iets meer plaats tussen. Dus hij deze langer gaan spelen, want het is, om 20 uur begint de Das B en om 21 uur 15 begint Das Integraal. Tot nu toe was er een uur tussen. Nu is er een uur en een kwartier tussen, maar ik weet niet of zij hier... Hoe lang zij gaan spelen. Als het de tijdsduur heeft van John Coltrane en Love Supreme, dan is het toch niet geen, gaat dat geen uur duren. Hè? Ja.
1: Ja. Als je dat begint te deconstrueren en te ontmantelen, dan kun je die stukken allemaal openleggen.
0: Ja, dat kun je ook doen.
1: We weten niet wat het gaat brengen.
0: Maar het zou kunnen dat het langere tussenpozen is, met de mensen die iets gaan eten of iets gaan drinken. Of zo. Dat zou kunnen.
1: Dat zou een goed idee zijn, dat ga ik zo beter ook doen.
0: Ja. Ja, dat is het.
3: Ja, dat is even wat muziek op, hè, voor de zaal. Of,
0: Arthur Gilberto staat, klinkt op de achtergrond, dacht ik. Is dat niet...
1: Dat komt uit de zaal zo'n beetje.
3: Leen heeft een aantal opnames, interviews afgenomen. Misschien kunnen we
1: het doen. Eens even kijken. Gaan we dat met Bout aan doen, hè? Ja. Hij is aan het paren. Normaal is dat een model 12 of zoiets. Ah, hit hem.
0: Ja, het is niet echt duidelijk, hè.
1: Dan moet ik er staan.
0: Het volume moet hoger. Van een telefoon ook. Ja.
4: Septet?
0: Ja.
4: Wil ik zeker zien, dat is het laatste. Tegen dan is de keuken ook opgeruimd. Dan kan ik eindelijk Christel weg en een concert zien. Voor mij ook Das B, kijk ik heel hard naar uit, maar ik vrees dat ik maar de helft ga zien. Maar vooral degenen die wel kunnen komen kijken, zeker naar Das B gaan. Voor mensen die niet vertrouwd zijn met het genre, maar wel eens willen proberen, dan zou ik zeker de laatste groep Erosowa. Dat is echt super en dat is heel toegankelijk. Dat is eigenlijk een basis van Braziliaanse traditionals die eigenlijk herwerkt zijn. En dus oorspronkelijk is het een project van een solo-project van Maria Portugal.
1: GSM is niet
4: en
1: verbonden.
4: En zij heeft dat eigenlijk herwerkt tot een septet. Met 7 muzikanten.
1: Ik kan even een game aan minder zitten, want hij
0: hoort het wel door mijn hoofdtelefoon.
1: Ik denk dat het de micro is.
5: Ja, dus wat is dat dan?
1: Een model 12.
5: Beta, monsieur, A15 van Abdella?
1: Nee, model 12. Echt hè? Kon je nog eens opduwen?
5: Wat is dat dan? Ik heb alleen DNRR lab, BTA2.
1: Ah, je moet beschikbaar apparaat hier model 12.
5: Aha.
6: Kan dat wel later misschien?
5: Ja, momentje.
1: Alright. Tussen.
5: Okay, gaan we eens proberen? Oh, het is geen concert, geen abstracte jazz, maar gewoon de haardroger. De haardroger van Atelier Rombus. Want voor mensen bij wie het programma veel vragen doet, reizen, zijn er hier ook een aantal randactiviteiten. Ja, prachtig. Vertel eens.
7: Wij printen hier kaartjes en t-shirts. Enfin, wij niet. Mensen, de bezoekers kunnen het zelf komen printen.
5: Maar jullie faciliteren?
7: Wij helpen een beetje, ja. Ik probeer ondertussen ook de zeef af te kuisen.
5: Dat is heel vervelend, hè? Zoals een microfoon.
7: Zeker als je bijna in het oog wordt geduwd. Ja, ik ben bijna een smurf dat hier zo in mijn neus zit.
8: Het is een eigen ontwerp?
7: Nee, het is een bewerking van de affiche. Dus er zijn twee affiches gemaakt. Twee affichebeelden. En die zitten vol met kleur. Dat is moeilijk om op zo'n event volledig te vieren of te full color drukken. Dus we hebben één kleur eruit gekozen. Of het zwart-wit gemaakt en... Dat zwart-wit beeld drukken mensen hier in verschillende kleuren.
5: Dus als je nog naar hier moet komen, kan je best een blanco t-shirt meebrengen.
7: Dat mag, ja. Of eentje hier bij de Luther.
5: Maar dan is er niet...
9: After this concert, another exceptional quartet is playing at the café. It's called Integral, or... Integral. I'm not sure what language they prefer, but it's promising to become something unusual, and which usually happens when Julien Després is involved, and he's here today and he's here tomorrow, and he's one of those guitar players who has more effect pedals than snares. Not that that is so exceptional, but he's like the master of the pedal, and he dances with it, and sometimes it's like somebody wrote it's like a Fred Astaire doing like a Merzbow act or something. So it's really, really eccentric what he can do with a guitar and with pedals. And he also has the colleagues to match his creativity in the sense that they all have a very big urge to play with sounds and to explore what sound can mean in the context of group interaction. And he plays with Claire Gapen and Christine Abdelnour and Lucas Koenig, who will also be here tomorrow. And it's promising to blow your ears out, I guess. Not that I want to scare you, but it's be cautious. Has anyone of you ever heard of the festival called Confrontationen? I guess some of you do. It's still one of the coolest festivals I've ever visited. I think I was there for like 8 times, but not this year, which is a bit of a pity because the festival's founder, Hans Valp, he died, he passed away, I think, around Christmas sometime. And the past edition was a tribute to him. And I heard somebody say that it might be the last edition of the festival. I don't know if it's true. But anyway, it's the kind of festival... It might be strange to talk about another festival at a festival, but I'm doing it anyway. But it's one of those festivals. And you have several of those in Austria also, like Wels is another one, where, you know, there's something in the air and it's incomparable and there's always something happening and there's this crazy vibe, a lot of... fanatics in the same place, and you know, people with many records and strange hobbies and stuff. You feel at home. Anyway, but I once saw a really cool concert there by a band called Das B, and they're also playing here. And I think the concert at the time was also, I just heard it, that it was also released as a CD, and it was really one of those concerts where you start listening and suddenly the concert is over and you realize that the musicians just picked you up, took you for a ride on this magic carpet thing, and it was really strange because I think they didn't have any compositions, they didn't have any melodies or, you know, nothing fixed, and it was just sound exploration. And that is what sound exploration can do. And what they did last year, they put out a record called Love, and it was a kind of a reworking of A Love Supreme by a certain John Coltrane, who was his birthday is coming up on the 23rd of September. It's the centennial of John Coltrane. And the cool thing was that they reworked A Love Supreme. They also used the font on the record, but the cover is totally black and it says Love Does Be, which I really liked. So it's cool, you know, they have a piano player and there's a bass player and there's a drummer. So you have McCoy Tyner and Jimmy Garrison and Elvin Jones. But then there's this trumpet player, you know, and who the hell plays Coltrane on a trumpet? But they did it because, you know, recreating Coltrane was never the idea. They just took it as a starting point for exploration. And that is what I like about this kind of band. They when they do a tribute, they do it on their own terms, and the tribute becomes something completely different. It's not like, hey, do you recognize the theme? No, it's something completely different. You have to listen closely and look for it, and maybe there's just a note or a certain dynamic that reminds you of the original. maybe it's nothing, you know. Maybe you didn't listen very well. I don't know. But anyway, that's what's going to happen in a few minutes. But before that, because my talks can be very random, I want to read some poetry by Joe McPhee first. I do it every year, but I never used this poem before. It's called Fuck Free Jazz. And I'm only gonna read a part of it, but it's really interesting, I think. It's called Fuck Free Jazz, and it's supposed to be recited in the voice of Samuel L. Jackson. Joe McPhee can pull it off, I can't, but I will try to do a good Joe McPhee. I will not read the whole poem because it will take too long, but a few nice parts. So, fuck free jazz! Who started the rumor that jazz was free, motherfucker? Musicians been playing that shit since day one, since the moment it popped out of the pussy. People ask me for some free jazz, and when I give it to them, the motherfuckers give it back, saying, you mean people actually pay you to play that shit? People saying, I don't understand that shit. It ain't got no beat. You can dance to it. Sure as hell can fuck to it. Damn near broke my back trying it. Fuck free jazz. Play that shit near my weed plants. And the motherfuckers up and died. Think it killed my pet rat and snakes too. Fuck free jazz. All jazz been free since it popped out of the pussy. But I digress. Over 60 years is a long motherfucking time, y'all. Time for some new shit. Fuck free jazz. Das B.

0: Ja, het applaus zegt wel iets over het, ja, toch het, de tevredenheid van het publiek. Ja, Jan heeft ook gezien. Ja, Jan, toch geïnteresseerd in wat die trompet nu precies, hoe hem dat deed. Want dat stond eigenlijk wel vrij centraal, dat instrument vond ik. Maar bij de drums, de piano en de contrabas was het duidelijk wat ze deden. Maar bij de trompet kwamen er geluiden uit waarvan ik niet helemaal wist hoe dat precies gebeurde.
1: Oh ja, inderdaad. Ik had een beetje hetzelfde. Er kwam een heel interessante geluid net een gegeven moment uit de trompet. Ik kan me wel voorstellen dat ze een trompet komen, maar ja, ik heb het op die manier nog niet vaak gehoord.
0: En er is dan met effecten en met weet ik wel? Of,
1: Mij leek het een volledige mondtechniek te zijn.
0: Ah, dat ook. Ja, ik zag ik zag hem blazen in die naast, ja, ik weet niet, ik gebruik het als dwarsfluit min of meer, even dacht ik. Zo, dat vond ik zo. Maar ik denk dat er ook toch elektronica bij kwam kijken. Met effecten, echo en weet ik allemaal.
1: Dat is wel mogelijk, maar ik denk het bijzondere geluid van de trompet wel degelijk door de trompetist in de eerste plaats gemaakt werd. En dat misschien inderdaad wel een beetje extra gekraat is.
0: Nou, het was geïnspireerd door John Coltrane, Love Supreme. Dat is natuurlijk de tenorsax die daar centraal staat in dat stuk. Dat was het natuurlijk niet. In die zin riep het wel verre echo's op van misschien Coltrane, maar daar dacht ik niet direct aan toen ik het hoorde.
1: Het was wel vrij, wat is zeggen, relax.
0: Ja, dat zeker ook. Maar Love Supreme is ook vrij relaxed, hè. Dat is niet het zware plaatswerk.
1: In die zin kon ik het er wel in terugvinden.
0: Ja, dat wel. Ja, het is, die is helemaal anders toch? Helemaal, ik vond het helemaal anders. Helemaal op zichzelf staan. Dat is eigenlijk...
1: Gelukkig, hè.
0: Just, en trouwens, het gaat ook een goed contrast zijn met wat er zo meteen gaat komen. Want ik bedoel, ik heb de soundcheck gehoord van Integraal in het café. Uh-huh. En die hebben serieus wat powerplay in het vooruitzicht, denk ik. Dus zijn ze gewoon eens wat we zien... Hoe ze zo hard mogelijk konden spelen in het, net bij de soundcheck. Maar als dat is wat ze gewoon doen tijdens het concert, dan belooft dat heel anders te worden.
2: Aha. En wat ik denk dat Leen nog wat interviews heeft.
0: Oh ja, goed.
2: Leen? Interviews? Ja.
0: Die gaan nog opnames? Ja, die eerste zijn er niet doorgekomen. Hè.
1: En wat is het volgende, juist?
0: Integraal.
1: Ah, Integraal, hè.
0: Maar dat zijn wel lieder. Ik heb ze niet horen zingen, maar het is experimentele gitaareffecten. Dat is de basis van wat ze doen. En ik zie wat namen, maar ik ken ze niet.
3: Het was de aanrader van Katrijn.
0: Het vorige neem ik aan. Ja? Integraal.
3: Ja. Zo, we zijn hier in de wandel.
0: Dan hoor ik weer niks, nee.
4: Ja, dat je weggelopen
2: zijn. Ja.
0: Een dier valt. Een dinosaurier valt van de mengtafel.
2: Pup. Zou het nu gaan?
5: En? Hoi.
3: Vertel eens.
5: Wat doe ik hier? Ja, ik ben zo...
3: Oh, we zijn hier in de wandelgangen van Summer Bummer. En we komen hier...
5: Katrijn. Hoi.
3: Vertel eens.
5: Wat doe ik hier? Ja, ik ben samen Luther en Jacke standhoudster, moeten we dan zeggen, van Summer Bummer Festival. Dus alle artiesten kunnen hun spullen hier achterlaten. Aan zeer democratische prijzen proberen wij onder andere spullen van Sound Emotion zelf te verkopen, Droppenhouse.
3: Sound Emotion is de
5: organisatie van Summer Bummer. We hebben... Totebags, t-shirts, maar dus ook allemaal cd's en platen en kleine gadgets van alle artiesten die hier komen. Vandaag hebben we vooral van de artiesten die vanavond optreden en vanmiddag. En morgen komt er dan weer een heleboel bij, dus het is elke dag wat nieuws.
3: En wat is jouw favoriet van vanavond?
5: Vanavond, ik kan eens even spieken, dan moet ik wel even eens kijken. Dus vrijdag, ja. Das B en Integraal. Daar zie ik wel naar uit. Ik probeer zo af en toe binnen te springen.
3: Als de luisteraars hier nog willen komen, ja, hoe laat is dat?
5: Das B is om 8:00. Ik denk dat het binnen een kwartiertje zelfs al is. En Integraal om 9:15. En dat is in de café stage. En Das B is de main stage. Dus ik zou zeggen, kom af. Het is de moeite.
3: Hoe zit het eigenlijk? Want de afgelopen jaren was er een gratis gedeelte en het deel in de zaal betalend. En dan kon je dus ook, als je geen toegangsticket hebt, naar de platen komen. En ook de optredens in het café zijn nog steeds zo.
5: Ik denk wel dat je tot hier wel kan geraken. Ik moet even gaan kijken nu naar de inkom. Maar dat was inderdaad ook een kindergedeelte zelfs. En dat was dan een voorstelling met ouders en kinderen in de namiddag. En dan aansluitend was aan het festival. Maar ik denk dat het nu precies een beetje moeilijker is om hier voorbij te lopen, ja, als niet betalende gast. Dus ik ga even, Luther, kunt je hier in het café terechtkomen of moet je een pas hebben voor alles, als je alleen iets wilt kopen? Kopen, drinken.
3: In de afgelopen jaren was het zo dat er een betalend deel was, maar ook een niet betalend deel, namelijk de optredens in het café. En dan kon je ook naar de standhouders en ook in de tuin naar het geluidssculptuur. Maar dat is dit jaar niet het geval, of wel?
5: Ja. Dus ze kunnen toch wel langs hier? Nee. Oké, dus ze kunnen naar de standhouders, dus ook de muziek kopen, maar ze kunnen niet naar de optredens.
3: Dus ze kunnen ook de radio opzetten en dan toch naar jouw stand komen?
5: Dat wel.
3: Het is toch beter om het live mee te maken?
5: Ja, toch wel. Interessanter.
3: En wat moet Live in Motion?
5: Wat we vanavond moeten zien? Integraal. En dan als laatste hebben we Arosso Septet, ook om de mainstage, ook om 10:50 ongeveer. Ook echt de moeite, dat zijn ongelooflijk veel artiesten die samen iets kei mooi brengen. Voilà.
3: En voor morgen, voor mensen die wat verder afvallen?
5: Ja, morgen, dan zit ik hier heel de dag. Morgen beginnen we ook al om 4:00 met een aantal artiesten die rustige muziek brengen. En zo tegen de avond wordt het al zo wat chaotischer, zullen we maar zeggen.
3: Hanna de Bakker, ik hoorde net dat er 42% van de mensen die geprogrammeerd waren vrouwen is.
5: Nee, dat is wel keigoed, hè. Dus Hanna de Bakker en Yves de Meij, ons allen bekend, bekende Antwerpse mensen. Dat is pas om 11:00, dus je moet wel wat vroeger komen. Hè? My best, new best friend, ik wou wel zeggen my best friend. Het zijn ook allemaal toch wel een paar vrouwen, enzovoort. Nee, maar echt inderdaad, het valt wel op. Er zijn veel vrouwen aanwezig vanavond en morgen.
3: En is er ook een film?
5: Een film? Dan moet ik eens even piepen. Is dat dan dat? Nee, dat weet ik dus eigenlijk niet. Morgen is er een film. Ik heb dat nog niet van buiten geleerd. Is dat erg?
3: Nee, je hebt er nog wel
5: ik heb er nog wat tijd voor, hè. Voilà. Morgen meer.
3: En op jouw stand nog?
5: Mijn stand?
3: De kijkerstand?
5: Ze hebben juist een hele, echt superveel cd's gebracht van Leanne. Dus,
6: kom die maar allemaal halen.
5: Kom die maar allemaal halen. Jacke, wil jij nog iets zeggen?
7: Er is echt voor iedereen wat wils. Echt. Er is releases in overvloed. Dus ik zou zeggen, rep u allen hierheen.
5: Voilà.
8: Moet ik iets zeggen? Nee. Zeg iets.
5: Oké. Oké, voilà. Bij deze.
3: Zo, het is geen concert. Geen bekende gezichten voor Summer Bummer.
9: Ja.
3: Een vaste vrijwilligster.
9: Ja. Met heel veel liefde en plezier.
3: En wat doe je?
9: Ik sta altijd aan de catering voor het publiek.
3: En
9: dus ik probeer
3: de luisteraar al verlekkeren.
9: Ja, amai, het zal zijn. Er is een heerlijke tomatensoep. En niet gewoon tomatensoep, want dat is het nooit. Hè. Op Summer Bummer is eten een heel belangrijk aspect. Slow cooking. En het is dus een geroosterde tomatensoep met walnootjes, ricotta. En even kijken, ik ben het al kwijt. In ieder geval, het is altijd heel mooi en lekker afgewerkt. Het is nooit gewoon. En een essentieel onderdeel van het festival ondertussen.
3: Ja, dat is ook jouw vaste post eigenlijk, hè?
9: Ja, ja.
3: Is dat jouw manier om artiesten te ontmoeten tijdens de slow cooking?
9: Nee, want ik ontmoet er eigenlijk bijna geen. Maar het is heel fijn, omdat je... ik ga ook natuurlijk... Ik help ook op andere gelegenheden. Ik ga heel graag naar de optredens ook, die Sound Emotion organiseert. En dus je ziet heel vaak bekende gezichten terug. En op Summer Bummer helemaal. En dan zijn dat zelfs internationale gezichten. Nederland, Duitsland. En dat is gewoon super fijn om de bezoeker, zeg maar, die altijd terugkomt, te mogen ontvangen.
3: Dus wat is eigenlijk Summer Bummer voor jou in een paar zinnen? Ja, je hebt er al.
9: Ja, Summer Bummer is... Maar voor mij is Summer Bummer wel zo de reunie van de Summer Bummer familie. Want zo alle vrijwilligers... Ik weet ondertussen al niet meer hoeveel jaren dat ik dit doe. Maar dat is echt nog zelfs van in het Zuiderpershuis. Hè. En dan
3: op een gegeven moment verschillende locaties
9: gehad. En in dat opzicht, ja, die familie is alleen maar gegroeid. En dat is zo fijn. En ja, voilà, op Summer Bummer zie je na het einde van de zomer iedereen een keer terug. Voordat het jaar weer begint, hè, voor iedereen. En dat is heerlijk.
3: Je zei ook al langs iets over de locaties. Hè? Dat je deze wel een erg geschikte locatie
9: had. Ja.
3: Waar heeft het allemaal al...
9: Goh, voor mij persoonlijk is dit heel fijn, omdat je hier, waar ik dans, ik kan alleen maar voor mezelf spreken natuurlijk, maar waar dat wij met de catering voor het publiek staan, heb je direct voeling met andere vrijwilligers die al dagen in de keuken bezig zijn. En tegelijkertijd staan we bij het publiek, maar zijn we ook niet te ver van de concerten af. Dus als we echt zo eens even willen gaan kijken, dan hoef ik niet een paar verdiepen of niet ergens ver weg. En dat is het fijne aan deze locatie. Dat alles heeft zijn eigen plekje en toch niet te ver, dus geconnecteerd.
3: Wat zijn jouw favoriete dingen op het programma? Bijvoorbeeld vanavond of voor morgen? Waar kijk je het meest naar uit?
9: Ik ben dit jaar niet zo goed voorbereid, omdat ik net verhuisd ben. Dus ik ben iets moer, dus de namen zijn een beetje... Maar ik kijk heel erg uit naar het laatste optreden vanavond. Ik heb mij totaal ook niet voorbereid. En ik denk dat soms het fijne is. Ik ga gewoon binnengaan en het laten...
3: overkomen.
9: Ja, okay. Ja, kijk er naar uit.
3: Laten eten.
9: Dankjewel. Merci.
6: En de ouders zijn ook zo die traditioneel.
9: Zo rap even, hè?
3: Zo, bij ons de organisatrice. Welkom.
9: Dag Leen.
3: Wat staat er voor jou vanavond op het programma dat zeker eruit springt?
10: Voor mij, Erosau Septet. Wat ik zeker zie, dat is het laatste. Tegen dan is de keuken ook opgeruimd. En kan ik eindelijk weg en een concert zien. Voor mij ook, Das B, kijk ik heel hard naar uit. Maar ik vrees dat ik maar de helft ga zien. Maar vooral degenen die wel kunnen komen kijken, zeker naar Das B gaan.
3: Voor mensen die niet vertrouwd zijn met het genre, maar wel eens willen proberen?
10: Dan zou ik zeker de laatste groep, Erosawa. Dat is echt super en dat is heel toegankelijk. Dat is eigenlijk een basis van Braziliaanse traditionals, die eigenlijk herwerkt zijn. En dus oorspronkelijk is het een solo-project van Maria Portugal. En zij heeft dat eigenlijk herwerkt tot een septet. Het zijn 7 muzikanten.
3: Ik hoorde ook, er was net iets geweest met 4 vrouwen.
10: Daughter. Ik heb het helaas gemist. Ik was aan het werk. Spijtig.
3: Ja, ik ook. Ja. En ze waren vorig jaar al, was er al een deel?
10: Ja, eigenlijk vorig jaar was Amalie Daal hier met haar grote groep, Daphne Extended. En dit jaar is ze dan terug met een nieuw project, Daughter, en dat is met Sun Myung, met Camilla Nebbia en met Elisabeth Kodou. Ja,
3: We hoorden net al van Katrijn dat alles wat je gemist hebt, dat je ook cd's kan, of lp's kan kopen bij de stand. Voor mensen die nog over de streep moeten getrokken worden en ze willen wel eens tot hier komen, is er ook een gratis gedeelte voor de aarzelaars?
10: Ik zou zeggen, zeker komen, want we hebben ook een heel tof installatieproject waar iedereen zelf mee aan kan bouwen. Je kunt gewoon binnenlopen, je kunt de plaatjes bekijken, maar je kunt ook doorlopen naar achter. En daar zit Composite Meshworks. Zij bouwen een installatie op met omgevingsgeluiden van het festival, maar ook wat mensen zelf. Mensen kunnen zelf een micro pakken, koptelefoon, kunnen zelf geluiden maken, kunnen zelf een compositie maken. En zij herwerken dat tot één groot geheel. Je kunt ook daar gewoon ook een kunstwerk maken dat mee in de installatie komt.
3: Je kan hier ook iets eten.
10: Je kan hier ook iets eten. Wij koken samen met een team vrijwilligers, ook voor het publiek. En het publiek eet eigenlijk hetzelfde als de muzikanten. Dus dat meestal
3: ik
10: is er...
3: Ik heb al gehoord dat er altijd veel complimenten over zijn.
10: Ja, het schijnt zo, hè.
3: En het programma morgen?
10: Het programma morgen is... dan hebben we wel een paar grotere namen. Alexander Schlippenbach komt in duo met Paul Nielsen-Loven, drummer en piano. En Joël Leandre speelt samen met Rodrigo Amado en Gerald Cleaver. En dat zijn een beetje de grotere namen uit de free jazz. Dus daar kijken we heel hard naar uit ook. Vandaag is het jong talent, en morgen wat meer gevestigde waarde.
3: Okay, merci. Ja? Zo, we zijn hier in de...
0: Ja, dat was het.
2: Voor een vooruitblik op morgen. Onder meer ook.
11: Joël Leandre hebben we vroeger vaak op... Ja. Op de Free Music Festival stond.
0: Wel degelijk.
11: Aan het werk gezien.
0: Absoluut. Ja. En Alexander von Schlippenbach moet wel een stuk in de 80 zijn, denk ik inmiddels ook. Dus Duitse pianist, die van de vroege generatie improvisatoren, dus generatie Peter Breutzmann en Fred van Hoven ook, uiteindelijk. Ja. Dat is het. Bon. Ik was de brochure hier even aan het doorlopen en... Ja, ik weet niet of we al overmorgen moeten beginnen.
11: Nee, zeg.
0: Nee, maar ik zie hier wel een duo uit Roemenië, wat interessant is. Omdat ze verbonden zijn met het Hyperion Ensemble. Die komen om 17 uur, dat is vroeg. Misschien een aantal mensen denken, die komen iets later. Het zijn geen bekende namen, twee Roemeense namen die ik dan niet kan uitspreken. Maar ze zijn verbonden met het Hyperion Ensemble. Dat is een ensemble opgericht door Iancu Dumitrescu. Interessante Roemeense componist. Okay. Die inmiddels begin jaren 80er is eigenlijk. En zijn veel jongere echtgenoten, Anna-Maria Avram, ook heel interessante componisten, want die hebben heel vaak wereldwijd hebben die dingen kunnen doen. En ook uitgebracht op zijn label, Edition Modern. Dus veel cd's beschikbaar. En zij is overleden heel jong, op 55-jarige leeftijd, in 2017. Dus dat is ook in de context van dat Hyperion ensemble, want zij, die werken van haar werden ook uitgevoerd door dat ensemble. En het stond in de brochure stond die verwijzing naar dat Hyperion Ensemble, dus ik kon er nu iets over zeggen. Over wat er morgen gaat komen, onder meer ook. Hè. Dus ja. Guy de Meij, of Yves de Meij is het. En Hanne de Bakker, Yves de Meij, die ook toch wel regelmatig terugkomt op het festival. Iemand die ook bij elektronica werkt. En ja, ook al soundtracks heeft gemaakt voor theatervoorstellingen en dansvoorstellingen. Dus die staat morgen ook op het programma. Dat is een van de namen, de gevestigde namen, ook in de context van het Summer Bummer Festival, kunnen we zeker zeggen. Dat die regelmatig is komen spelen hier. Voilà, dus dat is morgen.
12: Dat is morgen.
0: kwart na negen gaat er zo meteen dan nog een concert komen. En dan moet u de brochure een beetje terugbladeren. Kwart na negen komt het eerste concert. En dan die Ero Sao Septet. Maria Portugal. Braziliaans geïmproviseerd, wel een geïmproviseerde versie daarvan, of geïnspireerd erdoor, want ik ben vaak nu al op de achtergrond vanuit de zaal, dacht ik, een plaat gehoord van Braziliaanse muziek, maar ik neem aan dat dit dan toch een andere versie gaat zijn.
12: Een insteek,
0: improvisatie, dat betekent we vertrekken ervan en we gaan er iets anders van maken, ik kan me dat voorstellen.
12: Heel sterk geïnterpreteerd.
0: Ja, maar zeker ook met die Love Supreme, dat was ook iets helemaal anders dan wat ik zou verwachten als het zou naklinken als A Love Supreme van John Coltrane uiteindelijk. En Hoe is de stand van zaken bij u? Van de, ja, de perceptie van het festival en de verwachtingen? En de...
1: Oh, dat is hier aangenaam. Hè. Dat is,
0: ja, ik zet ook rustige momenten om even te contempleren. Wij maken natuurlijk gebruik van die momenten om iets te zeggen op de radio.
1: Ja,
0: inderdaad. Maar eigenlijk is het ook de neiging om, voor mij toch, om ook het kalm aan te doen en even, ja, even te bezinnen van wat we net hebben gehoord. En een beetje vooruitkijken naar wat er gaat komen. Binnen 4 minuten gaat dat staan. En ik denk, ja, het kan enkel worden uitgezonden als Daniel met zijn apparatuur naar daar gaat. Is hem al weg of is hem hier, is hier nog? Is hem hier nog?
1: Nee, maar Neen komt er juist binnen met mijn gast.
0: Ah,
1: nee, we zitten hem hier.
13: Hij is al de
0: Ja, dus we moeten wel rekening houden met het feit dat binnen 4 minuten denk ik het concert gaat beginnen. U bent de presentator van het gebeuren, denk ik, ja. U bent de presentator, ik heb u net op het podium zien staan. Ja, oké, ik heb uw stem gehoord en nu zie ik u ook. Ik heb ook op het podium zien staan. Ja. Maar binnen 4 minuten begint dat concert. U hebt dat al aangekondigd en dat zal gewoon direct beginnen. U gaat dat niet nog eens aankondigen, neem
13: ik
0: aan.
13: Nee, dat klopt. Ik kondig de concerten aan die in de grote zaal plaatsvinden. Ja. Maar dan blik ik ook vooruit naar de concerten die daarna komen in het café hier tegenover.
0: Maar u komt erop neer. We hebben een link met de grote zaal via de PA. Maar daar zitten we met een eigen constructie. Zitten we dus in het café. Dus als dat soms één begint, dan gaan we, ik weet niet hoe het, ja, we zullen het dan wel horen nemen kan.
13: Dat is het dan situatie. Zullen we waarschijnlijk van de ether verdwijnen voor
0: ons. Maar ik heb de soundcheck gehoord van Integraal en dat was zeer volumineus. Is dat ook het concert? Verwacht je ook dat het concert zou kunnen zijn?
13: Ik heb de band nog niet gezien, maar als ik gewoon kijk wie dat er daar samen staat, wat die mensen al gedaan hebben, waar ze bekend voor staan, dan verwacht ik dat het wel een van de meer excentrieke en uitbundige concerten
0: gaat worden. Meer luidruchtig. Want net was het zeer ingetogen.
13: Dit was zeer ingetogen, zeer, zeer coherent, echt een afgerond verhaal. Ik denk dat het dadelijk gaat, bij momenten gaat botsen van links naar rechts. En gaat,
3: losbarsten.
13: Losbarsten, ja. Het gaat wel heftig zijn bij momenten, denk ik.
0: Nog één vraagje wat we net hebben gehoord, want we hebben wat gespeculeerd wat die trompet nu eigenlijk precies deed. Want we dachten, is daar nu een soort elektronica bij betrokken? Want wat was nu precies de trompetist was eigenlijk een beetje centraal, omdat het naar Coltrane verwees. Dus het blaasinstrument was eigenlijk... Mm-hmm. Dat was de vraag. En de anderen waren heel duidelijk. De piano, de drums en de contrabas. Maar de trompet riep vragen op. Van, is dat nu elektronica bij betrokken of wat heeft die gedaan?
13: Ik denk dat het de dingen die je hebt gehoord van die trompet, dat dat eigenlijk grotendeels akoestische manipulatie is. Die man die gebruikt heel vaak een soort van darmen die hij koppelt aan het mondstuk van de trompet. En dan blaast hij eigenlijk in die darm, terwijl die trompet heen en weer gezweerd wordt met zijn hand. Waardoor dat er allerlei trillingen ontstaan en echt wel zo bijna machinale klanken.
0: Dus u bedoelt toch puur akoestisch?
13: Ik denk dat het grotendeels akoestisch
0: is. Ik zag hem bij de soundcheck, kon ik hem goed zien. Dan zag ik hem wrijven over het toestel en er kwam ook geluid uit.
13: Ja, ik denk dat dat te maken heeft met zo'n plaatsing van microfoons en dergelijke. Soms worden die instrumenten een beetje aangepast en dan krijg je eigenlijk excentrieke nieuwe geluiden die er normaal niet bij horen. Ja.
0: En hebt u er John Coltrane in herkend of was het toch zo ver dat ze er een eigen draai aan gegeven hebben dat het bijna onherkenbaar was?
13: Ik denk eerder dat laatste, ja. Ik ben nogal een grote fan van Coltrane en ook van het album A Love Supreme, maar ik denk dat het eerder zo'n geval is dan een artiest die ergens naar luistert, die dat opslaat in zijn hoofd en zich gewoon laat inspireren door die input, maar niet noodzakelijk iets spiegelde dat herkenbaar is of zo.
0: Ja, maar het zijn ook al natuurlijk muzikanten met een heel persoonlijk verhaal die ook al heel veel dingen gedaan hebben. Ik ken vooral Tony Buck van The Next en ook heel veel soloprojecten, dat weet ik wel allemaal. Dus het zijn ook met een heel eigen identiteit dat ze eraan kan begonnen zijn, kunnen zeggen. Dus...
13: Ik denk het wel. Ik denk dat het ook nooit de bedoeling was om A Love Supreme na te spelen, maar gewoon te laten horen van hoe kan onze muziek door deze 4 persoonlijkheden klinken als ze ons laten inspireren door een plaat als A Love Supreme.
0: Maar in de brochure stond deconstructie. Dus we waren aan het speculeren, wat is dat nu? Deconstructie.
13: Ja, het was een redelijke radicale deconstructie.
1: Je bent al enkele jaren.
13: Ja, dus nu mijn zes. Dus ik heb al.
11: Het publiek stroomt er binnen en de muzikanten staan nu op het podium, dus die gaan zo dadelijk beginnen.
13: Ja.
14: Bonsoir. Hi.
15: Is het oké?
1: dat jij hier ook...

I took it with me. But when she comes.

0: thanks, merci.
1: Dankjewel.
0: So that's Claire Gapin on electronic and voice. Lucas Koenig on drums and electronic as well. Christina Tenno on saxophone. Thank you. So our name is Integral, and we are pretty happy to be here with you guys. Thanks for coming. And yeah, see you around.
2: Ja, dit was het optreden van Integral, dus live op Radio Centraal nog steeds vanuit Trix, Summer Bummer Festival. En ja, ik denk dat de studio het even gaat overnemen hier, de studio op verplaatsing. Maar ik zie nog geen signaal.
3: Dat zou kunnen, daar. Inderdaad. Ja. Met op de achtergrond de soundcheck van het laatste concert. Dat eraan komt. Ja, bon, half elf komt het concert. Dus even kijken, we hebben een langere pauze tussen deze concerten. En voordien was het elk uur iets en nu half elf. Dat is toch nog 24 minuten, 26 minuten voordat die gaan beginnen. Dus die hebben een lange soundcheck waarschijnlijk.
4: Ah, dat moet wel zin hebben. Hier is ze.
3: Ja. Ja.
4: Ah. Ondertussen hebben we hier... Koen, Koen voor ons zitten.
3: We hebben Christel al gehoord in gesprek met Leen over de, het gebeuren. Ik ga het zien.
4: Ja, test, test, test.
3: Ja, er valt een krokodil uit de lucht.
4: Koen valt een krokodil aan.
5: De krokodillen vallen eraf.
3: Ja, ja, dat is een, dat is een piepende krokodil. Ja. Een kuiken, een soort kuiken. Ja, Koen, we zijn al in de ether, dus de speculatie, ja, een balans van vandaag is...
5: Ja, ik was er net over bezig met Guy Peters, die de presentatie doet, dat het de enorme diversiteit vandaag opvalt en dat iedereen hier extreem zich aan het amuseren is en aan het genieten. En dat we weer, zoals vorig jaar, heel veel mensen van het buitenland hebben. Maar ook wel meer volk dan vorig jaar. En morgen gaat er nog meer volk zijn, dus dat is wel tof.
3: Vorig jaar waren het drie dagen?
5: En... Drie dagen, ja, ja.
3: En nu dus twee? Waren het...
5: Omdat wij vorig jaar tiende editie.
3: Maar, en dus veel van de muzici die komen, zitten die eigenlijk op een tournee en komen ze dan ook hier? Of zijn die komen ze speciaal naar hier? Dat is veel van die internationale namen, zou ik dan maar zeggen.
5: Er zijn er veel die speciaal komen voor deze. Een aantal die op tournee zijn, maar een aantal dingen die tot voor een paar maanden nog niet bestonden.
3: Ah, ja.
5: En die eigenlijk exclusief naar hier gingen komen en die dan ondertussen binnen het netwerk dat we uitgebouwd hebben... een plek hebben gekregen in een Keulse Jazzweek of een concert in Bumhuis. Dus dat er dingen zijn begonnen voor die groep die ervoor niet bestonden. En, en dan zijn die wel op tournee, dus ja, zo gaat dat. En sommige dingen, ja, Berlijn is ook niet meer zo.
3: Net Das B, dat was uit Berlijn.
5: Das Berlijn, maar ze hebben eigenlijk heel veel Berlijn.
3: Oh, ja.
5: Omdat veel van de muzikanten zich... Laten we zeggen, om zoveel jaar is er zo'n beweging dat er jonge muzikanten zich vestigen in Berlijn. En, Camilla, Camilla Nebbia en...
3: Tony Buck woont er al vele jaren in Berlijn.
5: Ja, ja, ja. Magda Maya's Tony Buck, Mazen Kerbash, Camilla Nebbia. Ik denk in de groep van Erasau is de helft Keulen en de helft Berlijn.
3: Ah, ja. Je hoort die soundcheck nu op de achtergrond. Ja. Maria Portugal, die naam, die dat is...
5: Je moet zeggen, Maria.
4: Oh ja, Maria. Dat is Portugees.
3: Hoe ben je erbij uitgekomen bij die...
4: Maria.
5: Zij speelt ook drum in Fire Orchestra.
3: Oh, oh ja.
5: Sinds een paar jaar en sinds, ik denk, zes maanden of zo, is zij ook de drumster in Fire Trio. En wij waren in Keulen voor een concert. En zij kwam naar ons toe en zei, ja, ik heb een nieuw trio, Erasaal Percussion Trio. En ik zou daar graag concerten mee doen. En dat was in aanloop van ons festival, een beetje aan het denken waar, wat gaan we doen. En ze zeiden, we kunnen ook Erasaal Septet doen, of dus verschillende voorstellen. En de reden waarom dat we Erasaal Trio niet doen, is omdat vorig jaar Burkhard Bynes gespeeld heeft met Marmalsane. En we dachten, oh, in die groep van Erasaal is een hele goede gendermix, leeftijdmix. En die plaat is echt ongelooflijk. En als afsluiter vandaag gaat het opvallen omdat dat weer iets anders is, maar het is heel veel gebaseerd op Braziliaanse traditionele muziek. En, veel mensen gaan ervan verschieten natuurlijk, omdat die dat dan in een nieuw jasje steken.
3: Ja, we hebben net toen we uitzonden, kwam er vanuit de zaal al wat Braziliaanse muziek, zo, traditionele Braziliaanse muziek, maar ik dacht toch wat ze gaan brengen, en dat hoor ik nu al in de soundcheck, gaat die helemaal anders zijn dan die traditionele muziek.
5: Ja, ze heeft dat verwerkt, ze heeft in de COVID heeft ze die plaat gemaakt en heeft die volledig opgeknipt en geremixed en ze ook een heel grote fan van avontuurlijke techno. De reden waarom dat ze dat nu met dat septet doet, is omdat die muzikanten rond daar zijn heel extreem goede improvisatoren. Mm-hmm. Dus ze volgen een aantal structuren en er zit genoeg vrijheid om die dingen volledig te veranderen. Waardoor dat het wel voor iedereen verrassend gaat zijn, maar die songs gaan er toch, dat gaat er toch doorsijpelen. Dat is echt eigenlijk wel heel mooi. Ja. Als afsluiter voor vandaag.
3: En trouwens, misschien morgen dan, misschien vooruitlopen wat er morgen komt. Morgen begint zij ook, Maria Portugal, met dan in duo-vorm.
5: Maria Portugal speelt morgen ook een duo met Marta Warelis. Marta Warelis, een Poolse pianiste die heel lang in Amsterdam heeft gewerkt, maar die nu ook verhuisd is naar Berlijn, recentelijk. Ik denk anderhalf jaar, twee jaar. En het is een beetje een toeval dat zij waren geprogrammeerd als drum-piano-duo. En dan is achteraf de vraag gekomen van Alexander von Schlippenbach en Paul Nielsen-Wolf om te spelen. Waardoor twee gelijkaardige duo's hebben die zo verschillend gaan zijn. Dat is wel echt,
3: en Alexander is inmiddels 80,
5: 86.
3: 90? Ja, 80, ja, 86, ja.
5: Ja,
3: dus dat is ook...
5: en het is vrij recent dat we met Paul Nielsen-Love is beginnen duo spelen. En ik heb de opname, ik heb trouwens al gespeeld op Radio Centraal, maar die komt...
3: Freakscene, ja.
5: Ja, die komt het najaar uit, die plaats, maar die is echt ongelooflijk. En dat, misschien is dat een goed voorbeeld. Het festival is eigenlijk dit jaar bijna volledig gecureerd door de muzikanten zelf.
3: Ah, dus dingen zijn aangebracht door de muzikanten?
5: Ja, dat is echt niet heel hoog. Dat we zo dachten van, het zou toch chic zijn als we dit of dat, en dan komen die vragen zelf. Ja, dat is heel raar. Als het dan samenvalt, als die puzzel samenvalt, is het wel...
3: Ja. Ik heb straks ook iets gezegd over dat Romeins duo,
5: ja,
3: omdat er verwezen wordt naar het Hyperion-ensemble, waar ik eigenlijk mee vertrouwd ben, Janko Dumitrescu en Anna-Maria Avrem, destijds een overleden echtgenote. Hoe zijn ze daarbij uitgekomen?
5: Die spelen daarbij.
3: Ah, die speel, ja, bedoel, ja, hoe is dat aangekomen, dat duo?
5: Via hun studies en interesses. En al lang, die zijn er al lang mee gemoeid.
3: Ja.
5: Het zijn vertolkers van hedendaagse muziek.
3: Ja, spectrale muziek is dan de theorie die Janko Dumitrescu toepast.
5: Ja, voilà.
3: Dus je moet dat horen, want je kunt dat niet uitleggen, vind ik persoonlijk. Je moet dat echt horen. Maar het is heel bijzondere muziek, weet ik.
5: Okay. En hun duo is nog bijzonderder eigenlijk.
3: Dus. Wat ze gaan doen, is improvisatie of zijn het composities?
5: Ja, dat is een heel speciaal ding wat ze doen. Want volgens mij is het geïmproviseerd. Hmm. Maar ik denk dat ze wel bepaalde structuren volgen. Maar het is wel echt de moeite, omdat dat ook verrassend instrumentarium is. Staande bas, met stem, altviool, viool en elektronica.
3: Oh ja.
5: Maar hoe dat ze toepassen, dat gaan we morgen moeten zien.
3: Morgen, in het café. Café stage staan ze. Ja, okay. Maar misschien is het zinvol om ook nog eens stil te staan bij wat er verder morgen komt. Hè. Joël Leandre, een oud bekende van het Free Music Festival. Ik heb hem daar een paar keer ontmoet. Zij komt ook, is ook al op respectabele leeftijd, maar nog zeer actief, heb ik gezien. Want nieuwe uitgaven liggen hier op de platenstand, in boeken en dergelijke.
5: Ja, absoluut. En het bijzondere is natuurlijk dat zij als vrouw in de geïmproviseerde muziek altijd gewerkt heeft, waar dat er heel, heel weinig... Lotte Anker trouwens ook hier. Maar zowel Leandre, het heeft... Ik heb ooit één concert maar georganiseerd in 2001. In een trio met Sylvie Courvoisier en Suzy Ibarra op drums. En dat was een dubbelbeeld met Sonny Murray en Arthur Doyle. En mensen kwamen echt van het buitenland, van Brussel, van Antwerpen naar Hasselt. Ik programmeerde in Hasselt.
3: In België, zaal België.
5: Dat was een succes, maar dat was echt zo'n ongelooflijk straffe groep. En Courvoisier en Ibarra zijn doorgegroeid naar de grotere podia, maar Leandre is toch blijven iets meer in de hardcore improvisatie blijven werken, maar speelt ook op grote podia, daar niet van. Maar het heeft heel lang geduurd voordat ik zo'n voorstel kreeg, dat ik dacht van shit, dat gaat zo goed zijn. En Rodrigo Amado had dus gecontacteerd. Ik heb een nieuw trio met Gerald Cleaver en wij hadden pas een concert gedaan met Gerald Cleaver. Mm-hmm. Met speciaal sextet, denk ik. En dan met Joël Leandre op baas. Ja. Beter gaat het niet worden, denk ik.
3: Nou, Joël draait al heel lang mee. Ook op het Free Music Festival kwam zij ook. En ze zei inderdaad, als vrouw was zij daar een minderheid sowieso. Ja. Maar dus jullie hebben in het festival wel degelijk veel vrouwen op het podium. Hè? Dat is toch een van de doelstellingen, neem ik aan. Ook,
5: ja, absoluut. Maar ik moet toegeven dat het is gewoon die spontane beweging die nu, om dat festival samen te stellen, dat komt naar ons. Het is heel raar. En dat je er zelfs niet moet bij stilstaan. Maar het blijft nog altijd dat 90% van alle voorstellen die we krijgen, zijn mannen.
3: Ja.
5: En als je er iets van zegt, dan zijn die slecht gezegd.
3: Dat is
5: amputantig, omdat dat wil niet zeggen dat een kwartet van mannen dat slecht is. Maar zodat die bewustwording of dingen. Maar wij krijgen gewoon heel veel voorstellen van vrouwelijke muzikanten.
3: Ja,
5: die
3: wel,
5: echt fenomenaal zijn. Je hebt het vandaag gezien, het is echt buiten categorie, vind ik zelf. Irassau straks, de klap op, dat is echt fenomenaal. En dat is, de vrouwelijke muzikanten zijn er bepalend. Maar Portugal is de trekker van heel dat ding. En ja, ik vind het wel chic.
3: Ja. Nu, en morgen heb je Hanno de Bakker en Yves de Meij. Allebei komen ze een aantal keer geweest. Hè. Dus Yves apart en dan Hanno in andere combinaties. Ja, hoe is deze combinatie dan ontstaan? Ook een voorstel van hen twee? Of,
5: dus Yves, we werken geregeld met Yves. Ja. Niet alleen als geluidstechnieker, maar natuurlijk op festivalen met de concerten.
3: Heeft dat een aantal keer gespeeld ook, hè, dacht ik.
5: Ja, en op een gegeven moment zegt hij van, ik heb zo'n nieuwe dingen, software, ik heb een idee rond nieuwe software en in een live kader en ik denk aan Hanno de Bakker. Mm. En voor ons is dat interessant omdat we Hanno al steunen van in het begin. En, ik denk dat ze heel vroeg in haar carrière al op Summer Bummer stond.
3: Absoluut. Ja.
5: Met Farida Amadou en Audrey Lauro. Toch allemaal muzikanten die dan ook samen met haar een beetje doorgegroeid zijn. En, Yves had zijn idee uitgelegd en een stuk laten horen van iets dat ze geprobeerd hadden. Dat kun je moeilijk laten liggen, omdat dat iets nieuws is voor Yves. En het is iets nieuws voor Hanna, volledig nieuw.
3: Ja.
5: En zelfs al komen muzikanten soms of geregeld terug in het festival, die doen altijd iets anders.
3: Maar het nieuwe zal zijn, want Yves speelt elektronica, denk ik wel dan. En Anne saxofoon, of wat is dat?
5: Nee, Anne speelt basklarinet basklarinet en batterijeffecten.
3: Oh, ja.
5: En zij bepaalt wat er uitgaat. Dus Yves doet niks. Als er niks binnenkomt van Anne, gaat er niks buiten.
3: Interessante combinatie, ja absoluut.
5: Het is heel chic en ik denk dat het systeem zo ontwikkeld is dat Yves 120 parameters kan controleren. Naar gelang dat er dingen binnenkomen, een luider, stiller of bepaalde textuur. En hij kan daar dingen aan aanpassen, maar hij beperkt zich. Hij gaat niet die 120, maar hij beperkt zich tot ik durf het niet 100% zeker te zeggen, maar een 15 of een 20-tal parameters. En daar zijn ze nu al een tijd mee aan het werken. Ja. Ik heb de repetitie gezien, dus het is echt wel heel chic.
3: En dat is op het cafépodium om 23 uur?
5: Ja,
3: als dat het laatste concert?
5: Afsluiter van het concert, ja. Omdat ik denk dat Hanne niet... Ze kon eigenlijk niet zo heel vroeg hier zijn, maar het is een perfecte afsluiter, omdat dan kunnen ze rustig daar alles opstellen, terwijl in de grote zaal een beetje zowel leaner en dingen is er juist voor, denk ik. En dan als verrassing of als afsluit, is dat echt wel ideaal.
3: Ja. Ja. Nog iets over die composite meshworks, want jij hebt daar een interview gedaan met een van die leden. Dus, morgen gaat dat dus heel van 15 uur tot 22 uur door.
5: Ja.
3: En dat is iets waar het publiek kan meedoen, of wat moet ik begrijpen van dat?
2: Ja, er liggen instrumenten op de tafel. En de mensen, ik denk dat ze opnames kunnen maken zelf, stukjes opnames, die dan gebruikt worden door de composite
5: meshworks.
2: Om dan een uiteindelijke compositie te maken. En dat is wat ik ervan versta.
3: Ja, Jan heeft ook een tekening gemaakt, heb ik gezien.
1: Ik heb een tekening.
3: Dus dat hoort bij dit project in totaal.
5: Je kunt tekeningen inbrengen. Het is een totaal werk. Temporary Art Habitat. Habitat is de naam van het project. Ja. En ze laten daar nu groeien. Door in het festival met die opnames, met die tekeningen. En er komen altijd dingen bij. Ja. En vandaag hebben we bewust een concert ingepland, getimed concert. Zodat het niet verloren gaat in het geheel. Omdat ze Cat Roberts en Toolies Rennie is wel een heel goed duo.
3: Amerikaanse of?
5: Nee, Engels.
3: Engels, ja.
5: Van Sussex. Okay. En wat echt super mooi. Heel goede, ook wel bekend in de Engelse en de Europese geïmproviseerde muziek. We hebben Cat Roberts en Toolies Rennie, denk ik, in 2018 gedaan met Dirk Series. In trio. Maar zij hadden deze voorstel en dat is perfect omdat dat geïntegreerd is. Dat is het visuele. We doen soms film en dingen, maar het is leuker als dat volledig geïntegreerd is. En morgen gaan die hele dag aan de slag. En het staat erop, je moet je ogen en je oren open houden en die gaan waarschijnlijk op een gegeven moment spelen. Misschien komen er gastmuzikanten, misschien spelen er mensen van het publiek mee.
3: Ja.
2: Ik heb me beloofd om geluiden mee te brengen. Hè. Dus, voilà. En vandaag heb ik het me beperkt tot die krokodillen die hier liggen, om een kleine bijdrage te leveren.
5: Voilà.
3: Ja. Dus morgen nog iets om uit te kijken. Heel, uren onder stuk kunnen we daar terecht eigenlijk in dat. Ja. Dus dat is, het is een heel interessante, gevarieerde ervaring alleszins. Dat kunnen we zeker
2: zeggen. Het is wel een opeengepakt programma dit jaar, hè, want we hebben nauwelijks tijd om mensen te zoeken om interviews te doen.
5: En toch is het minder dan vorige keer.
2: Het is een dag minder natuurlijk, maar toch...
5: Nee, per dag is het minder.
2: Ja, en toch hebben we de indruk dat...
5: Normaal hebben we 8 groepen.
2: Ja.
5: Dat is echt waar.
2: En toch hebben we de indruk dat we weinig tijd hebben.
3: Maar de muziek...
2: Vorig jaar bijvoorbeeld echt een langere lunchpauze was dan nu.
5: Ja.
3: Maar veel van de muziek spreekt voor zichzelf. En we hebben soms een speculatie. Wat deed die man met zijn trompet daar in Das B? En dan heeft Giet dat nog een beetje uitgelegd ook in gesprek. Dus dat is meer de aanvulling die wij kunnen doen. Maar ja, interviews zijn niet altijd noodzakelijk om te begrijpen wat er gebeurt, denk ik. Ja.
5: Nee, maar ik denk dat ik snap wat dat Daniel wil zeggen, dus dat de opeenvolging van de concerten is heel snel.
3: Maar voor het publiek is dat dan...
5: En het probleem is dat een van de hoofdredenen waarom dat we, omdat het iets korter bij elkaar ligt, is dat we op tijd willen gedaan hebben, zodat de mensen nog een trein kunnen halen.
3: Openbaar vervoer, dus.
5: Want als dat iets later gaat, dan bollen mensen het gewoon
3: al af. Dat is ook zo.
5: En ook een klein beetje het luxe probleem van, je hebt 6 groepen en dan krijg je voorstellen om doter te doen. En dan moeten wij zo nee zeggen. Voor de sake of wat. En dan mensen maken hun eigen keuzes. Bij Composite Meshworks is het in- en uitlopen eigenlijk eigen om wat ze doen. Dus dan gaan ze iets eten en dan komt hij dan. Dus dat valt wel mee. En sommige mensen zijn hardcore festivalgangers, die vinden dat ongelooflijk. En sommigen vinden het te snel, sommigen vinden het dan weer zo van ik maak mijn keuze wel. Dat vind ik te luid, ik pak iets aan. Maar dat is eigenlijk wel goed, omdat je een soort dynamiek. En het is een festival. Want ik denk dat. Wie had dat? Op Radio Paniek.
2: Met Nico.
5: Hij gaf een voorbeeld van het Brussels Jazz Festival, dus 3 concerten, en voor ons is 3 concerten geen festival. Dan heb je niet die vibe.
3: Maar je hebt twee podia.
5: Hier zijn dus mensen van Canada, Oh, ja, van Engeland, van Duitsland, van Frankrijk, Nederland, Oostenrijk. Dat is echt ongelooflijk. En die komen voor die muziek en die vinden dat ongelooflijk. Zelfs al is er maar 15. En de organisatrice van Parzelle in Dortmund, een heel, heel mooie organisatie die ook een klein festival doet, die zei, ja, ik vind dat echt super. En we zitten hier nu sigaretten te roken en niemand komt er, je moet dit zien of dat. Ik kies dat zelf, zegt hij. Ik ga nu rustige sigaretten smoren en dan ga ik zelfs. Dus ja, je voelt dat er een positieve vibe is. En
3: ja, en je hebt ook 2-3 podia momenteel. Vandaag waren er 3 podia met het centrum erbij. Dus dat is verschillend met Free Music Festival ooit, het ultieme voorganger, zo zeggen, de beginning. Die hadden maar 1 podium pop met. Dus dat was echt een andere situatie. Maar misschien toch een woordje nog, want het publiek loopt nu langzaamaan beetje bij beetje in de zaal. Ja. Over Drop House, misschien nog een woordje over de continuïteit. Het jaarlijks gebeuren. Jullie hebben heel het jaar door concerten. Je hebt een Drop House ook. Hoe is daar de stand van zaken?
5: Ja, we hebben nu onze. Het is eigenlijk een residentieruimte met 4 gastenkamers en een studioruimte. En daar kunnen opnames of residenties of live concerten. Maar het is eigenlijk meer toonmomenten van een residentiebeetje. We kunnen ook live radio maken. Dat werkt wel heel goed. Ja. Omdat dat super hoge concentratie is op hetgeen wat er zich afspeelt. En Christel Kok dan ook.
3: Oh ja, ook daar.
5: Nog eens. Dat is super plezant.
3: Dat was hier ook natuurlijk fantastisch. Ja.
5: Als mensen de moeite doen om te komen, hebben ze tenminste ook zo rustig iets eten, genieten van de muziek.
3: En dat groeit ook. Die ruimte is eigenlijk afgewerkt. Want je hebt lang gewerkt aan de setting.
5: Het is nu volledig functioneel. We zijn een systeem aan het maken om de frequenties nog iets beter te kunnen filteren. Maar in principe is het klaar. En we hebben de piano van Fred van Olen. En op 27 september komt Elisabeth Harnik. Oostenrijkse pianiste, componiste, en die is gastdocent in Den Haag. En zij brengt Richard Barrett mee.
3: Oh, ja.
5: En Milana Zarik, harpiste. Eigenlijk zijn allemaal docenten in sonologie.
3: Met Richard toch ontmoet op het Free Music Festival met toen Mary Oliver, zijn voormalige echtgenote toe, in duo. Dat was ook weer al heel veel jaar geleden. Maar Richard, interessant ook. Maar de concerten door het jaar heen, hoe is dat stabiel? Is dat jullie zeggen, doen elke maand of om de 2 maanden iets? Is dat nog steeds?
5: Nee, wij doen alleen dingen die wij interessant vinden. Als het 3 keer per maand is, dan is dat 3 keer. En als dat 3 maanden wat minder interessant is, dan...
3: Dat is toch niet zo dat jullie elke 2 maanden iets doen of zo, nee?
5: Nee, wij doen gewoon op regelmatige basis. Ja. Omdat je met je muziek, je moet stamina ontwikkelen, want anders verdwijnt het in het niets.
3: Ja.
5: En een van de heel chique dingen die aan het gebeuren is, is dat we bijvoorbeeld op 4 november staan we in de AB met Chris Corsano, Dave Rempis en Jason Nadajevic trio. We spelen ook in Tropenhaus de dag daarna, maar in AB is een dubbelbill met The X. Brass Unbound. En Brass Unbound is Ken Vandermark, Mats Gustafsson, Hanna de Bakker, Roy Packie en, ik vergeet altijd de namen, een Scandinavische trombonist. Het is echt fenomenaal, want dat staat op het grote podium in AB. Dus voor ons is dat een totale overwinning, want geïmproviseerde muziek, punk geïmproviseerde muziek op het grootste poppodium, dat is echt heel... Maar eigenlijk hier ook dat hier kan in een popcentrum. Deze muziek is
3: natuurlijk
5: super tof.
3: Dat is al jaren een stabiel contact ook hier. Dat kan gewoon. Ja.
5: Maar dat is niet. Volgend jaar gaat het zeker terug door in Trix, maar het jaar daarna misschien niet meer.
3: Dus dat is gewoon.
5: Ja, wij zijn een nomadische serie. Dus we hebben 5 jaar, of 3 of 4 jaar Zuiderpershuis gedaan. Dan de studio. En nu hier de 4e keer, volgend jaar de 5e keer. En dan komen er waarschijnlijk weer nieuwe dingen. En dan blijft dat een uitdaging, of kun je niet verzanden in oké, we kennen het nu, en dat is, enfin, we zullen wel zien, misschien blijven we wel hier, ik weet
3: het. Je hebt nu al namen genoemd en data, dus de website toch even gestemd, dan neem ik aan waar daarop staat.
5: Soundinmotion.be.
3: Voilà, dat is belangrijk, omdat men hoort ergens iets van die X en weet ik wat, dus daar vinden ze de informatie op. Heel goed, om eruit te kijken ook. Okay. Zoals het concert dat er wel meteen gaat beginnen, denk ik.
5: Ja, geniet ervan.
3: Dank u wel.
5: En tot morgen.
3: Ja, beste.

I've walked 100 miles and I'm

0: Thank you. Matthias Mühle, Angelika Nietzsche, Heza Askari, Karl-Ludwig Hübsch, Moritz Wesp, Lotte Anker. Yes. Thank you. We are the Erosom Septet. Thank you so much. Would like to thank Christau, Kuhn, all the team of the food, wonderful food, all the volunteers that are working here. Thank you so much for making this wonderful festival happen. And I would like to thank in the sound, Jasper. Applause, applause. And also Joachim and Lucas who are doing here in the back line, back here in the back line. And well, we're gonna play again in Vels in November 7th. It's gonna be the third day of the festival. So if you are there, we're gonna meet again. And that's it. We see tomorrow. I will be playing with Marta Varelis here in the same bühne, in the same stage tomorrow. The first concert tomorrow. So see you soon and have a good night. Thank you so much. Sleep well. Take care.
1: Dat is het einde van de eerste dag van het Summer Bummer Festival 2026. En ja, van de uitzendingen van Radio Centraal, rechtstreeks vanuit Trix. Binnen een kwartier gaat It's a Family Affair terug overnemen in de studio. Ja, dus inderdaad, dat was de eerste dag.
2: Dat was de eerste dag, dat was de moeite.
1: Ja. Ja, ik ben... Er waren aangename dingen bij, maar vooral die... Voor mij toch die Integraal en John McCowan en Composite Meshworks van ik ook heel goed. Het zijn natuurlijk allemaal de dingen waar ik zelf met de microfoon naartoe moest gaan, omdat er geen verbinding was. Misschien dat het daarom net iets intenser was dan de optredens in de zaal.
2: Ja, dat is misschien wel mogelijk. Hè.
1: Ja, ja, de, ja, als je dat visueel ziet, dat dan... Wel wat steviger.
2: Ik vond het Integraal ook heel goed.
1: Ja, ja, dat was heel, heel goed.
2: Een fantastische gitarist.
1: Ja. Ja, en de anderen waren er zeer goed op ingespeeld. Dat is fantastisch. Dus ja, we zullen zien wat morgen brengt. En dan gaan we de uitzending hier nu even beëindigen. Ja, heb ik de hoes ergens? Nee, die ligt daar, wacht. U hoort nog Electroshock.
2: Electroshock.
1: I woke up brain dead, heet de compositie.

Tot zover de live verslaggeving van op het Summer Bummer Festival, de Trix. Morgen het vervolg.

En dit programma is uiteraard It's a Family Affair op Radio Centraal, terug vanuit de studio op 106.7 FM. We begonnen deze week met Reggae Regular en het nummer Jazz Festival.

De Japanse band Cultivator rond de betreurde Ras Dasher met het nummer Akahai Part 1 op de Voice of Love LP. En u raadt het al, Part 1, dat impliceert dat er ook een Part 2 is. En die zijn we nu aan het zoeken op de bekens. Voilà, gevonden.

de goede oude Greensleeves maxi van Mighty Rudo, indeed. Just cool. Just cool. En daarvoor nog Mystic Foundation met de nummer.

Studio One klassiek van Brigadier Jerry, Dancing in Montreal, 12-inch style. En daarna zijn de eerste 30 minuten van It's a Family Affair deze nacht gepasseerd. En dat wil zeggen dat de andere selector overneemt. Citruquet in casu.

eventjes over Halveen. De Stereotropical DJ die heeft eventjes een koptelefoon aan de wielen gehangen voor 30 minuten. Want die neem ik in. En dan was ik begonnen met Wayne Smith. Zo daarnet met When You're Young. Een beetje een lightweight tune om erin te komen. En nu Al Campbell en All Kind of People. En dat is opnieuw Greensleeves Maxi Style.

En we schuiven richting eind van die Solji Hamilton dub van een 1983 tune van Al Campbell. All Kind of People op Greensleeves uitgebracht in 83. Net zoals die voorgaande, dat was een Charboned, geproduced door Prince Jammy. En nu even een intermezzo.

sowieso aan de gang zijn, maar hier ook iets gedropt hebben op het Zamzam Sounds Records label. En daaruit kwam ook die voorgaande tune. En dat was Ja Warrior met No Racial War Dub. Dit is van een ander continent, maar ook een soort van reggae.

niet echt vinden dat dit reggae is, moeten we gewoon even kort in herinnering brengen dat raai-muziek, waar we nu naar luisteren, van Cheb Kader uit 1986, dat soms omschreven wordt als de reggae van Algerije. En het waren de rebellen vandaar, want muziek maken was absoluut niet evident en absoluut een statement op zich. Ook al hadden ze geen revolutionaire teksten, maar gewoon zingen over leven, liefde, nachtleven. En alles wat daarbij hoort, alcohol en al die dingen die eigenlijk niet kosher zijn. Dat waren die mannen. Cheb Kader was dit met een track van zijn debuutalbum, wil ik zeggen. Maar eigenlijk was het eerst op cassette uitgebracht, zoals het merendeel van die zaken. Dit was Deha Udetu.

reggae-rai-discussie als er alleen was ultiem te beslechten nog deze reggae-getinte Shep Hasney, een andere legende en helaas ook doodgeschoten vlakbij het huis van zijn ouders omwille van het feit dat hij zanger was in Algerije en dat in conservatieve kringen niet werd geapprecieerd. We horen hem hier samen met Sheba Zaya en Ide Sheftik Mahushi Gardi. En daarna nog 30 minuten van de Stereo

terug naar de reguliere reggae. We beginnen met de instrumental van Give a Little Love van Solomon, Digital Era. Om 1:30 meer C3K. En morgen tussen pakweg 3 en 10 uur 's avonds nog meer C3K samen met een handvol andere selectors op de paardenmarkt. Buiten, op Sound, Café Cousteau.

En ook, dit klinkt alsof het een jaren 80 productie is uit de digital era, maar het is uit het gezegende COVID-jaar 2020 van de Nieuw-Zeelandse producer Red Robin. Is dit Naram samen met The Midnight Riders. Dat is wel een band die uit die jaren 80 komt en blijkbaar nog steeds actief is. Nog meer soortgelijke vibes van Sweet Sugar Minutes, Harder Than The Rest.

dezelfde rhythm als die aan Brigadier Cherry de straks, denk ik. Een vocoder version, Wicked and Wild. Zo dadelijk nog meer early digital. We blijven hangen. De Terminator van de Taxman.

reggae-fans zou verkeerdelijk kunnen denken dat dit de Wailing Souls zijn, want het trekt er wel heel hard op. Het is echter Loving Dear met een nummer van de LP, dat Blinking Bus. Zo dadelijk Jamel samen met de Rhythm Factory. Een LP die hij deelt samen met Gregory Isaacs. Back to back. Maar we draaien een nummer van Jamel. One for the Road.

En met Black Roots zitten we in het Bristol van de jaren 80. Black Roots, de legendarische reggae-band uit die stad. We draaien ze omdat ze weer, spijtig genoeg, een van hun founding members zijn verloren. Errol Barkwood Brown is eind juli helaas overleden. Hier hoort u ze met het nummer Con Man in een Mad Professor productie. En daarna is het weer al aan C3K. Ik stop er deze week vroeger mee, dus mij hoort u niet meer terug deze week. Wat C3K gaat doen, dat weet ik eigenlijk zelf niet. Dat gaat u binnen 30 minuten zelf moeten ontdekken.

Dat waren 30 minuutjes van de Stereotropical DJ en zoals hij heeft afgekondigd, helaas de laatste 30 voor vanavond, want hij heeft morgen andere verplichtingen in de vroege ochtend. Dus hij gaat ons daar volgende week alles over berichten. Inshallah. Maar dit was ook nog Junior Reed, opnieuw een Chartbound Maxi met Palavings Pri. En ik vermoed dat dat opnieuw een Prince Jammy productie was.

Ik weet niet of ik het nu al een classic van It's a Family Affair mag noemen, maar ik speel hem toch wel altijd graag eens. Dat was nogmaals een hele mond vol Alter Echo en E3, maar dan natuurlijk met vocale ondersteuning van Ryder, Shafiq en Heights. Andermaal op Samzam en die is toch ook de moeite waard om eventjes om te draaien voor de B-kant.

Tree en Ryder Shafiq zat dan ook nog Om Unit. En die hadden we daarnet ook al eens laten passeren met een track van zijn Acid Dub Studies reeks. Een reeks van 3 albums en dit waren 2 keer tracks uit nummer 3 uit die reeks. Maar dat is uiteraard totaal irrelevante informatie.

Ethiopiek reeks en die is redelijk omvangrijk inmiddels. Mocht u zich afvragen wat wij vanavond nog van plan zijn, niet zo heel veel aangezien dat de Stereotropical DJ vroeg uit de veren moet, gaan we er na de volgende tune een eind aan breien voor deze Family Fair voor deze week, maar niet getreurd. Volgende week zijn wij er weer op Radio Centraal vanaf middernacht tot een uurtje of vier.